0: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo wilde Shadi een vuilzak vragen in de supermarkt.
1: Maar ik zei, vuile zak. De kassier lachte en vroeg, wil je niet liever een propere? Dat gaf mij spreekkracht.
0: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Premier Bart De Wever schrapt voorlopig zijn voorstel om de btw-tarieven te hervormen. De Wever wil nu eerst een akkoord over de begroting voor volgend jaar en dus niet tot 2029. De Wever moet nu nog op zoek naar zo'n 3 tot 4 miljard en dus geen 10 miljard zoals eerst gepland. De Wever wil zo vermijden dat we moeten starten met een noodbegroting. Politiek journalist Karel Latré.
4: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen een grote rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen. Ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
3: Oekraïns president Zelensky zegt dat hij zich verraden voelt door Amerikaans president Trump. Aanleiding zijn de recente uitspraken en aankondigingen van Trump, onder meer over de aankoop van Russische diesel en de beperkingen van de Starlink-verbinding. Dat zorgde er onder meer voor dat militaire operaties verstoord werden. De verbinding is intussen verbeterd, maar bevat wel nog beperkingen. En het was gisteren een doelpuntrijke avond in de Champions League voetbal. Real Madrid won op de valreep van het Italiaanse AS Roma. Het won met 3-4 nadat het eerst 3-1 achter stond. Manchester City verloor dan weer met 2-4 van titelverdediger PSG. En verder verloor Romelu Lukaku met zijn Turkse club Fenerbahçe met 6-0 van het Engelse Aston Villa. En won Liverpool met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maximaal tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden. Vivi.

0: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
2: Ja.
1: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
2: Oh, ja.
1: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
2: Ja.
1: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
2: Ja!
1: Mevrouw, welke kiest u?
2: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
3: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
4: Willy presents het najaar van Cuub. Van vers talent tot alternatieve topacts in de Concertzaal van de Kempen. Met binnenkort Lizard & Rosie Stewart, Portland, Steve & Waste, Black Box Revelation en nog veel meer. Live in Cuub in Turnhout. Tickets en info cuubconcerts.be.
5: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
6: En wat er overblijft is voor morgen.
7: Daar gaat dus niks overblijven.
5: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
9: Heurman. Zet de puntjes op de O.
8: Ontdek nu de Heurman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op heurman.be.
10: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
11: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld. Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
1: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
2: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
3: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking.

0: online of in je winkel.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Immos Koopman!
3: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen. Premier Bart De Wever schrapt voorlopig zijn voorstel om de btw-tarieven te hervormen. Onder meer daarop liepen de onderhandelingen steeds vast, omdat de MR zich bleef verzetten. De Wever moet nu nog maar op zoek naar zo'n 3 tot 4 miljard euro en dus geen 10 miljard zoals eerst gepland. Hij wil eerst een akkoord over de begroting voor volgend jaar en dus niet tot 2029. De Wever wil zo vermijden dat we moeten starten met een noodbegroting. Politiek journalist Karel Latré.
5: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen ja, een grote rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen, ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
4: Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen. Mogelijk gelinkt aan de Congolese president Félix Tshisekedi. Dat meldt La Libre Belgique en het parket bevestigt dat nieuws. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. 7 op de 10 mensen die elke dag maagzuurremmers nemen, kunnen daar eigenlijk mee stoppen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UZ Leuven, professor Jan Tak.
6: De mensen die in de studie zaten hadden meer dan 10 jaar dagelijks een zuurremmer genomen. De meest efficiënte benadering was zeggen aan de patiënt, stop vandaag. En als je klachten hebt, herstart. En als de klachten terug weg zijn, stop terug. Dit zijn degenen waar dat er bijna 70% een jaar later nog altijd geen zuurremmer neemt.
4: Het overmatige gebruik van maagzuurremmers kost ons land nu zo'n 120 miljoen euro per jaar. Er is opnieuw brand uitgebroken op een schip in de Zwarte Zee. Dat gebeurde voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Het is nog niet duidelijk of het schip geraakt werd door een drone. Aan boord zaten 17 mensen, niemand raakte gewond. De bemanning zou het vuur zelf geblust hebben. Sinds begin deze maand zijn er al meerdere schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En in de Champions League voetbal is er gisteravond veel gescoord. Real Madrid won op de valreep van AS Roma met 3-4. Titelverdediger PSG klopte Manchester City met 2-4. Romelu Lukaku verloor dan weer met zijn club Fenerbahce met 6-0 van Aston Villa. En Liverpool ging met 3-6 winnen van het Oostenrijkse LASK Linz. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
2: Music matters.
7: Goedemorgen. Hartelijk welkom.
8: Thomas en Sien.
7: Het wordt niet alleen een mooi warme dag, zonnig en zo, maar vooral echt een dag voor de Deus-lovertjes. Een hoogdag, toch Sien?
8: Er is een nieuwe single van Deus en we gaan die straks draaien. Goedemorgen.
7: En dus bellen met Barman.

0: Gone to Heaven van Pixies. Een heel goedemorgen en hartelijk welkom. Het heet is donderdag 15 oktober. Het meest onthutsende nieuws, even los van de geopolitiek, hoorden we daarnet, denk ik. Dus 7 op de 10 Vlamingen, Belgen, zouden kunnen stoppen met maagzuren.
1: Ja.
0: Maar doen dat dus niet. Het kost ons handenvol geld. Het kost ons 120 miljoen per jaar. Yo, kan toch niet eigenlijk, hè?
1: Ik vind, ja, het is zot om te horen. Dus we zitten eigenlijk met geldlekken die dagelijks dan bekend worden gemaakt waar we geen idee van hadden.
0: Ja.
1: Dus als we nog ergens anders wat van die geldlekjes gaan zoeken, dan is de begroting opgelost.
0: Moet ik zeggen, van dat soort nieuws is nu echt exact waar ik het zuur van krijg. Maar goed, ja. Maar goed. Kijk, er zijn mogelijkheden. Ik moet wel eerlijk zeggen dat van die 120 miljoen, 1 miljoentje mijn lief verantwoordelijk voor is. Maar dat, ik ga daar straks vanavond in bespreken. Maar dit helemaal terzijde.
1: Is hij een chronische maagzuurremmernemer?
0: Ze denkt dat Smarties zijn, denk ik. Dat is echt ongelooflijk. Maar goed, dit helemaal terzijde. Genoeg daarover. Goedemorgen. Morgen, vrienden van Willy. Er is van alles te bespreken, maar we gaan stap voor stap doen, want doseren is alles.
1: Maar vooral uitkijken naar het gesprek met Tom Barman en de nieuwe single Kept Man van Deus. Vandaag is de dag en vandaag is een prachtige dag.
2: Willy, music that matters.

0: Best Friend van Kids With Buns. 7 op de 10 Vlamingen nemen eigenlijk voor de lol maagzuurremmers.
1: Blijkbaar, hè? Blijkbaar. Want ja, dus na een onderzoek blijkt dat 7 op de 10 mensen dus na een jaar zonder maagzuurremmers dus perfect zonder kunnen. Ja. Maagzuur komt niet terug.
0: Ja, dat is goed. En de algemene verzuring gaat er ook niet mee weg, heb ik de indruk.
1: Verzuringremmers, dat zou het zijn.
0: Die moeten best gewoon...
1: Wie brengt dat op de markt?
0: Ja, dat is wel, dat kan zeker eens van pas komen. Oh ja, over maagzuur gesproken. Ook de taart van Roos staat nog altijd hier in onze keuken. Die is inderdaad wel, als je daar nu aan waagt, zou ik toch een klein rijnietje nemen op dit uur. Die, op 70 vol, uur. 70 uur staat ze er al.
1: Opvolging van bepaalde acties is iets minder bij ons. Ja. Soms, ja.
0: Ja. Ja, het begint altijd met een, vooral de afronding. Ja. Ja. Is echt altijd een beetje moeilijker. Ja. Maar dit is interne keuken natuurlijk, vrienden van Willy. Maar ik ging iets heel zinvols en interessants zeggen en ben het volledig vergeten.
1: Ik heb vanmorgen... Maar misschien mag ik het over mezelf hebben?
0: Zeer graag, zeer graag.
1: Ik heb een soort van talent ontdekt.
0: Oh.
1: Ben het al een paar weken aan het testen en het is redelijk feilloos wat ik allemaal doe.
0: Oké.
1: Ik ga het zo meteen vertellen.
0: Amai. Ja. Ik ben heel benieuwd.
1: Ik denk niet dat ik het kan monetizen, dat wel niet.
0: Ah, dat is spijtig natuurlijk. Je wil er direct ook weer munt uitslaan. Zo. Maar goed, dat kan niet altijd ook. Hè.
1: Maar plezant is het wel.
0: Maar ik ben wel blij, want het is voor één keer dat je gewoon zelf eens een pluim op je hoedje steekt. Dat is jouw gewoonte niet. Dat zijn belangrijke stappen die je daar zet.
1: Dat het ook echt een non-talent is.
0: Nee, maar zie, nu niet weer de put beginnen graven. Nee. Dus vasthouden, trots zijn op jouw talentje. Zeer benieuwd wat het is.

0: is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noonsy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
0: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Kop
3: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Er gebeurt iets in jouw straat, in Vlaanderen of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
6: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
7: De U10 SK Stormvogels groepschat.
8: Hier, opstelling tegen de Eagles straks. Hakim vooraan, Thibaut, Brent, Louise in het midden en achteraan Lucas en Sien.
9: Zonder Lucas dan, de zak met ballen moet nog mee.
8: Niet nodig, coach, nog plaatsen in de koffer, uitroepteken.
7: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer. Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.

0: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Chocoladebruin
3: of karamelbruin.
2: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
2: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
5: Thomas en Sien.

0: Champagne Supernova van Oasis. Zo zit bijna 7:30, vrienden van Willy. Het gebeurt niet zo vaak dat Sien spontaan geneigd is om een klein veertje op haar spreekwoordelijk hoedje te steken. Maar in dit geval kwam ze vanmorgen echt met iets wat ze zelf heeft benoemd als Tess, nu is echt een talentje van mij. En ik was tranen van ontroering schoten spontaan in mijn schedel natuurlijk, want dat is absoluut niet iets wat zien van normaal. Dat doe je normaal niet.
1: Nee, dat is waar.
0: Dat is echt jouw ding.
1: Ik ben nu al een paar weken aan het doen. Ik ben ermee gestart tijdens het begin van de herfst. Ja. Dus ongeveer 3 weken geleden.
0: Ja.
1: Dus we zijn de fase van het beginnersgeluk voorbij.
0: Ja.
1: In het begin ging het supergoed. En ik dacht zo, ja, maar dat is altijd.
0: Je denkt,
1: als je iets start, dan gaat het goed.
0: Het zijn lucky shots.
1: Maar het blijft goed gaan.
0: Oké, dan is het een talentje.
1: Dus wat doe ik?
0: Ja.
1: Als ik 's ochtends naar buiten stap, naar mijn auto, die op mijn oprit geparkeerd staat, ben ik toch zo'n 5 à 10 seconden buiten.
0: Mm-hmm.
1: Dus je voelt van, oké, is het koud, is het warm?
0: Ja.
1: Maar ik ga nog een stap verder.
0: Oh.
1: Ik denk al op voorhand, dit is het aantal graden van vandaag.
0: Oh.
1: Dan stap ik in mijn wagen en dan zit ik er tot op de 0,5 graad op.
0: Maar je gaat echt tot 0,5 graden zelfs?
1: Ja. Dus mijn grootste afwijking tot nu toe is 0,5.
0: Maar zien.
1: Dus vanmorgen 12. Ik stapte uit mijn deur. Ik dacht, het is 12 graden. Hup, het was 12 graden.
0: Je bent de leefde thermometer.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Het is ook wel leuk om te weten als iemand in jouw gezin zegt van, oh, ik voel me wat koortsig. Dan is dat gewoon even je vinger erin. Hè.
1: Ja.
0: Ah ja, als je het zo accuraat kan bepalen. Ja. Dan moet je die thermometer niet gaan zoeken. En al dat geklooi. Gewoon even point. En dan zo, schat, dit is overduidelijk.
1: Plan.
0: Trekkerij, je hebt geen koorts genoeg en ik kan nu mijn vinger afwassen. Voilà, dat biedt ongelooflijke mogelijkheden.
1: Ja. Wow. Ik dacht inderdaad dat ik er niet zoveel mee was, maar nu dat jij dat
0: kan heel veel bij. Het kan in de mond ook, je ziet maar. Zo, het oor, blijkbaar ook, neusgaten, je ziet maar waar het steekt. Maar het is een talent. Jaloers op. Nu nog de luchtdruk. En de vochtigheid natuurlijk, dat zou ook leuk zijn.
1: Ik ga beginnen met temperatuur.
0: Ja, het is goed. Ja. Stap voor stap. Ja. Goed plan. Hai, hai, ja.

Thomas heeft een iets te lange sanitaire stop gemaakt. Kan natuurlijk gebeuren. Maar kijk, het enige wat we wouden zeggen is dat je op dit moment thermos kan sturen in de app als je zo meteen wil meespelen. En dan komt alles goed. We spelen met twee wheelies. Je moet raden welke band of artiest we zoeken. En dan komt het in orde. Dit is nog Last Boys van Phoebe Bridgers en zo meteen.

0: Liefste Willys, Roos hier. Ik ben sinds kort een frisse vijftiger. Maar mijn kous is nog lang niet af. Daarom trakteer ik een hele week lang op Willys sokken.
1: Socks, drugs en rock'n'roll.
0: Luister deze week elke werkdag naar Roos van Akker en win een paar exclusieve Willys sokken. Music matters. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
2: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
3: Ontbijt op bed gelijk een koning.
2: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
3: King size.
2: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
4: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
0: Thomas en Sien.

0: Maar ik had de feeling dat jij misschien wel veel informatie hebt gegeven, Sien, maar... Allee, gewoon puur gevoel, hè. Thomas nog op de pot. Als ik moet inspringen, springen, geef gerust een Sientje.
1: Als jij te laat bent, ja.
0: Echt?
1: Niet mijn schuld.
0: Kijk daar, een rijdende bus. Hopla, mooi. Eronder, bedankt. Ja, ik heb pipi gedaan. Het was niet kaka, het was pipi. Was nog dan... vragen? Zeg het maar. Goed.
1: Ja, ik denk dat je ondertussen ook nog de kippen bent gaan eten geven. Maar goed, we gaan ondertussen een thermos weggeven. Misschien wel aan Tom. Goedemorgen, Tom.
2: Goedemorgen.
0: Dag, Tom.
1: Tom, ik hoorde jou daarnet zeggen van ik moet even mijn machine afzetten en dan zal het lukken. Welke machine bedoelde je?
2: Ik pas vinylplaten bij Belgian Vinyl.
0: Je perst vinylplaten?
2: Ja, dat klopt. Ja, ja.
1: Maar wauw! Okay. Welke vinylplaat was je nu aan het persen?
2: Ik weet het niet. Het is een of andere black metal band. Dat geloof ik nu, maar het is van alles. Hè, dat ik,
0: Allee, jong.
1: Eerder iets voor vanavond.
0: Ja, inderdaad. De nieuwe aanwinst voor Jasper de Petter ben je aan het persen.
1: Ik moet maar aan denken dat we ook nog nieuws hebben over Staalhart, maar dat is voor straks.
0: Ja, ja.
1: Want eerst gaan we naar Frederik. Dag, Frederik.
3: Goedemorgen.
0: Wat was jij aan het persen, Frederik?
3: Sorry. Momenteel eventjes niks.
1: Okay. Maar straks.
3: Wie weet.
0: Hopelijk laat je collega het dan ook weten. Dat is mooi. Goed, we gaan de thermos weggeven. Ik stel voor dat we de aandacht erbij houden, vrienden. Er is een band nog niet bepaald wakker aan jullie om te raden welke band of artiest. Het is, als je het weet, roep je naam, we stoppen de opgave. Is het juist, dan ben je de thermos. Is het helaas verkeerd, is het de thermos voor de tegenpartij. Die hut daartussen was niet nodig. Iedereen klaar?
3: Ja, okay,
0: Tom
3: zeker.
0: En Frederik. Dit is vandaag de opgave.

0: Oeh, moeilijk.
1: Ja.
2: Komt hoor, het komt.
0: Oh, wie is dat?
1: Ja, daar.
2: Tom, Tom.
1: Oh, jong. Geen makkelijke vandaag, nogthans, hè?
0: Maar dan, ja, nee, maar ik...
2: Als daar een vreemde dan in komt... Nee, Tom, wie heb jij herkend?
0: Ik kan het heel goed, maar ik denk dat ik verkeerd ben, maar het is een gok.
1: Ja, het is altijd, een, ja. altijd beter dan niets. Wat is je gok?
0: Ja, ja. Ja. Ik denk Eurythmics, maar...
1: Eurythmics, ja. Yeah. Ah, zou het zijn. Ik snap het wel. Waarom? I don't want a lover. Ah. I just need a friend. Je hoort, het is niet Eurythmics.
0: Ja. Ja.
1: Maar wat dan wel...
2: Frederik, weet jij het?
3: Nee, echt niet.
2: Het was Texas.
3: Ik ken het nummer uiteraard, maar ik weet niet wie dat
1: is. Texas was het betekend dat jij heel makkelijk een thermos hebt gewonnen.
3: Ja, fantastisch.
1: Ja, daar heb je echt niet voor moeten doen.
3: Gefeliciteerd. Bedankt.
1: En de pet is voor jou.
3: Dankjewel.
1: Tom. Dank je om mee te spelen, Tom en Frederik. En een fijne dag.
0: Ja, dankjewel.
1: Bye-bye. Dit is Texas. Bye.

0: Texas en I Don't Wanna Love Her. Ondertussen is Frederik zijn winst nog een plekje aan het proberen geven. Hoera! Een thermosbegot! Dikke merci!
1: Ja, maar hij heeft niks moeten doen.
0: Heeft niets gedaan.
1: Geniaal.
0: Gewoon gratis van Tom gekregen eigenlijk. Maar kijk, zo gaat dat in het thermospel. Morgen nieuwe kans om er één te winnen. Dit zijn Killers, Somebody

0: Willy. Music
1: matters. Om 8:30 kunnen we bellen met Tom Barman en kunnen we ook voor het eerst op Willy naar de nieuwe single van Deus luisteren. Dat is dus allemaal voor straks na het nieuws van 8. Dit is nog de nieuwe single van Warhouse, Simple Pleasures.

0: Slovenia is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Voordelig tot €60.000 lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. Werknemers van farmabedrijf GSK blokkeren vanmorgen de sites in Waver en Rixensaar. Ze willen door de actie zoveel mogelijk jobs redden. Gisteren maakte de directie bekend dat er mogelijk meer dan 1200 jobs verdwijnen. Het zou meteen de grootste ontslagronde zijn in ons land in anderhalf jaar. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Er werken zo'n 8500 mensen. Het is nog afwachten hoe de coalitiepartners van premier Bart De Wever gaan reageren op zijn nieuwe begrotingsplannen. De Wever zoekt eerst een akkoord voor volgend jaar en dus niet meteen voor de komende drie jaar. Hij moet nu zo'n 3 tot 4 miljard euro vinden en dus geen 10 miljard meer. En daardoor verdwijnt de omstreden BTW-hervorming uit het plan dat nu op tafel ligt. Dat weet politiek journalist Karel Latree.
5: Er wordt wel met een indexsprong gewerkt op onze lonen, mogelijk ook uitkeringen. En er zijn geen grote hervormingen in de zorg voorlopig. Sommige partijen hebben grote bedenkingen. Waar blijven die grote hervormingen? En hoe zeker zijn we dat de MR zeker die grote stap naar 10 miljard euro nog wil zetten?
4: Want het was vooral de MR die tegen zo'n BTW-hervorming was. 7 op de 10 mensen die elke dag maagzuurremmers nemen, kunnen daar eigenlijk mee stoppen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UZ Leuven, professor Jan Tak.
6: De mensen die in de studie zaten hadden meer dan 10 jaar dagelijks een zuurremmer genomen. De meest efficiënte benadering was zeggen aan de patiënt, stop vandaag. En als je klachten hebt, herstart. En als de klachten terug weg zijn, stop terug. Dit zijn degenen waar dat er bijna 70% een jaar later nog altijd geen zuurremmer neemt.
4: Het overmatig gebruik van maagzuurremmers kost ons land nu zo'n 120 miljoen euro per jaar. De politie en het parket onderzoeken een vechtpartij aan een middelbare school in Mazeik in Limburg. Op beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe 4 jongeren iemand aanvallen. De politie probeert nu de daders op te sporen. Het zou gaan om jongeren die vroeger op de school hebben gezeten. Er is opnieuw brand uitgebroken op een schip in de Zwarte Zee. Dat gebeurde voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Het is nog niet duidelijk of het schip geraakt werd door een drone. Aan boord zaten 17 mensen, maar niemand raakte gewond. De bemanning zou het vuur zelf geblust hebben. Sinds begin deze maand zijn er al meerdere schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En misschien kom je vandaag wel iemand uit het middelbaar tegen op je werk, want het is vandaag de Yuka Action Day. Dat is een dag waarop meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren voor één dag gaan werken. Ze verdienen zo'n €70, die gaat naar verschillende projecten voor jongeren, zowel in ons land als in het buitenland. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken, vanaf de namiddag gaat het dan regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
2: Music matters.
7: Goedemorgen vrienden, welkom bij Willy.
3: Thomas en Sien.
7: Sien, ben jij de slimste mens ter wereld aan het volgen? Dus ik weet, het is de achterlijke vraag, want dat gaat niet natuurlijk.
8: Ik lees het 's morgens in de krant, het verslag, en ik denk dat ik dan het meeste wel mee heb. Want lange afleveringen, hè.
7: Ja, het is waar. Ja. Er wordt een beetje gemopperd over één specifiek dingetje uit de slimste mens vandaag in de krant. Dat volg ik dan wel. Ik stel voor dat we het dadelijk heel even over hebben. Is goed?
8: Is het over het feit dat er geen enkele Willy is gevraagd om deel te nemen?
7: Dat nog niet.
8: Oh.

0: Het is een beetje gemeen om te benoemen, maar die een...
1: Cholerig dat ik ervan word. Stop de waanzin. Dat die Mike Mills die dan de ganse... Hebben we het? Stop ermee. Ik kreeg geen shiny happy people van ze, echt waar.
2: Vraag me dan af hoe lang die originele loop was van de pep. Hoe lang dat die dat heeft moeten doen, snap je? Om dan copy-paste te worden.
0: Ja. Ja. Echt van moeten afkicken, denk ik. Ja. Ze zijn ook bezig, hè? Ongelooflijk. Maar goed, 7 over 8. Vrienden van WD1, heel goedemorgen. Hartelijk welkom. Ik ga het gewoon benoemen. Nog Sien, nog ik hebben de gelegenheid om naar de slimste mensen te kijken. Of toch niet live te kijken, laat het zo zeggen. Sien, die rakelt dat allemaal nog eens op. Ik begin daar niet aan, maakt niet uit.
2: Nee, maar ik kijk er ook niet naar, hè, maar ik lees wel elke ochtend het verslag in de krant om wat mee te zijn.
0: Dat is ook al leuk. Hè? En zo lazen we toch ook vandaag dat er een beetje gemopperd wordt over één specifiek dingetje in de slimste mensen. Namelijk wat de taalverloedering nogal hard. De taalverloedering wordt genoemd in de krant. Er staat een foto bij van een influencer die ik eigenlijk niet kende. Dus een Brusselaar en dat is een Dean Ray. Ik heb die wel al eens in de socials zien passeren met Douvouchpot en dat soort van dat gezellig Brussels accent. Dat is zo. Dus die, daar wordt wat over gemopperd, over de verstaanbaarheid. En natuurlijk de sappe West-Vlaming Rick Verheij. Ja. Ja, dat reacties ook van twee heren, met natuurlijk wel echt een onberispelijk taalgebruik, alumni in de dictie zou ik ze zelfs durven te noemen. Journalist Mark Reinebo, die zegt, soms versta ik er amper iets van. En hij vult dan ook wel aan, dat geldt trouwens voor zowat elk programma dat geen nieuws of duiding is. Ja, daar valt dan het meteen al heel veel af natuurlijk. En ook onze geliefde presentator, legende Luc Appermond, die het op sierlijke mooie wijze verwoordt als ik leef net op als ik iemand correct hoor spreken. Algemeen Nederlands hoeft niet tuttig te zijn. Ja. Daar heeft hij een punt. Los daarvan zou ik toch voorzichtig voorstellen, want je hoorde daarnet in het nieuws, dat deze heren toch niet al te abrupt stoppen met het nemen van zuurremmers.
2: En misschien ook vanavond niet kijken, want Daan komt.
0: Ah ja.
2: Die kan nogal eens mompelen. Die praat wel mooi, maar misschien eerder wat mompelachtig soms.
0: Beetje heel diep door het helm, maar zo had je alles van genomen. Ik ben Daan.
2: Ja,
0: Daan.
2: Zo.
0: Hoe is het, Daan? Alles goed?
3: Ja, ja. Ja, alles goed.
0: Het is nu al jou. Weet jij het, Daan?
3: Nee.
0: Ja,
2: hij speelt tegen Amber van Kids With Buns, die overigens zeer goed aan het doen is. En dan tegen nog een andere Amber, Amber Broos, een DJ. Dus een zeer muzikale aflevering.
0: En veel Ambers, vind ik.
2: Heel Ambers.
3: Als ik al mag zeggen, mijn naam is Daan. Really? Music that matters.

0: Wat een heerlijk opwekkende deun. Royal Otis. If our love is dead.
1: De Weerbilly. Ja, goedemorgen Frank.
2: Goedemorgen.
0: Dag Frank, goedemorgen.
1: Gisteren effectief geen jas moeten aandoen. Dat is echt wel heel speciaal, vind ik, op 14 oktober om nog zo lekker zonder jas naar buiten te gaan. Wat wordt het vandaag, Frank?
2: Ja, vandaag ga je die jas ook niet nodig hebben. Hè. Het wordt zelfs nog wat warmer in vergelijking met gisteren. Ik had gisteren nog zo wel het idee, als de zon even weg was, zo door een stapelwolk die passeerde, was het een beetje aan de frisse kant, dacht ik toch. Maar vandaag gaat dat niet gebeuren.
0: Volgens,
2: vandaag,
0: volgens de thermometer van Frank Dumont.
2: Ja, nee, maar, okay. Ja, maar ja. Als ze dan zo in t-shirt... Enfin, je weet, ik hou van warmte, dus ik heb het altijd al net iets moeilijker misschien om echt die warmte aan te voelen. Ja. Maar vandaag gaat dat niet het geval zijn in die zin. Het gaat warmer zijn, hè, 20, 21 graden. Dus deze namiddag wordt dat echt t-shirt weer. De zon is van de partij, af en toe wat hogere wolkensluiers. Stapelwolken ook wat minder hoor, in vergelijking met gisteren. Dus dat ziet er allemaal prima uit. Het wordt echt een van de mooiste dagen wat oktober betreft.
0: Ah, ik dacht even dat je ging zeggen van mijn leven, dat je dat wel
2: goed. Ja, ik ben toch redelijk kritisch op dat vlak, dus nee, met 20, 21 graden ben ik niet content. Nee.
1: Maar dan kunnen we eigenlijk meteen naar morgen. Is het copy-paste morgen of waarschijnlijk niet? Hè?
2: Nee, helaas niet. Het is wel zo dat we nog zonnig starten op veel plaatsen. Temperaturen die redelijk snel richting 19 of 20 graden gaan, maar de bewolking gaat wel toenemen en uiteindelijk vooral na de middag dan gaat het beginnen te regenen vanaf de kust. Hè. Dus kustregio's wat rond de middag, rond 3-4 uur ook in het oosten van het land. De wind gaat ook draaien naar het noordwesten na de passage van die regenzone. Dus het is vooral tegen de middag dat we ongeveer die maximum temperaturen gaan halen. En dan is de wind gedraaid dus naar het noord-noordwesten en dat betekent dat het in het weekend een pak kouder gaat zijn. Hè. 14 graden bijvoorbeeld op zaterdag met weliswaar eerst redelijk wat zon op zaterdag, alleen in het westen de kustregio een paar buien en dan in de loop van de dag toch een paar plaatselijke buien die zich kunnen ontwikkelen in heel het land met tussendoor altijd wat zon en een koude wind ook hè, uit het noorden en dan zondag zouden we het driekwart van de dag nog wel droog houden maar tegen het eind van de dag gaat het regenen vanaf de kust en dan wordt het zelfs maar 12 of 13 graden dus dat is toch wel een groot verschil natuurlijk.
0: Ja, dat is goed voor de herfstwandeling proberen de moed in te houden voor jou Frank, een lekkere herfstwandeling.
2: Ja, inderdaad.
0: Gezellige trui.
2: Ja, maar dat vind ik mooi hè, dus op, ik hou van dat seizoen.
0: Maar het zonnetje hè? Het zonnetje ontbreekt.
2: Ja, het zonnetje moet erbij.
1: Ja. Kijk, daarvoor hebben we dan vandaag. Dus,
0: geniet ervan vandaag, Frank. Dank je wel. En fijne dag tot morgen, hè?
2: Ja, tot morgen.
0: Bye-bye.
1: De Weerbilly.
0: Een sausige ballade van het bovenste plan.

0: Broertjes Finn van Crowded House met het prachtige Into Temptation.
1: Vandaag komt er een nieuwe single van Deus uit. Kept Man heet die single. Wij kunnen zo meteen even met Tom Barman bellen over dat nieuwe nummer. En dan gaan we natuurlijk ook luisteren naar die nieuwe single van Deus.
2: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En wat er overblijft is voor morgen.
4: Daar gaat dus niks overblijven.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Zeg, schat.
6: Ja?
7: Die badkamer, daar is een lek geweest.
6: Oei.
7: Dat is een zwembad. Wat nu?
6: Oh, ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
10: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
9: Nu promoties en extra kortingen op de hele collectie.
11: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
12: Ego Keukens.
11: Open deze zondag.
13: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
14: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
15: Thomas en Sien.

0: Kevin blijft hangen. Oh, Kevin zit vast. Reality Emotion van Tame Impala.
1: Bijzondere ochtend vandaag, want er komt een nieuwe single van Deus uit. En daarover mogen wij Tom Barman bellen. Goedemorgen, Tom Barman.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, dag Tom. Ja, wij zitten op hete kolen natuurlijk. Het is wel even geleden, een nieuwe single, als we het goed hebben, van 2023. Toen kwam de laatste uit. Dus wij zijn ontzettend benieuwd. Na een jaar heel veel spelen natuurlijk. De eerste plaat, Worst Case Scenario en In a Bar. Is er een nieuwe single? Ja, hoe zou je hem omschrijven, Tom?
2: Moet ik hem omschrijven? Ik heb hem geschreven.
0: Ja.
2: Omschrijven jij maar.
0: Oké.
2: Vrij snel op het stand gekomen. En voilà. Heel de plaat denk ik trouwens niet. Is niet noodzakelijk snel op het stand gekomen. Want dat is toch altijd 2-3 jaar voor ons.
0: Ja.
2: Maar dit nummer, hoe vuil ze. Iedereen heeft snel zijn partij erop gevonden, denk ik. En hoe vuil gelaten.
0: Ja.
2: Niet te gepolijst.
0: Ja.
2: En voilà, ja.
0: Super, ik ben super benieuwd om hem dadelijk te spelen. Natuurlijk, nu, vorig jaar hebben jullie heel veel gespeeld, dus met de Worst Case Scenario versus In a Bar. Even daar ook nog over, had je verwacht dat je 30 jaar later nog zou toeren met die beide platen?
2: Nee, dat is allemaal misgelopen.
0: Hoe zo misgelopen?
2: Nee. Misgelopen op een goede manier met Idolcrash. Dus ja. We hebben dat in 19 hebben dat het 20-jarig jubileum van gespeeld en getoerd. En niemand zat er echt op te wachten, wij in de band, maar we werden dan toch overtuigd. En dat was zo leuk. Dus voilà, als je een tijdje bezig bent, dan valt er altijd wel iets te vieren. 15 jaar dit en 20 jaar dat en 25 jaar dat. Zo, dus voilà, 30 jaar, die eerste twee platen, is ook weer al heel goed meegevallen voor ons. En voor ons toch zeker. En dan hoop ik ook voor de mensen.
0: Ik vermoed voor de mensen ook wel, Tom. Denk het wel.
2: Ja,
0: absoluut.
2: Dus voilà. Ja. Dus, maar ook altijd de bedoeling geweest om dat dan direct te doen op volgende meets nieuws. Dus tijdens die toeren, en voor die toeren al, en tijdens die toeren waren we aan de nieuwe plaat bezig die dan volgend jaar uitkomt. En dus de single die deze week uitkomt, dus voilà. Dat is altijd de bedoeling om toch altijd dat oudere werk, zou ik zeggen, af te toetsen aan nieuwe shit, hè.
0: Ja.
1: De titel van jullie single is Kept Man. Tom, wat betekent dat woord?
2: Dat zijn eigenlijk twee woorden, maar dat is het schrijffout van onze engineer. Dus Kept Man, je hebt ook Kept Woman bijvoorbeeld. Hij heeft dat per ongeluk in het doorsturen van files aan elkaar geschreven. Ik dacht, oh, dat ziet er wel catchy uit aan elkaar.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk zijn dat twee woorden. Dat is een man of een vrouw die onderhouden wordt. Door respectievelijk een man of een vrouw. Dat is... Een Capman is ook iets dat vaak ludiek wordt gebruikt, niet heel veel negatieve bijklanken heeft, hoewel dat het idee misschien niet van deze tijd is, alhoewel. Voilà, maar het is basically onderhouden worden door uw
0: wederhelft. Ja. Autobiografisch nummer, Tom?
1: Ja, ik ben lang ook.
2: Ik heb niet goed om daarover uit te laden.
0: Ja.
2: Absoluut niet. Het is een soort van perverse wensdroom. Soms willen we iets dat we eigenlijk niet willen, hè.
0: Ja.
1: Zeg, maar ik hoorde je tussen de lijnen daarnet precies wel zeggen dat er een volledig nieuw album aankomt dan?
2: Ja, absoluut. Volgend jaar, dus april, een beetje op april.
1: Ah, ja, ja.
0: Fantastisch.
2: Dus die is zo goed als af.
1: Dus dan mogen we ook wel shows verwachten.
2: Dat gaan we nog even hebben. Juist, gelijk dat je het zelf zei, we hebben juist een zwaar speljaar gehad. We willen ook de dingen. Dus we gaan op gemak wat singles droppen en ons wat bezighouden. Maar we hebben toch 3 jaar aan die plaats gewerkt.
0: Ja.
2: Dus even met iets anders en dan in april komt hij uit en dan gaan er zeker dingen volgen, ja.
0: Ik wil nog één ding vragen zonder nu al alle details over die nieuwe plaats te weten, want verrast worden is natuurlijk ook heel leuk, maar Worst Case versus In a Bar spelen, die twee eerste platen, daar heel fel mee bezig zijn, heeft dat ergens ook impact gehad op hoe die allernieuwste worp van Deus nu klinkt?
2: Op een onderbewust niveau, maar het is zeker niet zo. Ik bedoel, als je ons een klein beetje volgt, dan ziet het toch dat we toch proberen iets anders te doen. Dus ja. Onderbewust misschien wel in een approach. Maar Catman is misschien wel een goed voorbeeld, ja.
0: Ja, beetje noisy of zo? Ik weet het niet.
2: Ja, noisy vuilgelaten. Ja. Maar voor de rest, nee, dat kruipt er altijd wel in. Maar voor ons is het nooit niet de bedoeling van het
0: verleden. Zeker niet bewust, ja, ik snap het.
2: Na te doen of proberen iets te grijpen dat de 30 of 28 jaar geleden is. 30 of 32 jaar geleden is. Ja. Dus voilà. Dus ja en nee.
0: Ja.
2: Sorry voor mijn vaak.
0: Het is helemaal helder.
1: Ik denk dat het hoog tijd is om hem los te laten op de wereld.
0: Ja, we gaan hem
1: los. De nieuwe single van Deus. Captain Tom Barman, dankjewel dat we jou mochten bellen. En tot snel.
2: Merci aan jullie. Tot snel. Bye-bye.
0: Dank je, Tom. Tot gauw. Bye-bye.
2: Ja, ciao.

0: Man, de nieuwe van Deus, helemaal voor het eerst op jouw radio, vrienden van Willy. Er zijn heel veel reacties binnengekomen en wat een single is dat, zeg.
1: Ik vind het zo goed. Het is echt terug naar de Pocket Revolution tijd. Mijn favoriet album van Deus doet me heel hard daaraan denken. Ik vind het fantastisch.
0: Ja,
1: fantastisch.
0: Het stuift heerlijk, heerlijk op vaart. Een prachtige song, geweldig. Tof, dit Capman, laat Andrea weten. Top, top, top, heeft Sabine gestuurd. Damn, wat een song weer. Deus de voeten uit. Tom for President, heerlijk vettig. Een beetje arrogant plaatje. Ik raak er wel mee weg.
1: Ik?
0: Oké, Manu. En Renaat heeft zijn manier om te zeggen dat hij het niet geheel verkeerd vindt. En dol enthousiast is. Die verwoordt het als volgt. Zeker niet slecht. Dat is goed. Wauw, nee, het zijn nog 100.000 reacties, maar ik ga ze niet allemaal voorlezen. Dat het een heerlijke nieuwe single is van Deus, dat is zeker. Dat we hem nog veel gaan draaien. Ook. Ik kijk er al naar uit.

0: Vive ma liberté van Arno. Ondertussen blijven de reacties op de gloednieuwe single Capman, de nieuwe Deus, maar binnenstromen. Ik kan niet alles meer overlopen, maar ik wil wel Anne geruststellen. Lap, gemist zeg door mijn werk. Draai jullie hem alsjeblieft zo snel mogelijk nog eens. Dat is beloofd dan, maar... Ja,
1: voor mij is het goede nieuws van de dag. Zonder enig bochtenwerk dat Deus een nieuwe single heeft. Maar ik weet dat Freek Braakman liefst wel een bocht maakt. Dus hij zal het ongetwijfeld nog over iets anders hebben. Dat is voor zo meteen.
2: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
3: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
3: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
4: Make it extra.

0: Flash in the Pan en Midnight Man. 9:15.
1: De Goed Nieuws Willy.
2: Naast de nieuwe single van Deus, sorry, nu ga ik er echt over zwijgen. Ik ben gewoon heel blij. Is er natuurlijk nog goed nieuws, hè, Freek?
3: Ik wil ook wel een nieuwe single uitbrengen.
2: Ah, heel graag.
3: Als dat iedereen zo blij maakt.
0: Als hij liefde, nu heeft hij echt heel veel talenten, maar houd hem tegen. Nee. Goedemorgen, Freek.
3: Goedemorgen.
0: Wat is het goede nieuws vandaag?
3: Ja, wel, ik wil het over economie hebben. Ik weet dat niet iedereen daarvan houdt, maar ik ga het toch even doen. Inflatie is iedereen bekend.
0: Jawel.
3: Dat is de snelheid waarmee prijzen omhoog gaan. Dat is eigenlijk kort samengevat. En dat is heel belangrijk, want dat betekent als de inflatie heel hard gaat, en dan weet je, dan kunnen de mensen met hetzelfde geld, met hun loon of uitkering of whatever, dan kunnen ze minder dingen kopen. Ja. Dat is heel bepalend voor de politiek. En de midterms komen eraan in Amerika bijvoorbeeld. Die inflatie, dat speelt daar waarschijnlijk de grootste rol in waar die mensen over 3 weken al dan niet gaan voor kiezen. Ja. En dat gaat dus, dat heeft een impact, dat is niet te beschrijven. Dat is ook lastig als je als land staatsschuld hebt, bijvoorbeeld. Ik ben echt les aan het geven.
0: Ja, maar het is goed dat je het opfrist. Daar kennen we alles van, staatsschuld. Ja.
3: Staatsschuld, ja. Hoge inflatie, dan groeit die staatsschuld. Schuld ook nog eens sneller. Dat is
0: en een hoge rente, Freek. Nou ook nog eens een hoge rente. Oh la la. Kost geld.

0: kassa. Je zit mee. Ja. Nu hebben twee Nederlandse onderzoekers zich gebogen over de inflatie in Nederland dit jaar. Om eens te kijken van wat zijn nu de dingen die ervoor zorgen dat die sneller stijgt, die inflatie. Mm-hmm. En waar zijn die op uitgekomen? Het is echt wel straf dit hoor. Het blijkt dat 10 concerten die Harry Styles heeft gespeeld in Amsterdam, mm-hmm. dat er op zich verantwoordelijk voor is dat die inflatie in Nederland omhoog gegaan is. Enfin, niet alleen dat, hè, voor alle duidelijkheid. Ja. Maar als individueel element zijn die concerten er verantwoordelijk voor. En hoe komt dat? Omdat iedereen een maand lang, want die heeft daar 10 avonden gespeeld, een maand lang om te beginnen veel duurdere concerttickets heeft gekocht dan anders. Ja. En ten tweede, er zijn heel veel buitenlanders naar Harry Styles komen kijken ook. Ja. En die hebben allemaal hotelkamers geboekt. Dus die flexibele hotelkamerprijzen die zijn met meer dan 20% gestegen in die periode. Ja. Ja. En dat heeft er dus voor gezorgd dat Harry Styles op zich verantwoordelijk is voor, ja, het is geen volle procent, maar bijna 1% van de inflatie in Nederland.
1: Maar jongens toch.
0: En, ja. Je gaat het niet geloven, maar ik vind dat goed nieuws.
1: Ja, wat?
2: Ja. Want nu die weer weg is, is die inflatie gedaald? Of is dat het goede nieuws?
0: Ja, er komen er nog. Hè, maar je weet hoe hard de federale regering zit te kouwen op een begrotingsakkoord. Dat is niet aan het lukken, dat is ellendig. En die inflatie speelt daar een grote rol in.
3: Ja.
0: Nu, ik denk dat premier De Wever gewoon weet, hè, volgend jaar komt Oasis niet naar België. Nee. En ook de Romeo's hebben geen tournee aangekondigd voor 2027. Dus ik denk dat het goed komt met de inflatie in België.
3: Ik ben niet type dat je gaat tegenspreken, hè, Freek. Daar voel ik mij niet voor geplaatst. Maar je ziet wel de concerten van Clouseau in Koning Boudewijn Stadion over het hoofd natuurlijk.
0: Jawel, ik denk dat Georges-Louis Boucher zal moeten toegeven dat we die gaan moeten laten vallen. Dat de sleutel van het verhaal wordt.
3: Dankjewel, Freek. Heel graag tot morgen.
4: Goed nieuws, Willy.
2: En vanavond kondigt U2 een wereldtournee aan. Hè?
3: Echt?
2: Ja.
3: Allee, jong. En jij nu wel?
2: Dat ze maar wegblijven.
3: Niet bij ons, dat iemand. Als de breed weg. Ja. We hebben daar de infrastructuur niet voor, denk ik, Freek. Geen zorgen. En ook niet de middelen om iets deftig te zetten, dus geen zorgen. Dag, Freek. Tot morgen. Zonnetje in ons hart. Tot morgen, hè.

Schoon omschreven, Jeroen. Jij mag dat. Shirley, mijn favoriete Schotse rosse marina. Hoe cool is die? We horen Garbage.

0: horen van Royal Blood, 10 over 10. En over hardere muziek gesproken vanavond, 3 uur staalhard.
1: Oh, wow.
0: Van 7 tot 10, want Carnation, Belgische band, komt langs. Ze hebben een nieuw album, Symphony in Flash. En Jasper wil dat tot op het bot uitzoeken.
1: Op het bot, see what you did there. Vreselijke avond vanavond in staalhard. Mooi.

0: Beste Willys, Roos hier. Ik ben sinds kort een frisse vijftiger. Maar mijn kous is nog lang niet af. Daarom trakteer ik een hele week lang op Willys sokken.
1: Socks, drugs en rock'n'roll.
0: Luister deze week elke werkdag naar Roos van Akker en win een paar exclusieve Willys sokken. Music matters. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Rond deze tijd start de zesde dag van het assiseproces rond kleuter Dien. De jongen was amper vier toen hij 4 jaar geleden ontvoerd en gedood werd door Dave de Kok, zijn oppas. Ook de ex van de kok, Romy W., staat terecht. Eerst komen er nog politieagenten aan het woord, daarna starten de pleidooien. Dat zegt gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
4: Als eerste komen de burgerlijke partijen aan het woord. En nu Dave de Kok schuld heeft bekend aan doodslag, zal Jeff Vermassen zijn pijlen vooral richten op Romy W. Hij en zijn cliënten, Elke Verbergmoes, de mama van Dien, zijn ervan overtuigd dat Romy boter op het hoofd heeft en dat ze meeschuldig is aan de ontvoering van de kleine Dien.
3: En ook het Openbaar Ministerie is daarvan overtuigd. De Kok en Romy kennen volgende week hun straf. Werknemers van farmabedrijf GSK blokkeren vanmorgen de sites in Waver en Rixensart. Ze willen door de actie zoveel mogelijk jobs redden. Gisteren maakte de directie bekend dat er mogelijk meer dan 1200 jobs verdwijnen. Het zou meteen de grootste ontslagronde zijn in ons land in 1,5 jaar. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Er werken zo'n 8500 mensen. En over een uur begint in Brussel een Europese top. De Europese leiders gaan het onder meer hebben over de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. En er is meer, zegt journalist Jelle Frenke.
5: Het spook van Euroclear doemt hier weer op de Europese top. De miljarden aan Russische bevroren tegoeden die in Brussel op rekeningen van Euroclear vaststaan. Sommige Europese landen opperen weer om dat geld vrij te maken en aan Oekraïne te geven. Herinner je vorig jaar? Toen heeft Bart Wever zich met hand en tand verzet tegen dat plan en heeft hij slag thuis gehaald.
3: President Zelensky is ook in Brussel. Hij gaat vanmiddag op bezoek bij onze koning. En hij wil ook een gesprek met premier De Wever, want Oekraïne zou meer geld nodig hebben. De top duurt tot en met morgen. Ons land voert gesprekken met Frankrijk over kernwapens, dat schrijft De Morgen. De twee landen willen meer samenwerken op dat vlak om zo te zorgen voor een sterker en veiliger Europa. Ze willen niet enkel afhankelijk zijn van Amerikaanse kernwapens, mocht het ooit tot een conflict komen. De Franse president Macron had eerder ook al gesprekken met onder meer Duitsland en Polen. En in Mexico zijn nu al 8 mensen om het leven gekomen door het noodweer, dat melden de autoriteiten daar. 2 mensen zijn ook nog altijd vermist. Er waren de voorbije dagen meerdere tropische stormen in Mexico en die zorgden op sommige plaatsen voor hevige regen en overstromingen. De hulpdiensten hebben gisteren nog 32 mensen kunnen redden. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
2: Music matters.
6: Goedemorgen.
0: Thomas en Sien.
7: Heb je dat gehoord? Dus Zelensky gaat vandaag aan Bart De Wever meer geld vragen.
8: Ja, maar ik zie geen probleem. Dat geld van die maagzuurremmers kan integraal naar Oekraïne.
6: Schitterend.
8: Ja.
6: Ah ja, nee. Hopla.
8: Meteen opgelost.
6: Laat die begroting maar aan ons over. Ja.
7: Dat niemand daar eerder op gekomen is. Ongelooflijk eigenlijk. Maar goed. Dit is Blur, song 2. Goedemorgen, welkom.

0: Jazeker. Song 2 van Blur. Goedemorgen, het is 9:05. Hartelijk welkom. We hebben nog een uurtje samen. Ja. Gaan we werkelijk beschouwen als een neus. Er alles uithalen wat erin zit, als je het mij vraagt. Nog met tal van plannetjes natuurlijk. Maar eerst is er wel even belangrijk nieuws, begrijp ik, zien.
1: Heb je zaterdag al iets te doen? Ik wil niet te hard in jouw privé duiken.
0: Wacht,
1: maar...
0: de goede vraag. Ik weet niet, direct.
1: Misschien kan je naar de Brugse Steenweg in Gent.
0: Ah, goed, ja.
1: Er gaat een nieuw café, ik ga het een café noemen, open. Ja. Je voelt zo dat mensen in onzekere en in toch gewelddadige tijden op zoek gaan naar manieren om toch zo wat warmte en genegenheid op te zoeken. En dat kan je nu vinden in het café Bunny and Friends.
0: Bunny and Friends, klinkt goed.
1: Officieel het eerste konijnencafé van ons land.
0: Konijnencafé.
1: Een konijnencafé. Ja. Uitbaters Renate en Filip hebben het concept in Thailand gezien. Daar heb je wel veel van die dierencafés, ook met van die capybara's en stokstokjes.
0: Ah, het is niet dat je daar een sappe konijntje met wat pruimen bij kan smullen. Nee, dat is niet verkeerd. Nee, het is, ik vond het al een leuke aanloop, maar het is iets anders. Ik voel het. Ja, oké, sorry.
1: Ja, ze zagen dat het daar heel populair was. Dus er was al een kattencafé in Gent, maar nu hebben zij ook een konijnencafé. Dus achteraan in het café is er dan een ren waar je konijntjes mag gaan knuffelen om de beurt. Want je moet natuurlijk er ook voor zorgen dat de konijnen niet...
0: Geen stress, overprikkeld konijn, dat wil niemand. Hè. Dan zijn ze zo mals niet meer, heb ik ook gehoord.
1: Maar je kan dan een bordje voor €3, een bordje groentjes kopen. En dan kan je daar gaan zitten tussen die konijnen. Maar Renate, dus de uitbaatster, zegt... de konijnen staan altijd voorop. Als een konijntje niet gelukkig is, dan gaan we onmiddellijk samen een oplossing zoeken.
0: De brandweer.
1: De konijntjes smeken echt om
0: geaaid
1: te worden.
2: Konijntjes smeken om genaaid te worden, zien. Ik heb dat echt niet meer kunnen ontzeggen. Ik heb dat gezegd.
0: Dus je kunt een konijntje leasen dan om een korte tijd samen mee te hebben, begrijp ik?
1: Ja, om de beurt.
0: Is dat je privé dag daar iets? Of dat is in het openbaar dat je dan met dat konijntje... Oké,
1: dat is goed. Ja. Nee, zou dat iets voor jou zijn?
0: Niet in het openbaar.
1: Okay.
0: Niet in het openbaar. Maar ik zie wel ik zie mogelijkheden. Ik zie alles positief, zo ben ik zien. Hè.
1: Ik denk dat je tegen een kleine meerprijs wel een privé-sessie kan
0: boeken. Dan even rustig wat tijd met het malse konijntje. Prima,
1: Sorry.
0: Oh, jong.
1: Geaaid.
0: Alpakas kunnen we ook heel veel mee. Echt in iemand zijn muil laten spugen of zo.
3: Goedemorgen. That matters.
1: Oh. Een nieuwe single van Kingfisher.
0: Net op tijd.
1: How Lonely. Gaat over die konijntjes, hè.

0: de nieuwe Kingfisher, How Lonely. Er heeft wel iemand opgebiecht dat hij een konijntje heeft doodgeknuffeld.
1: Ja, dat is... Ja.
0: Toch echt even iets om een plek te...
1: Ik wist niet dat dat kon.
0: Ja, dus als je daar gewoon iets te enthousiast mee gaat rammelen, dan heeft dat konijntje er niet van terug natuurlijk. Maar het zou ons misschien te ver leiden, want hij is gearriveerd, onze chef muziek.
2: Een duet op donderdag.
0: Zoals altijd, tijd voor een duet op donderdag. Welkom Kevin.
3: Dag Thomas, dag Sien.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons bij vandaag?
3: We gaan terug naar 1990. Het is geen typisch duet. Je zal niet twee mensen mooi horen samen zingen. Het is misschien meer een featuring. Kunnen zeggen, want je hoort wel twee stemmen, maar er zit wel een goed verhaal achter. Het gaat over de volgende song.

0: maar ik kan al niet wachten om hem meteen te horen. Helemaal dan het fantastische Cool Thing van Sonic Youth.
1: Maar wacht, ik heb het nummer superveel beluisterd. Wist jij, Thomas, dat het een duet was?
0: Ah, wel? Nee.
1: Want het is natuurlijk een band, maar...
0: Ja,
1: is,
0: ja.
1: Je bedoelt niet de mensen van de band, natuurlijk.
2: Nee, je zal het straks wel horen.
1: Oké. Okay.
2: Het is inderdaad Sonic Youth met Cool Thing. En je hoorde bassiste Kim Gordon het nummer zingen. En zij waren in N89 bezig aan hun zesde album, Goo. Een van hun succesvolste albums zou worden. Ze hadden net getekend bij een groot platenlabel, Geffen Records.
0: Ja.
2: Die 1-2 jaar later dan echt met Nevermind van Nirvana echt de alternatieve grunge populair maakte. Maar we zitten er nog net voor. En ja, er zat toch wel een klein beetje druk op de ketel. Want ja, dat is toch wel iets. Ze waren al succesvol, maar wel in alternatieve kringen. Ik denk voor alle luisteraars van Luc Janssen op dat moment op de radio.
0: Ja, ja, ja.
2: Die hadden al die platen inderdaad, maar het grote publiek nog niet. Nu, de inspiratie van dat nummer was iets wat eerder gebeurd was in de zomer van 89. Kim was gevraagd om een interview te doen met LL Cool J.
1: Ah, ja.
2: Voor Spin Magazine, een groot blad in Amerika. En LL Cool J, we kennen die van I Need Love. Maar ik denk dat wij niet 100% kunnen inschatten hoe groot die man was toen.
0: Mm-hmm.
2: Eigenlijk nog steeds echt een legende.
0: Ja.
2: Echt de koning van de rap op dat moment. En zij dacht, ja, ik vind dat wel een leuke uitdaging, want ik kom allebei uit New York, midden jaren 80 doorgebroken, met een hele andere scene, dus ik ben wel benieuwd. Ik wil wel eens LL Cool J voor de microfoon. Nou, dat werd een flop.
0: Ah,
1: oei.
2: Ja, nee, dat was...
0: Het was geen match?
2: Het was geen match, nee.
0: Waar liep het fout?
2: Ja, ze had gehoopt op, op goede antwoorden. Want ze zegt, het is wel een connectie met New York, ongeveer dezelfde leeftijd. Maar ja, LL Cool J was op dat moment 21. Ja. De dollar stroomde binnen.
0: Super en hij wou cool het, aan het zijn.
2: Hij wou het eigenlijk alleen maar hebben over hoeveel wagens hij ondertussen al had. Oh, en hoeveel geld hij al verdiend had. En ja
0: dan moet je bij Kim Gordon niet meer zijn. Dan interesseert daar geen fluit natuurlijk. Ja.
2: Het dieptepunt was toen dat ze een beetje begon te peilen over hoe hij keek naar vrouwen en vrouwenemancipatie.
0: Okay,
2: Kim Gordon is en was en is nog steeds een vrouw die wel voor vrouwenemancipatie is. Ja, en dat was echt het dieptepunt, want hij eigenlijk liet zich ontvallen van dat een vrouw altijd onder controle van de man zou moeten staan.
0: Oeh.
2: Dus ja, Kim gedesillusioneerd terug naar huis.
0: Maar ze heeft zich wel rustig kunnen houden dan tijdens dat interview? Of?
2: Ja. Nou, ze heeft eigenlijk haar wraak een beetje genomen met dit nummer. Want het vormde de inspiratie voor dit nummer. Cool Thing verwijst eigenlijk naar LL Cool J.
0: Wow.
2: Want ze zegt ook, hey, Cool Thing. En je hoort haar allerlei vragen stellen in die song die ze ook aan LL Cool J had gesteld. Bijvoorbeeld één vraag, ik kan in het Engels zeggen, is, are you gonna liberate us girls from male white corporate oppression?
0: Ja.
2: Dat zegt ze zo. En dan hoor je een stem zeggen zo, yeah. Meer dan dat. Ze steekt een beetje de draak mee, maar het is niet LL Cool J zelf, uiteraard, die op dat nummer staat, maar ze waren het aan opnemen in New York. En verderop in de gang was Public Enemy laat het opnemen.
0: Ja.
2: En dan dacht ze, Chuck D, verhaal verteld. En Chuck zei, ik wil dat wel doen. Want Public Enemy, wel heel erg politiek betrokken.
0: Ja, ook iets meer hersenen in zijn schedel, denk ik. Laten we eerlijk zijn.
2: En zo. Dus echt wel. Dus hij snapte wel waar de frustratie van Kim kwam. Dus het is Chuck D die eigenlijk een beetje de rol speelt van LL Cool J, die op alles zegt, yeah, girl. Zo. Dus het is eigenlijk een beetje een diss track naar het geflopte interview met LL Cool J.
1: Echt een geniaal verhaal. Hij was een beetje de pionier in de manosfeer, die LL Cool J.
3: Ja, er waren er nog wel een paar voor geweest in de geschiedenis, denk ik. Maar daar is het toch
2: achteraf ook, heeft Kim gezegd van, weet je, het was gewoon een te grote clash. En ik denk, hij was jong nog. En hij kwam misschien in die tijd in zijn zin niet vaak vrouwen zoals ik tegen. Van witte, geëmancipeerde, alternatieve chicks die het even ging zeggen.
0: Ik denk
2: de wereld
0: dat een cultuurclash kreeg.
2: Ja, dus ze heeft ook wel een beetje met de mantel liefde bedacht van, hij was jong, naïef. Het sterrendom ging naar zijn hoofd.
0: Wat daar ook alleen maar siert, hè, Kim Gordon. Maar dat is heel schoon, hè. Dat ze daar zo mee omgaat. En wat een track. Fantastisch nummer. Met dus de sample deze keer in. Want die versie heb ik nog niet zo heel vaak gehoord. Die is heel mooi. Dankjewel, Kevin. Sonic Youth en Cool Thing. Ons duet op donderdag van vandaag.
4: Duet op donderdag.

0: Beste Willys, Roos hier. Ik ben sinds kort een frisse vijftiger. Maar mijn kous is nog lang niet af. Daarom trakteer ik een hele week lang op Willys sokken.
1: Socks, drugs en rock'n'roll.
0: Luister deze week elke werkdag naar Roos van Akker en win een paar exclusieve Willys sokken. Music matters.
2: De Superplus deals van Delhaize, dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En wat er overblijft is voor morgen.
4: Daar gaat dus niks overblijven.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Veel mensen denken...
4: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
5: Maar heb je ooit al eens een parkeerplek gezocht in de stad?
6: Oh, daar is precies... excuseer meneer, rijdt u weg?
7: Nee.
6: Oh. Mevrouw? Mevrouw?
8: Ja?
6: Rijdt u weg?
8: Nee, sorry.
6: Ja, en u? U gaat ook niet wegrijden, zeker?
8: Nee, ik blijf.
6: Oh.
5: Stap af van...
4: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
5: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De lijn, beweeg mee.
9: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
10: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
9: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
11: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Autoruitstuk, deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass, helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
16: Wit-wit?
17: Of net niet-wit?
16: Maak het mooi bij je thuis.
18: Colora.
16: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
19: Thomas en Sien.

0: Are You Gonna Be My Girl van Jet. Het is bijna 9:30.
1: Zometeen muzieknieuws met onder andere U2 en Led Zeppelin erin.
0: Eerst de Doors. Don't you love

0: Vanavond komt er een nieuwe single van U2 uit. Die heet The Greatest Show on Earth. Het is de derde single van het album Carnival de Luz, dat dus op 13 november uitkomt. We kregen al Street of Dreams en Silencio.
1: Silencio.
0: Ze zijn zo heel Spaans geïnspireerd.
1: Obrigado. Wanneer is Portugees, sorry.
0: Ja. Er komt wellicht ook vanavond een grote aankondiging over een wereldtournee. Daar zijn nog geen officiële berichten over, maar de geruchten gaan de ronde dat ze op 8 september naar Brussel zouden komen. Er staat dan ook niet bij waar in Brussel. Misschien ING Arena? Of Koning Boudewijnstadion, maar dat ging dan gerenoveerd worden.
1: Café Le Coq gaat niet zijn, denk ik.
0: Maar eigenlijk mag ik dat niet zeggen, want ik weet het niet. Het is dus voor vanavond allemaal. En de clip die bij die nieuwe single hoort, The Greatest Show on Earth, is geregisseerd door Anton Corbijn.
1: Hola.
0: Dat zal een prachtige film worden. Allemaal voor vanavond. We hebben daarnet de nieuwe single van Deus mogen draaien en we konden ook met Tom Barman bellen. De nieuwe single heet Kept Man, is de voorloper van een album dat wellicht in april zal uitkomen. Nog geen nieuws over mogelijke tournees of optredens, maar dat zal er nog wel aankomen wellicht. En wat Tom Barman al kon zeggen over die single was dit.
2: Er zijn eigenlijk twee geworden, maar dat is het schrijffout van onze engineer, dus Kept Man. Je hebt ook Kept Woman bijvoorbeeld. Hij heeft dat per ongeluk in het doorsturen van files aan elkaar geschreven. Ik dacht, oh, dat ziet er wel catchy uit aan elkaar. Ja. Maar eigenlijk zijn dat twee woorden. Dat is een man of een vrouw die onderhouden wordt. Een catman is ook iets dat vaak ludiek wordt gebruikt. Niet heel veel negatieve bijklanken heeft. Hoewel dat het idee misschien niet van deze tijd is, alhoewel. Voilà, maar het is basically onderhouden worden door uw...
1: Wederhelft. Ja. Autobiografisch nummer, Tom?
0: Led Zeppelin heeft iets gedaan wat ze nog nooit eerder gedaan hebben. Ze hebben toestemming gegeven voor het gebruik van dit nummer, Stairway to Heaven, in een film.
1: Oh, amai. Super. Voor wie hebben ze de uitzondering gemaakt?
0: Ja, echt heel, heel, heel veel filmmakers hadden het al gevraagd. Het is zelfs ook al gebeurd dat scènes uit films moesten geknipt worden omdat ze ongevraagd het nummer hadden gebruikt. Ze zijn daar heel streng in. Maar Greta Gerwig, ken je haar?
1: Nee.
0: Een Amerikaanse regisseuse, heeft nu wel de rechten op Stairway to Heaven gekregen voor een aankomende verfilming van Narnia. Dat is zoiets fantasy-achtig.
1: Oh.
0: Ja, Plant en Jimmy Page zijn grote fans van onder andere Tolkien ook.
1: Oh ja.
0: Dus voor deze film hebben ze dan wel de
1: rechten. Dat is wel grappig. Dat is heel raar, hè? Althans voor de rest heel strenge knapen als het over muziek gaat. Denk van, allemaal fantasy, daar hebben we het nu wel voor.
0: Maar Narnia is wel zeer bekend.
1: Is bekend, ja. Het rings a bell, maar ik heb nog nooit iets van Narnia gezien. Tolkien daarentegen ben ik meer mee vertrouwd.
0: Maar het is dat genre.
1: Ja, ja. Dus
0: drie minuten mogen ze van Stairway to Heaven gebruiken. Ook niet niks, hè?
1: Nee, dat is mooi.
0: Dus voilà.
1: Dankjewel. Jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

0: jam hot. Dat Big Utomi van Beats International. We hebben de laatste plaat nodig voor straks, net voor het nieuws van 10.
1: We zijn al de hele week Roos van Akker haar verjaardag aan het vieren. Dinsdag is ze 50 geworden. En we zoeken verjaardagswensen in de vorm van een plaat voor Roos. Wat wil jij horen? Laat

0: leasecontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
1: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
2: Eurodreams Droomcentrale.
3: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
2: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
3: Amai.
2: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik.
1: Speel nu mee, online of in je winkel.
4: Eurodreams.
5: De Superplus-deals van Delhaize, dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
6: En wat er overblijft is voor morgen.
7: Daar gaat dus niks overblijven.
5: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Thomas en Sien.

Big Mouth Strikes Again van de Smiths, 9:45. Dit is de nieuwe van Isaac Rue. Isaac Sausbinding, eigenlijk, als je erbij stilstaat. Geef ik gewoon even mee. Good times.

0: Onze collega Jasper de Petter kwam vorige week schoorvoetend naar onze chef muziek Kevin.
1: Ja.
0: Om te vragen of hij alsjeblieft een uur langer staalhard mocht maken vanavond. Ja, natuurlijk, Jasper. Hoe meer, hoe beter.
1: Ja, ik moet er wel bij zeggen, als je maar niet nog een muur extra aanrekent, dat was er wel bij benoemd. Dat moeten we ook eerlijk over maar doen.
2: Gratis, maar, geen probleem, Jasper.
0: Maar het is omdat de Belgische band Carnation een nieuw album heeft, Symphony in Flash. En vanavond kijken ze naar welke classics broodnodig waren om tot dat album te komen.
1: Top.
0: Voilà.

0: Allee, straks nieuws over U2. Sowieso een nieuwe single, ook nieuws over een wereldtournee. En de kans dat die naar België komen is toch wel heel klein, hoor. Het is een gerucht.
1: Het is een kans. Ja, het is een kans, dus dat is al heel mooi en aardig. Ja. We zijn de hele week uitgebreid roos aan het vieren. Je wordt maar één keer een halve eeuw. Alleen de taart staat hier al drie dagen. Dus
2: ik heb gisteren een poging gedaan, hè, jongens.
1: Met ze op te proberen eten?
2: Ik had aan een collega gevraagd, wil je even helpen met de taart op te ruimen? Want dat is een ding, dat kun je echt niet alleen dragen.
1: Ik snap het.
2: Ja, die had geen zin.
1: Die had geen zin. Ik dacht, ik dacht dat die gewoon uitgeput was of zo. Nee, geen zin.
2: Vandaag een nieuwe dag.
1: Zo mooi, we hebben geen zin. Allee, jij wel zin vandaag?
2: Ik heb er zin in, absoluut.
1: Zo meteen na het nieuws is er Classics. Eerst nog de laatste. Speciaal voor Roos, moest ervan komen. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.

0: deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noonsy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. Vanaf vandaag kan je een griepvaccin laten zetten. De Hoge Gezondheidsraad raadt het aan voor zorgpersoneel en mensen met een verminderde weerstand, zoals ouderen en zwangere vrouwen. Zij krijgen het vaccin ook terugbetaald. De piek van het griepseizoen komt pas later, maar je kan je nu al beschermen. Er zijn zo'n 3 miljoen vaccins beschikbaar. In Brussel begint rond deze tijd een Europese top. De Europese leiders gaan het onder meer hebben over de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. En er is meer, zegt journalist Jelle Frenke.
3: Het spook van Euroclear doemt hier weer op de Europese top. De miljarden aan Russische bevroren tegoeden die in Brussel op rekeningen van Euroclear vaststaan. Sommige Europese landen opperen weer om dat geld vrij te maken en aan Oekraïne te geven. Herinner je vorig jaar? Toen heeft Bart Wever zich met hand en tand verzet tegen dat plan en heeft hij slag thuisgehaald.
2: Oekraïns president Zelensky is ook in Brussel. Hij gaat vanmiddag op bezoek bij onze koning. En hij wil ook een gesprek met premier De Wever, want Oekraïne zou meer geld nodig hebben. De top duurt tot en met morgen. In Mexico zijn nu al 8 mensen om het leven gekomen door het noodweer. Dat melden de autoriteiten daar. 2 mensen zijn ook nog altijd vermist. Er waren de voorbije dagen meerdere tropische stormen in Mexico. En die zorgden op sommige plaatsen voor hevige regen en overstromingen. De hulpdiensten hebben gisteren nog 32 mensen kunnen redden. En sport. Op het WK baanwielrennen in China maken de Belgen voor de tweede dag op rij geen goede start. Sprinters Louis Nulles, Zita Gijsens en Nicky de Grendele zijn meteen uitgeschakeld. Straks komt Lotte Kopecky nog in actie in de afvallingskoers en bij de mannen rijdt Lindsay de Veilder de scratch. Zonnig met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
1: Music matters.
0: Classics. Annelies Orrie.
4: Hopelijk sleurt mijn eerste plaatje door de laatste files. Goedemorgen.

Meteen een portie gratis brandstof voor die donderdag met dank aan AC/DC. En het wordt een mooie donderdag. Straks maak je nog kans op sokken van Roos. Wim heeft nog één Barbiepop van Lenny Kravitz te geven. En ik trakteer op 3 uur classics. Zometeen de Clash na Zita Swoon en Maria.

Het laatste dat we van Chris Martin hoorden, dat is dat hij in Londen ging meezingen met een straatartiest die een nummer van Coldplay aan het coveren was. Het zal je maar overkomen dat jij daar staat te spelen en ineens krijg je gezelschap van de artiest in kwestie. Ik denk, die mens zal ook wel een smile op zijn face gehad hebben.

0: mocht je het gemist hebben, de Romans zijn terug. Ze speelden als support voor de Sheila Divine in de AB. Eind oktober hebben ze een uitverkochte show met Noordkaap in Pelt. Maar voor een concert in Café Café in Hasselt op 10 december zijn wel nog kaarten. De volgende band was ook onlangs nog in ons land, Star Sailor.
1: Liefste Willys, Roos hier. Ik ben sinds kort een frisse vijftiger. Maar mijn kous is nog lang niet af. Daarom trakteer ik een hele week lang op Willy sokken.
2: Socks, drugs en rock and roll.
1: Luister deze week elke werkdag naar Roos van Akker en win een paar exclusieve Willy sokken. Music
3: matters. Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek

0: Onder Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD, Maxim en Royce and Murphy. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius. Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen. Willy.

Red Hot Chili Peppers, je hoorde Aeroplane. Classics Crash. Tijd voor ons dagelijks gevecht tussen twee legendarische platen. Jij bepaalt altijd wie er wint. Vandaag zetten we er twee van Kings of Leon recht tegenover elkaar. Want precies 16 jaar geleden, op 15 oktober 2010, brachten zij hun vijfde album Come Around Sundown uit. En die verjaardag die laten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Zometeen kies jij met een simpele druk op de knop in onze Willy-app voor dit.

Live. Ook het allereerste nummer dat we destijds van die plaat te horen kregen. Ik gooi de stembus van de Classics Clash nu open in de app. Je krijgt 10 minuten om te kiezen. Welk nummer van Kings of Leon wil jij horen om die vijfde plaat Come Around Sundown van Kings of Leon te vieren? Is dat Radioactive of...

0: van Martha and the Muffins. Mijn vraag was, welke classic van Kings of Leon wil jij vandaag horen om de 16e verjaardag van hun plaat Come Around Sundown te vieren? Is dat Pyro of is dat Radioactive? Even kijken naar de tussenstand. Het is lang gelijk opgegaan, maar op dit moment is Pyro toch dik aan het winnen. Dus als je liever Radioactive wil, haast je naar de app.
1: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
2: Ontbijt op bed gelijk een koning.
1: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
2: King size.
1: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Ja, dat was de deur.
4: Ja.
5: En wat nu?
4: Ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Code Yellow!
7: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
7: Info op telenet.be.
8: En wel, ik ga eens gaan kijken.
9: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
10: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, 1 keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be.
11: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
12: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
11: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
13: DSM. Ontvang nu 30% korting op meubelen.

vieren dat dat al donderdag is. Dat doe je met LCD Sound System. Classics Crash. De eerste plaat van Kings of Leon die kwam uit in 2003. Hun vijfde al in 2010. Dat zijn dus 5 platen op 7 jaar tijd. Dat is een recordtempo. Heel straf. We vieren nummer 5. Come Around Sundown. Met een nummer door jou gekozen. Het ging tussen Radioactive en Pyro. En 63% van de Willys wilde deze Pyro graag nog eens uit de kast halen.

Dat hij het leven en de wereld niet meer ziet zitten. Hij denkt, als ik alles afbrand, kan ik gewoon nog eens opnieuw beginnen. Heftig nummer. Het volgende nummer werd gisteren gesuggereerd voor de kettingrocker. Ik heb toen iets anders gekozen, maar ik dacht, eigenlijk heb ik wel heel veel zin om Bad Religion nog eens te draaien.

0: Patty. En straks hoor je zijn andere Traveling Wilburys, Bob Dylan, nog eens. Want hij is onze artiest van de week. Als je niet weet wie de Traveling Wilburys zijn, ik zal ze ook nog eens draaien binnenkort. Hele, hele coole supergroep.
1: Noonsy is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noonsy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar €2,29 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
4: I can help.
3: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen. Vanaf vandaag kan je een griepvaccin laten zetten. De Hoge Gezondheidsraad raadt dat aan voor zorgpersoneel en mensen met een verminderde weerstand, zoals ouderen en zwangere vrouwen. Zij krijgen het vaccin ook terugbetaald. De piek van het griepseizoen komt pas later, maar je kan je dus nu al beschermen. Er zijn nu zo'n 3 miljoen vaccins beschikbaar. De zorgsector trekt aan de alarmbel omdat er nog dit jaar 1000 herstelverblijven dreigen te verdwijnen. Dat zijn plekken voor mensen die na een ziekenhuisverblijf nog niet naar huis kunnen en elders verder herstellen. Maar de regels zijn te streng, dat zegt Candice de Wind van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk.
8: Je moet 30 bedden hebben om te kunnen erkend worden, om eigenlijk kwaliteitsgaranties te hebben. En dan zien we dat er een aantal zijn die geïntegreerd zijn in een woonzorgcentrum, maar die niet voldoen aan het aantal minimumplaatsen. En die maken gebruik natuurlijk van de infrastructuur van een woonzorgcentrum. En vandaar zijn we echt wel vragen de partij van verlaag die minimumnorm.
7: Want door de vergrijzing zullen zo'n plekken al maar vaker nodig zijn. En het Amerikaanse leger overweegt om zijn grootste niet-nucleaire bom in te zetten in Iran, dat melden Amerikaanse media. De bom wordt ook wel de moeder aller bommen genoemd. De VS zou daarmee Iraanse energie- en nucleaire installaties kunnen aanvallen. Het Witte Huis reageert voorlopig niet op die mogelijke aanvalsplannen. Het zou in ieder geval voor een grote escalatie van het conflict zorgen. Zonnig met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
1: Music matters. Classics. Annelies Orie.

heerlijk lange outro altijd. Longview van Green Day over hoe saai het leven kan zijn. Maar gelukkig niet hier bij Willy. Zometeen neemt Madness nu weer mee naar Our House. En nu is het aan Feist. En die leert je tellen vandaag.

Firehouse van Madness. En je donderdag wordt weer een klein beetje mooier. En dit past dus goed bij de tijd van het jaar die er weer aankomt. Die van pompoenen, die van spinnenwebben tegen het raam, die van trick or treat. Ik bedoel dus Halloween. Het enige probleem is, mijn kinderen vinden dat mega eng. Die hebben echt zoiets van, ah mama, daar is weer zo'n vieze oranje pompoen die vies kijkt. Ik heb ze gelukkig nog niet naar deze lullaby van The Cure laten luisteren, want

Een van de meest angstaanjagende nummers van The Cure, Lullaby. En ik vertelde dus net dat mijn zonen van 4 en 8 voorlopig eigenlijk weinig hebben met Halloween. Die zijn eigenlijk bang. In elke winkel lopen die dan zo met een grote boog om die versiering heen. Lenny, die stuurt Annelies dus wel goedkoop. Dan moet je toch niet elk jaar opnieuw een Halloween kostuum kopen? Nee, dat is waar. Die willen dat eigenlijk echt nog niet aandoen. Geert stuurt ook wel een goede tip. Laat gewoon de clip van Michael Jackson van Thriller zien. Dan zijn die pompoenen niks meer. Ja, als ik wil dat ze een paar weken niet slapen, is dat misschien een goed idee. En Ismael, die heeft de oplossing. Die stuurt een foto van een pompoen die wel lacht. Echt lacht. Heel schattig. Merci.

0: De Sugar Cube zijn hit. Vanochtend hoorde je Tom Barman nog bij Thomas en Sien. Hij vertelde over de nieuwe single van Deus. Die heet Capman. Die is nu uit. En hij had het ook over een nieuwe plaat die normaal gezien eind april zal uitkomen. We kijken daar naar uit. En in afwachting zal ik de grootste classic van Deus nog eens draaien. Zometeen.
1: Liefste Willys, Roos hier. Ik ben sinds kort een frisse vijftiger. Maar mijn kous is nog lang niet af. Daarom trakteer ik een hele week lang op Willy sokken.
2: Socks, drugs en rock'n'roll.
1: Luister deze week elke werkdag naar Roos van Akker en win een paar exclusieve Willy sokken. Music matters. Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan 7,99 euro per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor 19,99 euro.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
3: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo. Stap af van je parkeerstress.
5: En u, mevrouw?
6: Ja?
5: Rijdt u die weg?
6: Nee.
1: Stap eens op bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lijn, beweeg mee.
7: Tada! Nieuwe keuken, helemaal binnen budget.
8: Maar uw ijskast kan niet open.
7: Jawel, als ik alle kasten dicht doe en jij buiten gaat staan.
8: Ja, dan kan het, ja.
9: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een keuken binnen budget en met design op maat. Zonder compromis dus, nu met straffe kortingen.
10: Eggo Keukens.
9: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
11: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
12: Chocoladebruin
13: of karamelbruin.
12: Maak het mooi bij je thuis.
13: Colora.
12: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
1: Willy. Music Matters.

0: Even gaan zoeken in de categorie platen van artiesten die beginnen met de letter D. Ja, Dire Straits en Deus na elkaar.
1: Artiest van de week.
0: En we blijven daar nog even, hè, want nu hebben we het over Bob Dylan. Deze week vieren we dat hij 10 jaar geleden de Nobelprijs voor de literatuur kreeg. Dat was de allereerste keer dat een muzikant hem won. En elke dag zet ik hier een nummer uit zijn oeuvre in de kijker. Dylan die begon dus ooit als folkartiest. Dat wil zeggen, eerst coverde hij vooral traditionele folknummers. En al snel schreef hij zelf liedjes in dat genre. Maar folk was altijd al akoestisch. Dus zonder elektriciteit. Alleen had Dylan niet zo heel veel zin om in een hokje geduwd te worden. Hij liet zich constant inspireren door alles en iedereen. Zowel door wat er in de maatschappij aan de hand was, als door nieuwe muziek. En in 65 beslist Dylan om voor zijn 5e plaat toch een elektrische gitaar te gebruiken. Wij vinden dat dus nu heel normaal. Hè? Dat je nadenkt over je sound, dat je die probeert te vernieuwen. Maar toen was het zoals een rockband die ineens dancemuziek ging maken. Zo groot was de shock voor die folkies. In 1965 werd Bob Dylan zoals elk jaar opnieuw geboekt voor het beroemde Newport Folk Festival. Hij was daar een zeer graag geziene gast. Maar toen hij daar op dat moment zijn gitaar inplugde, zijn elektrische gitaar, werd hij gewoon uitgejouwd. Die mensen konden dat niet hebben. Ik ga nu een van die eerste nummers uit de Dylan Goes Electric periode draaien. Het is het liedje waarin hij ook meteen fuck you zegt tegen die hele muziekindustrie die hem graag onder de knoet en in die folkhoek wilde houden. Dit is Bob Dylan en Maggie's Farm.

toch heel straf dat hij hiervoor wordt uitgejouwd. Maggie Swarm van Bob Dylan. Gewoon dat hij met een elektrische gitaar speelde. Het is toch niet dat hij daar metal stond te doen of zo. Maar ja, goed. We gaan rechtstreeks naar een vriend van Bob Dylan. Want Dylan schreef ook nummers voor andere artiesten. En ook voor deze Eric Clapton. En Eric Clapton die coverde Bob Dylan dan ook wel eens. Dit schreef Clapton trouwens ook niet zelf. Het is van de pen van Jerry Lynn Williams. Eric Clapton en Forevermore.

0: Jeroen Brouwer schrijft een boek van de mensen. We blijven zo meteen nog even hangen in België.
1: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
2: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
3: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities, ook

0: De Superplus Deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En wat er overblijft is voor morgen.
2: Daar gaat dus niks overblijven.
0: Ontdek alle Superplus Deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
4: I can help.
3: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Classics. Annelies Orrie.

Raspberry Beret van Prince. Wie graag wil zien hoe het aquarium van onze vissen Golden en Earring gepoetst wordt, ga eens naar de livestream. De voorbije weken kon je hier luisteren naar de lijst van de beste rocknummers aller tijden, de Willy 1000. Op dit moment kan je die nog eens horen op onze digitale zender Willy Classics. Elke dag hoor je daar 100 nummers. En dit komt daar straks ook nog eens langs op 654. De Sex Pistols en Pretty Vacant.

0: Als je fan bent van Lenny Kravitz, luister dan vanavond naar de Avondspits. Want bij Wim Oosterlink maak je kans om de allerlaatste Lenny Kravitz Barbiepop te winnen. Wat moet je daarvoor doen? Je moet raden welk lichaamsdeel Wim wegbiept uit een Lenny Kravitz liedje. Dus als hij het vorige nummer uit American Woman iets had weggebiept, dan zou het Face zijn. I don't wanna see your beep no more. I don't wanna see your face no more. Zo werkt het. Succes straks om 4:15.
1: Noonsie is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noonsie live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. Banken moeten klanten die slachtoffer zijn geworden van phishing meteen terugbetalen, ook bij nalatigheid. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Banken waren al verplicht om het geld van slachtoffers terug te storten, maar ze konden dat weigeren als de klant volgens hen nalatig was. Nu is er geen discussie meer mogelijk, dat zegt Stefan van der Jeugd van het Hof van Justitie.
4: Wel, het belangrijkste van de uitspraak van het Hof van Justitie vandaag is dat in gevallen van fraude, van phishing, dat het in eerste instantie toch de bank is die moet terugbetalen, die moet het geld terugstorten aan de klant. Dat moet zelfs binnen één werkdag gebeuren. Pas dan kan de bank eventueel het geld gaan verhalen op de klant. Maar dan moet de bank wel gaan bewijzen dat er sprake is van een grove nalatigheid.
3: Bijvoorbeeld wanneer je de code van je bankkaart niet goed hebt beschermd. Albert Heijn kan zijn rekken weer aanvullen. De supermarktketen meldt dat de leveringen aan de winkels zijn hervat na de IT-problemen van de afgelopen dagen. Door een mogelijke cyberaanval lagen de IT-systemen plat en waren er problemen bij de distributiecentra. Maar die raken dus stilaan opgelost. Je kan wel nog geen boodschappen online bestellen om thuis te laten leveren. En ook bij de Delhaize waren er problemen, maar zij bevoorraden de winkels via een ander systeem nu. Kom op tegen kanker roept op om een geel lintje op te spelden voor de dag tegen kanker vandaag. Heel Vlaanderen is dan solidair met mensen met kanker en hun naasten. Dat zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
5: Het gele lintje staat voor die solidariteit. Het is een klein symbool en het is iets dat je vandaag, als het goed is, overal in Vlaanderen zal tegenkomen. Het toont dat iedereen zijn verhaal heeft en het altijd wel voor iemand draagt. Of je nu een collega bent of een partner of wie dan ook. Het toont dat je dat signaal geeft, je staat er niet alleen voor en wij zijn er voor jou.
3: Er zijn 8 mensen vermist na de scheepsbrand voor de kust van Roemenië op de Zwarte Zee. Dat melden de maritieme autoriteiten in Roemenië. Er waren 12 mensen aan boord, 4 van hen konden gered worden. De oorzaak van die brand is nog niet bekend. Mogelijk was het een drone-aanval, want Rusland valt de laatste tijd regelmatig schepen aan voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En sport, onze landgenoot Milan Fretin heeft de 3e en langste etappe van de ronde van Guangxi gewonnen in China. Het is meteen ook zijn eerste World Tour zege. Hij was de snelste in de massasprint na 212 kilometer koersen. De ronde van Guangxi duurt nog tot en met zondag. Zonnig met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
2: Music matters.
1: Classics. Annelies Orie.

donderdagnamiddag die begint goed. Merci Iggy Pop voor die extra portie goesting. Nog even la la la. Deze week ook groot festivalnieuws. Muse is dit jaar op vrijdag 2 juli headliner op Rock Werchter. Eerder werden Samber en Tame Impala ook al aan die line-up toegevoegd. De ticketverkoop die begint op vrijdag 30 oktober om 10 uur. Dus zet dat al maar in je agenda. Je kan ze ook al vroeger zien, want eind november staan ze 2 keer in de Ziggo Dome in Amsterdam. En daar zijn nog tickets. Dit is Muse en Feeling Good.

0: Kettingrocker.
1: En ook vandaag bouw ik graag weer verder aan onze ketting met jou. Want jij kiest zo meteen het volgende nummer dat ik moet spelen. Gisteren ging Stijn uit Lommel bij mij voor een streep nostalgie uit de 80s met Crockett's team van Jen Hammer uit de serie Miami Vice. En Roos ging gisteren namiddag samen met Christophe en Jonathan voort op deze.

0: van A Brand, van Jen Hammer naar Hammerhead. Super logisch, maar wat zet jij daarna? Doe jij na het iets met een ander deel van je lichaam? Ga je voor iets diep in de zee tussen alle hamerhaaien? Of doe je iets met brand, vuur? Wel, je snapt het, idee genoeg. Juist suggestie voor de kettingroker is welkom in de app.
1: Willy.

0: Eurodreams Droomcentrale?
1: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
0: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
1: Amai.
0: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die zal naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
7: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
6: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
7: Ja, ik bel erop de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be. Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
9: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
6: Nu promoties en extra kortingen op de hele collectie.
10: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
0: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
0: Hörman. Zet de puntjes op de O.
13: Ontdek nu de Hörman deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op hörman.be.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Relaxed.
15: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
18: Willy. Music Matters.

Vanaf morgen ligt er trouwens een nieuw album van Eels in de winkel. Hun 16e plaat al. Die heet Cookie Happened. En Mr. E die vertelt vandaag in de morgen dat hij heel blij is. En vooral ook heel erg verwonderd dat hij al 30 jaar inspiratie heeft voor liedjes. Zometeen een nieuwe schakel in de Kettingrocker. Misschien wel eentje door jou gekozen. We zijn aan het voortbouwen op de Belgische band A Brand met Hammerhead. Als jij nog een suggestie hebt, mag je die nu nog snel doorsturen in de WhatsApp. Dit is Nova Star and Wrong.

0: Let's do a miracle van Simple Minds. En het is tijd voor dit.
1: De Kettingrocker.
0: We bouwen verder op een brand en Hammerhead. En vooral die brand, of betere brand in het Nederlands, gaf veel inspiratie. Niels die dacht bijvoorbeeld aan dit.
2: We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker.
0: De Bloodhound Gang en Fire Water Burn, dat was een goede dit.

Van Hammerhead naar Headhunter, van Front242. Allemaal supergoeie suggesties, maar ik ga vandaag voor die van Maarten. Hij gaat ook verder op Brand, Brand, Fire en wel naar Ring of Fire van Johnny Cash.

0: Fluorescent Adolescent van Arctic Monkeys. Zometeen Moby en daarna Roos van Akker. En ik ben benieuwd of ze wil verklappen van welke Belgische artiest zij nieuwe muziek bij heeft.
1: Liefste Willys, Roos hier. Ik ben sinds kort een frisse vijftiger. Maar mijn kous is nog lang niet af. Daarom trakteer ik een hele week lang op Willy sokken.
2: Socks, drugs en rock and roll.
1: Luister deze week elke werkdag naar Roos van Akker en win een paar exclusieve Willy sokken. Music matters.
3: Hey schatje, oh, we gaan shoppen hè?
4: Aha, ik ben al aan het schilderen zie. Kijk.
3: Oh, dat ziet er goed uit die kleur.
4: Ja,
3: maar heb jij nu niet te weinig potten gekocht?
4: Maar nee, dat is verf van Colora, dat is kwaliteit hè. Met twee lagen is het perfect. Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
3: Oh goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
4: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
3: Oh.
5: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
1: Willy presents. Het najaar van Cube. Van vers talent tot alternatieve topacts in de concertzaal van de Kempen. Met binnenkort Lizard & Rosie Stewart, Portland, Stephen Waste, Black Box Revelation en nog veel meer. Live in Cube in Turnhout. Tickets en info cubeconcerts.be.
6: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
9: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
1: Classics. Annelies Orie.

0: Love Shack van de B-52's. Roos, is je mond leeg?
1: Niet helemaal. Er plakt echt nog snoep heel onderaan mijn tanden. Kreeg het niet weg.
0: Je hebt zelf getrakteerd met snoep voor je 50ste verjaardag. En wat zei je daarnet? Het is wel zuur of zo?
1: Het is een beetje zuur. Ja, het was zoiets nieuws. Ik dacht, dat moet ik meenemen. Dat is leuk. En het is knalblauw. Maar het was wel lekker.
0: Maar wel de oplossen, hè? Ik heb hier ooit op iemand zijn verjaardag een chocotof gegeten en echt kroon kapot, hè. Allee.
1: Oei.
0: Ja, een stuk van mijn tand.
1: Ja, en dat mag niet, hè, dat ik nog een tand verlies, want ik moet naar de Dolomieten.
0: Ja, jij moet naar de Dolomieten. Ja.
1: Straks zonder tanden, proper.
0: Zeg, het is een hoogdag voor de Belgische muziek eigenlijk, hè. Vanochtend hadden we een nieuwe single van Deus, Catman. Ik vond hem heel goed. Ik heb hem gehoord, ik vond hem heel goed. Maar jij hebt straks nog een nieuwe Belgische muziek.
1: Iets in het West-Vlaams.
0: Oei. Ja. Er is iets te doen over West-Vlaams vandaag in de krant.
1: Er zijn mensen... dat er in de slimste mens te veel dialect gebruikt wordt.
0: Ja. Ik ben maar wel benieuwd of dat mensen ook vinden dat er in de Vlaamse muziek te veel dialect gepraat wordt. Ah, het zou kunnen, hè.
1: Maar nu... West-Vlaams moet kunnen. Dat is toch...
0: Wacht, West-Vlaams. Dat is dan Tof van Commercen of zo?
1: Bijna.
0: Bijna.
1: Da!
0: Allee,

0: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
1: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. We hadden brood voor een maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mij spreekkracht.
0: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
2: De superplusdeals van Delhaize, dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En wat er overblijft is voor morgen.
4: Daar gaat juist niks overblijven.
2: Ontdek alle superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 1 uur.
8: Goedemiddag. Er zijn in Vlaanderen 2 mensen overleden na een besmetting met het Westnijlvirus, dat meldt het departement Zorg. Het gaat om personen die tot de risicogroepen hoorden, dus ouderen of kwetsbare mensen. Annelien de Sadeleer van het departement Zorg.
9: Het is niet nodig om je zorgen te maken, want het is nog altijd zo dat 80% van de mensen met een besmetting van het Westnijlvirus geen symptomen krijgen. En 19% krijgt gripperige symptomen, dus koorts, vermoeidheid, hoofdpijn. Slechts 1% van de besmette personen kan ernstig ziek worden met dan een hersenontsteking of een hersenvliesontsteking.
8: Het virus wordt overgedragen via muggen. In Vlaanderen zijn er in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Banken moeten klanten die slachtoffer zijn geworden van phishing meteen terugbetalen, ook bij nalatigheid. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Banken waren al verplicht om het geld van slachtoffers terug te storten, maar ze konden dat weigeren als de klant volgens hen nalatig was. Nu is er vooraf geen discussie meer mogelijk, dat zegt Stefan van der Jeugd van het Hof van Justitie.
10: Wel, het belangrijkste van de uitspraak van het Hof van Justitie vandaag is dat in gevallen van fraude, van phishing, dat het in eerste instantie toch de bank is die moet terugbetalen, die moet het geld terugstorten aan de klant. Dat moet zelfs binnen 1 werkdag gebeuren. Pas dan kan de bank eventueel het geld gaan verhalen op de klant. Maar dan moet de bank wel gaan bewijzen dat er sprake is van een grove nalatigheid.
8: Bijvoorbeeld als je de code van je bankkaart niet goed hebt beschermd. Albert Heijn kan zijn rekken weer aanvullen. De supermarktketen meldt dat de leveringen aan de winkels zijn hervat na de IT-problemen van de afgelopen dagen. Door een mogelijke cyberaanval lagen de systemen plat en waren er problemen bij de distributiecentra. Maar die raken dus stilaan opgelost. Je kan wel nog geen boodschappen online bestellen om thuis te laten leveren. Ook bij Delhaize waren er problemen, maar zij bevoorraden de winkels via een ander systeem nu. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 mensen overleden door de zware overstromingen. Hevige regenval heeft verschillende straten blank gezet en de hulpdiensten moesten verschillende mensen redden die vastzaten in gebouwen. In heel wat wijken waren er ook aardverschuivingen. En sportzwemmer Luca Envaux heeft een nieuw Belgisch record op de 1500 meter vrije slag. Hij verbeterde zijn eigen record van begin deze maand met bijna 2 seconden op de wereldbeker Manche Korte Baan in Kazachstan. Hij won ook de wedstrijd voor een Hongaar en een Oezbeek. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
11: Music matters.
12: Roos van Akker.
13: Nee, nee, nee, Brad, dat is niet zo jong 50. En is hij me nog, neem me niet persoonlijk. Ja, kijk.

Het ruikt herfstig tegenwoordig als je buiten komt. En dat is logisch, want het is ook herfst. We naderen het seizoen, of we zitten eigenlijk al in het seizoen van een van de lekkerste Vlaamse maaltijden die er bestaan. Hamrolletjes met witlof. Oftewel hesperol, zoals de yeah's en Karen O je op een dienbordje komen serveren. En wel nu.

Lekker zweven bovenop de wolkjes. Overop, dat zou leuk zijn, hè? Als dat ook in het echt zou kunnen. Love is on my mind, van Jay Bernard. En de nieuwe single waar je gedacht mag over zeggen vandaag is deze keer van Flip Cavalier. Zijn eerste single van zijn nieuwe soloplaat. Eerst nog The Fab.

0: Oro en Maintained Love, dat je altijd achterlaat met zo'n zoet gevoel. Eerst nog Radiohead en ook PJ Harvey. En dan de allernieuwste van Flip Collier.
1: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
2: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in Hal 7.
6: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Wit-wit?
11: Of net niet wit?
12: Maak het mooi bij je thuis.
13: Colora!
12: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
14: Willy. Music matters.

had het al verklapt dat de nieuwe single die ik je vandaag mag voorleggen komt van Flip Cavalier. Sinds hij gestopt is met Erwtenbrekers had hij weer wat tijd om het weer alleen te doen, hè? Dus wat je gaat horen en mag beoordelen, dat is de nieuwe single uit zijn allernieuwste soloalbum. Maar wanneer dat uitkomt, dat weten we nog niet. Maar Geldboom is er dus wel al. Geldboom, de eerste single van Flip Cavalier. De hoes en het ontwerp ervan is door zijn vrouw Katrien van der Linden gemaakt. En de song gaat over een vader die dringend aan zijn prioriteiten moet werken. Nu, wat vind jij van Geldboom, de allernieuwste van Flip Cavalier? Zeg het maar in de app.

0: Wat heb je allemaal in de app gestuurd over de nieuwste van Flip Cavalier, Geldboom? Tom vindt het een classic Cavalier en kan het zeker wel smaken. Jonathan stuurt, Cavalier is een held. Tommy verstaat amper iets van dat gebrabbel. Komt duidelijk niet uit West-Vlaanderen. Ja, Tommy. Kurt vindt dat de fluppen aan eender welk boompje mag schudden. Dat is altijd goed. Bjorn vindt het knap. Juist de titel is in het West-Vlaams wat raar. Ah ja, dan wordt het held, hè. Inderdaad, we hebben misschien dubbele betekenis. We zullen het eens vragen aan de fluppen binnenkort. Stijn verstaat er geen jota van, maar het is potverdekken weer een lekker catchy nummer. Ria vindt het een grappige tekst. Ja, hè. Je moet er wel goed naar luisteren, maar ze vindt het heel tof. Thomas vindt het ook heel leuk. Hij begrijpt Flip Cavalier wel niet zo goed. En Dries heeft liever een appelboom dan een geldboom in de tuin. Dan heb je tenminste nog iets lekkersappigs. Dankjewel voor je mening. Wanneer zijn nieuwe album uitkomt, dat weten we dus nog niet. Maar volgend jaar, eind februari, dan start Flip Cavalier met een clubtour. Als je hem wil zien, kijk eens wanneer hij bij jou in de buurt is.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: De broertjes Leijman, Tim en Tom en Hannes Kuivers, Ramkot en Blame It On Yourself.
1: Noonsie is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noonsie live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
3: Ontbijt op bed gelijk een koning.
2: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
3: King size.
2: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
4: Kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
5: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
4: is wie er mag rijden. Yes, munt.
5: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
6: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Auto ruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass, helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
9: Info in voorwaarden op carglass.be.
10: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
11: I beg your pardon.
12: Samen aan tafel.
11: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
12: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro.
11: I love the witloof van de Lunch Garden.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Bij ING Business weten we, ondernemers die laten hun ambitie brullen.
15: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
14: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1 jaar gratis.
0: Roos van Akker. Hey.

Talking Heads. En She Was. The Black Box Revelation gaat in maart volgend jaar hun nieuwste album lossen. Ze treden in februari wel al op in de Kreun in Kortrijk. En ook in het depot in Leuven. Dit is Wicked uit die nieuwe plaat van Jan Paternoster en Dries van Dijk. Black Box Revelation.

dat het met deze Wheels van Foo Fighters extra mag bollen voor jou vandaag. En Hooverphonic is volop bezig met hun 30-jarig bestaan te vieren. Zo spelen Alex en Noemi Wolfs nu vrijdag in cultureel centrum van Maasmechelen en zondag in Heist op den Berg. Dit is Barabbas.

0: De superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En wat er overblijft is voor morgen.
2: Daar gaat juist niks overblijven.
0: Ontdek alle superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek. Zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
4: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
5: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
6: En nu nog meer.
5: Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
7: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 2 uur.
10: Goedemiddag. Er zijn in Vlaanderen 2 mensen overleden na een besmetting met het West-Nijl-virus, dat meldt departement Zorg. Het gaat om personen die tot de risicogroep behoorden, dus ouderen of kwetsbare mensen. Anneleen de Sadeleer van het departement Zorg.
11: Het is niet nodig om je zorgen te maken, want het is nog altijd zo dat 80% van de mensen met een besmetting van het West-Nijl-virus geen symptomen krijgen. En 19% krijgt gripperige symptomen, dus koorts, vermoeidheid, hoofdpijn. Slechts 1% van de besmette personen kan ernstig ziek worden met dan een hersenontsteking of een hersenvliesontsteking.
10: Het virus wordt overgedragen via besmette muggen. In Vlaanderen zijn er in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil 260 banen schrappen op zijn site in Antwerpen. Dat is een kwart van alle jobs daar. Het bedrijf zegt dat het moet reorganiseren, omdat er wereldwijd meer aanbod is dan vraag naar zijn producten. In Pakistan zijn zeker 35 mensen gestorven nadat een dak van een lagere school is ingestort. Het gaat om 34 leerlingen en een lerares. Er zijn ook zeker 50 kinderen gewond. Het is nog onduidelijk hoe het dak kon instorten. De Pakistanse vicepremier wil strengere veiligheidsnormen voor scholen. En sport op het WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai is onze Lotte Kopecky wereldkampioene geworden in de afvallingskoers. Ze versloeg een Japanse en een Amerikaanse. Het is al de derde keer dat Kopecky de titel pakt. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
12: Music matters.

We Will Rock You. Het is vooral van We Will Suck You. Oh. Je bent met een O, hè. Dat, ik begrijp me niet verkeerd. Met een O bedoel ik. Freddy, die had er zeker mee kunnen lachen, hoop ik. Want je kunt dus sokken winnen van Willy deze week. Hé, hey, Willy, je radio is 7 jaar oud geworden afgelopen zondag. En ik 50, dus we trakteren straks op een paar sokken. En het is het voorlaatste paar. Dus profiteer ervan, hè, straks.

Blue Sky Mine van Midnight Oil. Drummer Travis Barker van Blink-182 die postte vorige week een foto op zijn Instagram-pagina waar hij in het ziekenhuis lag. Hij was opgenomen voor een geknelde zenuw in zijn elleboog, waardoor hij geopereerd moest worden. Maar hij is aan het herstellen nu om straks weer heel goed te kunnen kloppen op zijn drums. Blink-182, all

0: Siska, Siska en For Me. En je verwacht het bijna niet, maar Chris Isaak staat voor je klaar. En nee, het is niet met Wicked Game.
1: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
2: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
3: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
3: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
4: Make it extra.
2: Cash, het knasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immos Koopman!
7: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD, Maxim en Royce & Murphy. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
8: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Scanmania, media bij Carrefour.
11: De Promomania is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
13: Willy.

je een nieuw paar sokken wel gebruiken, dan heb je geluk. Ik heb er elke dag van deze week een paar in de aanbieding. Nog twee te gaan dus. Eén voor vandaag en één voor morgen. Heerlijk in het zwart zijn ze. Met het witte logo van Willy erop natuurlijk. Met vier horizontale lijntjes er rond. Twee erboven en twee eronder. Rond het logo bedoel ik. Wil je die sokken graag hebben? Dan mag je nu Willy Socks sturen in de app. Jij mag kiezen hoe je het schrijft. Geen garantie op winnen natuurlijk. De manier waarop je het schrijft. En wie weet, word jij dan de eigen van een paar verjaardagsokken. Kom aan, je moest al aan het sturen zijn. Nee.

0: Willy Sokken in de aanbieding. En het is zeker een beautiful day voor Christophe. Dag Christophe uit Kortrijk. Ela.
1: Dag Roos. Hallo.
0: Hallo. Jij hebt de Willy Sokken op zak, want je had iets leuks gestuurd wat in mijn lodderige oog sprong in de app. Dus vertel maar wat je gestuurd hebt.
1: Black Hole Socks.
0: Jazeker. Een kleine verwijzing naar...
1: Black Hole Sun natuurlijk.
0: Ah, jouw favoriete nummer aller tijden.
1: Ja. Ja, één van de, ja, één van. Ja,
0: ja, ja, maar zeker.
1: Stond al in mijn top 3.
0: Ah, het stond in je top 3 voor de Willy 1000. Ja. Kijk, ja. Mooi. Ja, dankzij de stem van Chris Cornell, hoogstwaarschijnlijk.
1: Ja, inderdaad. Ja, klopt.
0: Ja, maar Christophe, jij hebt dus de Willy sokken. Hoe hard heb je die nodig?
1: Oh, toch wel redelijk hard, ja. Het is toch wel een mooi item in de collectie, toch. Hè? Dus toch wel iets om je uit te pakken, vind ik toch. Dus,
0: en is het een...
1: Zeker leuk, hè.
0: Is het een uitgebreide collectie sokken die je hebt tot nu toe?
1: Oh, nee, niet zo, nee. Nee, niet zo, nee. Het zal een van de uitblinkers worden, denk ik.
0: Draag jij elke dag nieuwe sokken?
1: Toch elke dag verse sokken, nieuwe sokken niet. Maar
0: ja, maar ja, dat bedoel ik, sorry. Ja, vers gewassen. Ja, ja, ja, ja, want dat, wel, ja, dat is nodig met zulke stinkpateetjes. Ja. Ja. Sorry. Christophe, ik moet zeker ook nog je maat weten voor we de sokken kunnen versturen natuurlijk. Hè.
1: Dat mag een 43 zijn, alsjeblieft.
0: Dat komt helemaal in orde, wij regelen dat. Christophe, heel veel plezier ermee.
1: Dank u wel.
0: Voor je grote collectie sokken, een mooie donderdag nog. Voilà,
1: ja, voor jou ook, hè. Dank u wel.
0: Oké, dank u, merci. En als jij die aan het luisteren bent ook graag sokken wil en je hebt er nog geen gewonnen, morgen kun je nog een paar winnen en via onze webshop kun je die ook nog kopen als je dat zou willen. Nee. You know.

0: Eurodreams Droomcentrale.
1: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
0: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
1: Amai.
0: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
3: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
4: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
2: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
6: Bel erop onze makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
10: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
11: Ego Keukens.
10: Open deze zondag.
12: Knaldi.
13: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,65 euro. Aldi. Altijd slim. We'll be right back.

Als je daarnet niet gehoord hebt wat de laatste schakel voor de kettingrocker bij Annelies was een paar uur geleden. Het was A Ring of Fire van Johnny Cash. En je mag weer verder bouwen. Hè? Welke plaats zou jij daaraan willen linken? Wat mag er na Johnny Cash en Ring of Fire? Misschien iets pikants of zo. Doe het in de app van Willy.

met de bassist van New Order, Peter Hook. Het was geschreven voor zijn ex toen. Een relatie die duidelijk op de klippen was gelopen. Monaco en What Do You Want From Me? En dan antwoordt Warhouse meteen, no surprise.

0: De superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En wat er overblijft is voor morgen.
2: Daar gaat juist niks overblijven.
0: Ontdek alle superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 3 uur.
9: Goedemiddag. Over een uur ontmoet Oekraïens president Zelensky onze koning Filip in het Koninklijk Paleis in Brussel. Het gebeurt in de marge van de Europese top daar vandaag en morgen. Ze gaan het onder meer hebben over de oorlog in Oekraïne. Daarna wil Zelensky ook op gesprek met premier Bart De Wever, waar hij zal pleiten om de miljarden euro's bij Euroclear vrij te geven. Journalist Jelle Frenke.
10: Want zijn buitenlandminister heeft begin deze week nog eens een betoog gevoerd dat ook hij vindt dat dat geld vrijgemaakt moet worden. Dat dat geld eigenlijk eerst ondergebracht moet worden bij de Europese Unie en dan pas uitgeleend worden aan Oekraïne, zodat de hele Europese Unie het risico zou delen en dat dat niet enkel voor België zal zijn. Maar ja, dat zijn eigenlijk argumenten die vorig jaar ook aangebracht werden.
9: Toen verzette premier De Wever zich fel uit vrees voor een reactie van Rusland. Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil 260 banen schrappen op zijn site in Antwerpen. Dat is een kwart van alle jobs daar. Het bedrijf zegt dat het moet reorganiseren, omdat er wereldwijd meer aanbod dan vraag is naar zijn producten. En sport, taekwondoka Sarah Shari heeft de nationale trofee voor sportverdiensten gewonnen. Een prijs voor uitzonderlijke prestaties die sporters of ploegen maar één keer kunnen winnen. Shari werd al 2 keer wereldkampioene en veroverde in mei haar 3e Europese titel. Ze is 21. Vorig jaar won basketbalster Emma Meeseman de prijs. En nog een medaille voor ons land op het WK baanwielrennen in China. Lindsay de Vijlder pakte brons in de scratch. Het goud ging naar een Zwitser. Eerder pakte Lotte Kopecky ook al goud op de afvalling. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
11: Music matters.
12: Roos van Akker. Bruce Springsteen zorgt voor de Glory Days vandaag. Wat willen mensen nog meer?

in de luchtige roddelrubriek over Bruce Springsteen. Zijn dochter Jessica Springsteen is zwanger van haar vriend. En het is een Belg. Haar vriend, hè. Meer nog, een Genkenaar die net zoals Jessica een Olympisch ruiter is. Hier komt Mint met die song met die ongelooflijk prachtige titel. Your shopping lists are poetry. Hamana hamana.

0: Kettingrocker.
1: Wat zijn al je voorstellen voor na de Ring of Fire van Johnny Cash? Drie stuurt als je een Ring of Fire door een Ring of Fire springt. Springt, liever, kan dit nogal pijn doen. Hurt, liefst, maar dan wel in de versie van Nine Inch Nails. Dat zou wel leuk zijn. Ann gaat van Cash naar de Clash met Rock the Cash. Bah, schrijft ze erbij. Martijn die stuurt dat hij bij Ring of Fire toch direct moet denken aan aanbijen. Hoe komt dat, Martijn? Dus wil hij graag Evil Superstars horen met Satan is in my ass. Olivier wil graag iets van Millionaire. I'm on a high bijvoorbeeld. Martien dacht aan Light My Fire van The Doors. Stijn schrijft Fire, blus je met water. Daarom The Waterboys en Hole of the Moon. Tom denkt aan Stinkfist van Tool. Ring, fist, you do the math. Ah ja, oké. Saskia, haar voorstel is De La Soul met Ring, Ring, Ring. Mooi. Christophe gaat van Ring on Fire naar A Perfect Circle met Hollow. Een ring is rond en hol, hollow, dus dubbele link. Tim wil van Johnny Cash naar The Adventures of Stevie V met Dirty Cash, Money Talks. Gunther stuurt dan weer. Dat mag Johnny Come Home zijn van de Fine Young Cannibals. De link is duidelijk. Het is een goed nummer, fijne band. En tegelijkertijd een mooie manier om mijn schoonvader Johnny uit te nodigen bij ons thuis. Kijk, Gunther, bij deze is dat gebeurd. Johnny, kom maar af, hè, bij de Gunther. Jonathan en Gerry, die hebben beslist. Ze hadden hetzelfde gedacht. Fire, vraagteken. Dat is heet, heter, heetst. Dus, hot, hot, heat met bandages. En er is een dubbel verband, want wie zich verbrandt, kan best wat verband gebruiken. Haha.
0: De Kettingrocker.

0: Goed hè. Nothing But Thieves en Baby Cool Evelyn van op hun nieuwste album.
1: Vandaag in de Ardennen Weekend Groepschat.
2: Hier de mannetjes, opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
3: Oh.
2: En zijn visgrief.
3: Ah.
2: Waterskis.
3: Plezant.
2: Een pizza oven.
3: Allee.
2: Oela, en zijn nieuwe vriendin.
3: Hé, hey, wat? Laat zien.
1: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
2: Oh, ik wil ook mijn pensioen.
1: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
4: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: Veel mensen denken...
2: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
6: Maar heb je ooit al eens moeten omrijden omdat ze aan het werken zijn? Met een GPS die daardoor helemaal de kluts kwijt is?
7: Keer om, keer om,
6: oh,
7: keer...
6: Zodat je een uur later nog steeds niet op je bestemming bent?
2: Wacht maar, hier zijn we precies al eens geweest.
7: Keer om.
6: Oh, dus stap af van...
2: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
6: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De lijn, beweeg mee.
8: Chocoladebruin
9: of karamelbruin.
8: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
8: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: Eigenlijk heet de zanger helemaal niet Frankie, maar Holly Johnson. De naam van de band zou verwijzen naar een krantenkop over Frank Sinatra, die in de tijd naar de grote stad ging verhuizen. Frankie Goes to Hollywood. Ze komen zelfs in november naar de Night of the Proms. En oh, Tindersticks komen er nu aan met Tiny Tears.
1: In bed for a week now. Wondering how long it'll take. You haven't spoke or looked at her in all that time. For they were the easiest line you could break. She's been going round her business as usual, always with that melody.

enthusiasm to see the ten tears in her eyes.

Green Day en When I Come Around. Phoebe Bridgers heeft een nieuwe plaat uit sinds lang. Haar twee maatjes van Boy Genius doen er ook op mee. En ze komt die aan je voorstellen op 5 december in Voorst Nationaal. Dit is haar nieuwste single, Lost Boys.

0: Je mocht op uitstap met High Vis, want ze gaven je een begeleide rondleiding.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis...

0: Als ik één keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat?
1: Zakenheel.
0: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity-oplossingen in onze business packs. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: De superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
0: En wat er overblijft is voor morgen.
3: Daar gaat dus niks overblijven.
2: Ontdek alle superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Roos van Akker.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either. We'll be right back.

0: Yo, yo, yo, Wim.
1: Sorry,
2: ben afgeleid.
0: Hey. Ja.
2: Ja.
0: Heb je mijn t-shirt gezien?
2: Ja.
0: Heb je gezien wat erop staat?
2: Ja. Staat op, echt heel leuk. Staat op prutsers.
0: Ja.
2: Ik vind dat heel grappig. Maar ook zo een logo van iets anders precies. Maar het is dan prutsers.
0: Ja, ik heb hem gekregen van mijn lief voor mijn verjaardag. Want ik roep dat altijd in de auto.
2: Ah ja!
0: Ja.
2: Oh my god.
0: Ik moet dus altijd rijden en als andere chauffeurs dan iets fout doen,
2: ja,
0: dan roep ik pretters!
2: Ja, maar en ja, ja. Ik heb ook eens echt 20 minuten naast jou in de auto gezeten en dat was echt hilarisch. Jij was echt met je vinger zo, echt zo tegen iedereen zo kwaad. Dat was zo grappig. En die zo gewoon voorbij stak op de autostrade en zo, fuck!
0: Nee, ik doe altijd onder het dashboard.
2: Hè? Ja, ja, het is waar, inderdaad.
0: Ja, ja, dat ze
2: maar
0: niet dus, kunnen
2: maar
0: zien.
2: Maar dat logo is toch... Dat is
0: ja, van Verve, van het platenlabel.
2: Ja.
0: Cool, hè?
2: Okay, ja, het is dat wel.
0: Ik vind het een mooi cadeau. Heel blij mee.
2: Het is echt heel tof.
0: Dank u, dank u.
2: Het is heel leuk. Ja,
0: maar zeg, ik
2: kijk dus... er met plezier naar.
0: Ja. Ik laat Wim even...
2: Het is goed, jullie kijken. Ja, oké, goed.
0: Ja. Maar ik wou jou nog iets zeggen, want ik besefte ineens...
2: Ja?
0: Het is niet lang meer, hè. Wij moeten onze koffer maken. Voor de Dolomieten?
2: Ja.
0: Voor de Willy Escape?
2: Willy Escape, ja, inderdaad. We vertrekken zaterdag. We gaan met een hoop artiesten. Hè. Enkele tientallen luisteraars die de reis geboekt hebben.
0: Ook een hoop.
2: Naar Italië. Zondag is onze eerste uitzending om 6 uur.
0: Ja.
2: 's Avonds al. Hè. En we moeten onze valies maken, inderdaad. Ja.
0: Ja, ik heb gisteren al speciaal een wasje gedraaid.
2: Goed zo zeg.
0: Maar ik vind dus mijn lievelingstrui niet.
2: En hoe is jouw lievelingstrui?
0: Zwart. En
2: okay.
0: Dik. Ja, ideaal voor in de bergen. Maar ik vind hem nergens.
2: Je bent daar in blinde paniek van.
0: Een beetje. Dus ik hoop dat ik hem vanavond dan toch nog kan wassen. Want,
2: ja. Maar was ik je nog hier, behalve je tuin?
0: Bergbottine ga ik meenemen, mijn laptop, dat goed ik mij zo goed kan voorbereiden. Ja. Genoeg onderbroeken.
2: Goed, ja. Proper onderbroeken.
0: En een muts.
2: Ja. Muts ook, ja.
0: Jij?
2: Make-up.
0: Ja, een potteken, hè. Potteken ook schuiven. Klein potteken. Dan niet te veel plaats in nemen.
2: Goed, oké.
0: Ja, jij?
2: Ik ook een potteken ook schuiven.
0: Ja, tuurlijk. En nagellak?
2: Ja, nee.
0: Welke kleur?
2: Een boek. Ik heb een boek
0: een
2: mee.
0: Een boek, Wim.
2: Ja? Ik heb een boek mee.
0: Ja, oké. Okay. Maar dus, wij vertrekken zaterdagochtend.
2: Ja. Vroeg.
0: Heel vroeg, 's morgens.
2: Met de bus.
0: Daar, met de bus.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. We gaan daar dus vanaf zondag verslag over uitbrengen op de radio.
2: Yes.
0: Dus zondag vanaf 6 uur 's avonds. Op Willy!

van Teens DC en Tang. Straks is het staalhard van 7 tot 10, een uur langer. Want de band Carnation komt langs. Met Jasper de Petter natuurlijk, hè. En Wim geeft de laatste Lenny Kravitz Barbie pop weg. En van mij krijg je nog Sex on Fire van Kings of Leon. Een pracht van een donderdagavond. Geniet ervan.

0: is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noonsie live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag. Rond deze tijd ontmoet Oekraïens president Zelensky onze koning Filip in het Koninklijk Paleis in Brussel. Dat gebeurt in de marge van de Europese top in Brussel vandaag en morgen. Ze gaan het onder meer hebben over de oorlog in Oekraïne. Daarna zit Zelensky ook samen met premier Bart De Wever. Hij zal er onder meer pleiten om de miljarden euro's bij Euroclear vrij te geven. Journalist Jelle Frenke.
3: Onze buitenlandminister heeft begin deze week nog eens een betoog gevoerd dat ook hij vindt dat dat geld vrijgemaakt moet worden. Dat geld eigenlijk eerst ondergebracht moet worden bij de Europese Unie en dan pas uitgeleend worden aan Oekraïne, zodat de hele Europese Unie het risico zou delen en dat dat niet enkel voor België zal zijn. Maar ja, dat zijn eigenlijk argumenten die vorig jaar ook aangebracht werden.
2: Toen verzette premier De Wever zich fel uit vrees voor een reactie van Rusland. In Anderlecht hebben meer dan 2000 mensen afscheid genomen van de agent die maandag werd doodgeschoten bij een politieinterventie in Jette. De uitvaart vond plaats in de Al-Amal-moskee. Vanochtend deed het parket opnieuw een sporenonderzoek in Jette. Ze zochten onder meer met een metaaldetector in de berm en keken in de riolen. Het parket wil voorlopig niet communiceren. En de Zweed Jacob Söderqvist heeft de derde rit in de Eneco Tour gewonnen. Dat is een wielerronde door Nederland. Söderqvist was de beste in een tijdrit van 13 kilometer. Hij reed 11 seconden sneller dan de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black en de Brit Ethan Hayter. Söderqvist won ook al de eerste etappe en blijft leider. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maximaal tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en dan nog maar tot 14 graden.
4: Oei!
5: It's showtime.
6: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
0: Wim Oosterlink.
7: 14 graden, zeg je. Hoe gaan wij ons kunnen verwarmen? Misschien wel op de radio, hè? Op de muziek. Wie weet. Goedemiddag.

Hey! De KKK Took My Baby Away van Los Ramones. Ja, goedemiddag, welkom bij de Avondspitsfamilie. Vandaag weinig raars opgemerkt onderweg van Gent naar hier. Alles vrij normaal. Een vrouw die een uitleg stond te doen tegen een fietsrek. Meer was er eigenlijk niet. Allee, was het niet opvallend te melden. Dus voilà, dat doe ik dan ook niet. Straks, hier in deze avondspits, de laatste Lenny Kravitz Barbie. Misschien voor jou, je kan hem winnen 16:45 in Free Willy. Er is fantastisch nieuws voor de praline liefhebber in mij. Misschien ook wel in jou. Voor straks een geweldige muziek van Bowie en R.E.M. Eerste man die vanmorgen bij Thomas & Sien zijn nieuwe single voorstelde. Tom Baarman van Deus. Dit is Vaya. Goedemiddag.

Noonzy. Onze wieliebelofte van de maand oktober met Easy. Cathy uit Herdenstad wordt vandaag 50 jaar. Haar beurt om 50 te worden. Gelukkige verjaardag, Cathy. Zometeen fantastisch chocoladenieuws. Ik kan er heel blij van worden. Eerste gossip.

0: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorssel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
2: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen. Wim Oosterlink.
3: Eerst op al onze vrouw.

0: Weet wanneer komt dat praline nieuws? Nog even geduld, het is zometeen als ik vertel wat je gemist hebt in de actualiteit, dus over 6 minuutjes. Dan het praline nieuws. Eerst even melden...
1: De Willy Escape.
0: Dat wij volgende week op Willy Escape zijn, samen met luisteraars die geboekt hebben en een hele hoop artiesten die live gaan optreden in de Italiaanse bergen. Je zal het volgende week kunnen volgen vanaf 4 uur in de namiddag, want Roos van Akker en ik gaan mee om verslag uit te brengen op de radio. En zondagavond doen we vanaf 6 uur 's avonds al een uitzending vanuit Italië om op te warmen. Eén van de groepen die meegaat is trouwens de groep die ik nu ga draaien. Sons, luister.
2: Hallo, Robin van Sons hier. En zet maar zeker, Wim, wij gaan absoluut mee.

lied om verliefd op te worden en op te blijven. R.E.M. met Try Not To Breathe na Sons en Surfing. 16:30 in de avondspits, familie. Wat zat er in het nieuws vandaag? Toen jij zo hard aan het werken was, dat horen en zien je verging en je alles van de actualiteit gemist hebt. Wel, ik ga het u vertellen. 3 dingen. 1. Leonidas van... Dit is het Praline nieuws dat ik ging vertellen. Leonidas van de Pralines heeft vandaag een nieuwe fabriek geopend in Nijvel in Waals-Brabant. Een investering van bijna 100 miljoen euro. Ze maken daar alle pralines van Leonidas voor over heel de wereld. Dus ook de witte, Manons, met en zonder nood. 1225 verkooppunten in 40 landen. Ze verwerken daar 6000 ton chocolade per jaar. De helft om te exporteren naar het buitenland. En ze hebben er ook een experience center en een chocolademuseum gebouwd, blijkbaar, in Nijvel. Allee, ik ben benieuwd. Ik ga eens gaan kijken, denk ik, als ik kan. 2. De boeken van de Ierse schrijfster Sally Rooney, bekend van Normal People onder meer, zullen niet meer verkocht worden in Groot-Brittannië. Dat is eigenlijk wel strafnieuws. Dat komt omdat Sally Rooney gezegd heeft dat ze met de opbrengst van haar werk de organisatie Palestine Action steunt en blijft steunen. Ook sinds de organisatie in Groot-Brittannië uitgeroepen is tot terroristische organisatie, waardoor steun daaraan verboden is. Dus de opbrengst van haar werk in Groot-Brittannië kan niet meer aan haar betaald worden, omdat dat strafbaar is. Dus Sally Rooney heeft niet gezegd van, ah, maar dan stop ik met die organisatie te steunen. Nee, nee, nee. Sally Rooney heeft gezegd, dan worden mijn boeken niet meer verkocht in Engeland. Wauw, van een duidelijk statement gesproken. En 3, Bart Scholz, heb je zeker al gelezen online, Bart Scholz wordt na zijn carrière op de VRT deeltijds ski-monitor. Iedereen vraagt zich af of zijn vriendinnen meegaan om skiles te volgen. Maar daar is voorlopig geen antwoord op. Dit is hem, de avondspits van Willy. Samen van het werk naar huis met nu...

0: Eerst Muse met Starlight en dan het Belgische Lenny Lenny met Soft Spot. Straks droevig dierennieuws over zeekots.
1: Echt waar? Echt waar? Dus dat bestaat, zeekots. Dat is iets, dat is een ding, zeekots. En bovendien is daar droevig dierennieuws over. Voilà, maar dat ga ik u straks, even dat nog, ga je dat straks allemaal vertellen. En eerst spelen we Zoek de artiest in de woordenmist. Ga je klaar met de Willy App?
2: De Superplus deals van Delhaize, dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En wat er overblijft is voor morgen.
4: Daar gaat dus niks overblijven.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh nee!
6: Oei, wat is er?
7: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
6: Oei?
7: Ja, wat nu?
6: Ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA, actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
9: Stap af van je verkeersstress.
10: Keer om, keer om.
6: Ja, hallo, ik kan hier helemaal niet keren.
9: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lijn, beweeg mee.
11: Wim Oosterlink.
12: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
13: Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night.

0: Wacht toch even, dus officiële mededeling, wacht toch even met de lichaamsdelen van Lenny Kravitz te sturen via de Willy app. Oké, dus je kan straks een Barbie winnen, maar nu nog niet. Ik moet eerst de opgave laten horen en dat is voor straks binnen een half uurtje. Oké, we spelen 16:45 voor de laatste Lenny Kravitz Barbie. Alright.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Ik zeg een zin, een zo doodnormale dagelijkse gebruikszin. En als je goed luistert, kan je daar de naam van een groep in herkennen. Een Belgische groep. Stuur die naam via de Willy app. Je kan er niks mee winnen. Belangrijk om te weten vandaag. Het is een Belgische groep, maar je moet het zo in de zin, spreek ik het Vlaamser uit dan de naam normaal uitgesproken wordt. Hè? Normaal spreek je het zo wat Engels uit. Maar ik doe het nu in de zin Vlaams, anders klopt de zin niet. Is dat duidelijk? Whatever. Goed. Iedereen heeft zoiets van, whatever, laat vallen. Hè? Zegt die zin gewoon. Oké, komt de zin. Stuur het antwoord via de Willy app. Als de minister zijn rapport landbouwers discrimineert, dan zullen wij, dames en heren, de koe bij de horens vatten. Duidelijk een lid van de oppositie dat spreekt. Hè? Want de Boerenbond gezinde oppositie, meer bepaald. Welke Belgische groep zit verborgen in deze woorden? Weet je, je spreekt er normaal Engels eruit. Als de minister zijn rapport landbouwers discrimineert, dan zullen wij, dames en heren, de koe bij de horens vatten. Ja, ja. En niemand weet het. Alleen maar uit. Cowboy junkies? Paul? Cowboy junkies? Ah, van de koe. Ja, ja, nee. Het is niet cowboy junkies. Ik zal nog één keer doen. Proberen iets duidelijker de groep eruit te isoleren. Goed. Als de minister zijn rapport landbouwers discrimineert, dan zullen wij, dames en heren, de koe bij de horens vatten. Welke Belgische groep zit verborgen in de zin? Stuur hem snel, nu, via de Willy app.

0: moet zo lachen, omdat Davy stuurt via de Willy App G. Niels de Stadsbaas.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Je hoort de loser van Back aan mijn lijn, Bruce uit Isegem. Dag Bruce, goedemiddag.
2: Goedemiddag,
0: je bent nog onderweg voor het werk zelfs, je nog niet naar huis. Wat moet je nog doen, Bruce?
2: Ik moet nu nog in de marktwagen van Kip aan Spits gaan poetsen.
0: Waar ergens?
2: In Meulebeke.
0: Dat is niet zo ver, of wel? Nee.
2: Nee. 10 minuutjes voor
0: wat
2: ik
0: van thuis wil. Wat goed mee. De zin was, Bruce, als de minister zijn rapport landbouwers discrimineert, dan zullen wij, dames en heren, de koe bij de horens vatten. Echt zo'n oppositie, parlementslid. Welke groep heb je ontdekt in de woordenmis? Wat heb je gestuurd, Bruce?
2: Portland.
0: Als de minister zijn rapport landbouwers, Portland is goed. Ja, natuurlijk wel. Portland, heel goed. Ik had gezegd, het is een beetje Engelser uitgesproken dan normaal. Ik heb nog één vraag voor jou, Bruce. En wat heb je nu eigenlijk gewonnen?
2: Niks, geen kloortje.
0: Ja, tot erin. Heel fijn einde van de werkdag. Goed poetsen daar in Meulebeke, Bruce.
2: Doei.
0: En tot de volgende man. Zeker zijn. Tada.

Lay Me Down. Dat was Portland in de avondspits van Willy. Straks droevig, het zal dus na het nieuws zijn, straks droevig dierennieuws over zeekots. Ja, drie dierennieuws over zeekots, ja. En zo meteen je laatste kans om een Barbie van Lenny Kravitz in de wacht te slepen. Je zal moeten raden welk lichaamsdeel ik wegbiep uit een plaat van Lenny Kravitz. 4:15 in Free Willy.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
1: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n €1.451. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan €2.000. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Intussen maakt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen zich zorgen over de energieprijzen en of het nog betaalbaar blijft. Veel gezinnen weten bijvoorbeeld niet of ze een vast of variabel contract hebben. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
4: Als we naar de cijfers kijken, dan zien we wel deel een ander verhaal. Zo zien we dat 57% van de gezinnen denkt een vast energiecontract te hebben. Terwijl als we naar de marktgegevens kijken, dat eigenlijk maar om 33% gaat. Dus dat is inderdaad wel een vrij groot verschil tussen die twee cijfers.
3: 2 op de 3 gezinnen hebben een variabel contract. In Anderlecht hebben meer dan 2000 mensen afscheid genomen van de agent die maandag werd doodgeschoten bij een politieinterventie in Jette. De uitvaart vond plaats in de Al-Amal-moskee. Vanochtend deed het parket opnieuw een sporenonderzoek in Jette. Ze zochten onder meer met een metaaldetector in de berm en keken in de riolen. Het parket wil voorlopig niet communiceren. Het departement Zorg wil extra maatregelen nemen tegen het West-Nijl-virus. Aanleiding zijn de 2 Vlamingen die aan het virus zijn overleden. Anneleen de Sadeleer.
5: We gaan zeker volgend seizoen verder bekijken hoe dat we nog meer bewustwording bij de mensen kunnen creëren. Omdat muggenbeten helaas niet meer zo onschuldig zijn als vroeger, maar dat het nu bijvoorbeeld met dat West-Nijl-virus toch wel een risico kan inhouden. Ik denk dat het bij iedereen relevant kan zijn om zich te beschermen tegen muggenbeten, maar vooral ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, vooral ernstige onderliggende aandoeningen.
3: In Vlaanderen zijn in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Minister van Consumentenzaken Rob Beenders is tevreden met de nieuwe regels rond phishing. Vandaag besliste het Europese Hof van Justitie dat banken voortaan verplicht zijn om slachtoffers van phishing meteen terug te betalen, zelfs als er sprake is van grote nalatigheid. En dat was eerst niet het geval. Je hoort Beenders.
6: Banken doen dat al 10 jaar, hè? Zeggen tegen slachtoffers van phishing dat het hun eigen fout is en dat ze dom zijn. En vanaf het moment dat een bank niet erkent dat er phishing is, ja, dan moeten ze ook niet terugbetalen. Als consument betaal je elke maand aan je bank om ervoor te zorgen dat je geld goed beheerd wordt. Je vertrouwt je bank. Maar we zien vandaag de dag dat er soms tienduizenden euro's verdwijnen 's nachts. En het is gewoon niet jouw fout.
3: En goed nieuws voor liefhebbers van gamen, want de officiële trailer van GTA 6 is eindelijk uit. Ontwikkelaar Rockstar wil de fans onder meer warm maken met beelden van snelle wagens, schaars geklede vrouwen en mannen en geweld. In totaal is er meer dan 8 jaar aan GTA 6 gewerkt. Op 19 november is de game officieel beschikbaar. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
7: Oosterlink. Geweldige muziek, een schaars geklede Lenny Kravitz en droevig dierennieuws over zeekots. Welkom!

Dit is muziek van een ex-wheelie belofte, de Belgische groep Yerra Yerra. Je hoorde het nieuwe Secret Garden. Droevig dierennieuws. In Schotland is de hond Skia uitgeroepen tot hond van het jaar. Skia is een zwarte labrador. Ze is gespecialiseerd in het opsporen van zeekots in de Schotse hooglanden. Zeekots. Dat bestaat sea vomit. Sea vomit, zeekots. Dat is een soort organisme dat zeer schadelijk is voor de fauna en flora aan de kust. Want die zeekots die versmacht en doodt dus inheemse soorten als het gewoon zijn gang kan gaan. Maar dus Skia werkt met haar baasje, loopt langs de vloedlijn, is heel slim en heeft al honderden kolonies van zeekots ontdekt, waardoor ze die onschadelijk kon maken. En daarom is ze dus verkozen tot hond van het jaar in Schotland. Wat is hier nu droevig aan? Vraag je af. Waarom is dat nu droevig dierennieuws? En wel, dat Skia de hele dag met haar neus in de zeekots zit, toch? Dacht ik. Zometeen, je laatste kans om een Barbie van Lenny Kravitz in de wacht te slepen. Welk lichaamsdeel biep ik weg uit een plaat van hem? Zometeen. Skia.

0: Ja, zowel Jeremy als Christophe sturen via de Willy app dat het nieuws van net ook wel droevig diernieuws was voor de zeekots zelf. Dat daar ook eens aandacht aan besteed mag worden. Ja, nee, maar klopt. Want wij denken hier allemaal aan die hond. Maar dus de zeekots zelf, ook een soort diersoort eigenlijk, een organisme. He, dat we daar is best. Ja, nee, maar. Nee, maar ja, maar nee, maar het is, ja, het is waar. Goed, The Simple Minds met Someone, Somewhere in Summertime.
1: Free Willy.
0: Oké. Het is van dat. Lenny Kravitz heeft een Barbie-pop waar hij schaars gekleed. Het zat in het nieuws over de nieuwe GTA-trailer. Schaars gekleed. Het wordt schaars. Lang geleden dat ik hoor. Dus ik dacht, ja, klopt. Lenny Kravitz, schaars gekleed als Barbie-pop. Wie wil dat niet in huis? Toch? Voilà. Dus Lenny Kravitz, Barbie. Ik ga nu de laatste weggeven. Unieke verzamelstukken, uiteraard. Je kan er nu één winnen. Ik heb een moeilijke opgave, ik ga eerlijk zijn, een moeilijke opgave. Ik ga een plaat van Lenny Kravitz draaien. En terwijl de plaat bezig is, ga ik een lichaamsdeel wegbiepen. Als hij een lichaamsdeel zingt, bepaald lichaamsdeel, ga ik wegbiepen. Stuur via de Willy app dat lichaamsdeel naar mij toe. Zo maak je kans op een Lenny Kravitz Barbie op de laatste. Goed, het is dus moeilijk. Het is echt een moeilijke lichaamsdeel. Je moet goed luisteren, want het is misschien ook niet zo goed verstaanbaar wat het lichaamsdeel is. Het is wel een tof lichaamsdeel. De fans van deze Barbie-pop zullen sowieso ook heel enthousiast zijn over het lichaamsdeel in kwestie. Alright, klaar? Hier gaan we. Dus welk lichaamsdeel biep ik weg tijdens deze plaat? Stuur via de Willy app. Veel succes voor de laatste Lenny Kravitz Barbie. Here we go.

0: Where Are We Running? Lenny Kravitz.
1: Free Willy.
0: Shanna uit Moerzeke. Goedemiddag, Shanna.
2: Goedemiddag.
0: In de auto, op weg naar huis van het werk, begrijp ik, ja? Oké, goed. Ik heb een woord weggebiept terwijl dit nummer Where Are We Running van Lenny Kravitz bezig was. De vraag is, welk lichaamsdeel heb ik weggebiept? Jo uit Waregem stuurde Charles, maar dat is niet het juiste antwoord. Wat was het wel? Wat heb jij gestuurd? Wat denk jij, Shanna?
2: Booty.
0: Booty. Booty, dat is...
2: Ja.
0: Dat is, wat is dat, booty? Dat is...
2: De billen.
0: De billen, de kont. We gaan eens luisteren, Shanna.

0: Komt in de air, billen in de lucht. Shanna, helemaal goed. Jij wint de laatste Lenny Kravitz Barbie. Proficiat. Yay. En ik verzeker u, hij is tamelijk schaars gekleed. Maar zoals Roos en Annelies een paar dagen geleden verlekkerd zeiden op de radio. Het voordeel van een Barbie is, je kan hem uitkleden. Voilà, dat is het voordeel. Dat is fantastisch. Trouwens, ik heb gelogen daarnet. Nog even voor wie niet gewonnen heeft. Ik zei, het is de laatste, maar we hebben er nog één extra. En die kan je winnen door op de Facebook of de Instagram van Willy te zeggen wat je favoriete nummer van Lenny Kravitz is. Ga even zoeken naar de post over de Barbie van Lenny Kravitz op de Willy Instagram of de Willy Facebook en doe daar wat je moet doen. Wie weet krijg jij toch nog die allerlaatste Lenny Kravitz Barbie pop. Shanna, heel fijne terugrit en geniet van Lenny in Barbie-vorm. Tot de volgende, hè.
1: Salut. Dank u wel.
2: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
3: Ontbijt op bed gelijk een koning.
2: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
3: King size.
2: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.
4: Willy presents het najaar van Cuuk. Van vers talent tot alternatieve topacts in de concertzaal van de Kempen. Met binnenkort Lizard & Rosie Stewart, Portland, Steve & Waste, Black Box Revelation en nog veel meer. Live in Cuuk in Turnhout. Tickets en info cuukconcerts.be.
5: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
6: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
5: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On. 4 voor 12 euro.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Wit-wit?
11: Of net niet-wit?
10: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
10: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
13: Wim Oosterlink.
14: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.

Placebo met Helen Keller. Nieuwe muziek van hen, de vorige The Clash met Rock the Casbah. Straks na 6 uur kan je nog tickets krijgen voor het concert van Stef Camille Carles. Volgende week donderdag in Gent. En ik moet zo meteen nog iets vertellen over konijntjes in Gent. Voor wie dat vanmorgen bij Thomas en Sien gemist heeft. De avondspits van Willy. Samen, gezellig. Minder gezellig. Van het werk naar huis met na elkaar de Cranberries en Weezer.

0: Weezer, Africa voor Zombie, de Cranberries. AC/DC komt eraan, konijnen nieuws en eerst Queens of the Stone Age.
1: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD, Maxim en Royce and Murphy. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
2: Eurodreams Droomcentrale.
3: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
2: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
3: Amai.
2: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die zal naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
4: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo zei Fatima tijdens een date.
5: Ik ben heet. Alleen had ik het over de pasta. Die is heet. We begonnen te lachen en die date is nu al 2 jaar mijn partner. Dat gaf mij spreekrecht.
4: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
6: Zeg, van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
7: Kom aan, slag.
8: Maar nee, de frituurbrand.
6: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk hè. Dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn beuren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshit-radar.
9: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
10: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
11: Hörmann. Zet de puntjes op de O.
10: Ontdek nu de Hörmann deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hörmann.be.
12: Go Yellow!
13: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
14: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
13: Info op telenet.be.
14: En wel, ik ga eens gaan kijken.
15: Tada! Nieuwe keuken, helemaal binnen budget.
16: Maar uw ijskast kan niet open.
15: Jawel, als ik alle kasten dicht doe en jij buiten gaat staan.
16: Ja, dan kan dat, ja.
17: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een keuken binnen budget en met design op maat. Zonder compromis dus, nu met straffe kortingen.
18: Ego Keukens. Tisken Media, Media bij Carrefour.
19: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar €2,29 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Wim Oosterlink.
4: Niveau 0, hè.

Cure, een prachtige Fragile Thing in Gent. Je hebt misschien vanmorgen gehoord bij Thomas en Sien. In Gent opent er overmorgen een konijnencafé. Dat is een café waar konijntjes rondlopen en je kan die denk ik ook knuffelen en zo, als ze geknuffeld willen worden. Je kan er ook gewoon iets drinken en kei of pannenkoeken eten. Enfin, dus het heet Bunny and Friends. Bij ons in Europa is dat iets raar. Zo'n dierencafé, een konijnencafé, dat bestaat eigenlijk niet, maar wij zijn naar Japan geweest en daar hebben ze dat echt van superveel soorten dieren. Is echt zot. Van honden, wat niet zo raar is, van denk ik zeehonden zelfs heb ik gezien in Tokio, geloof ik. Van slangen, van uilen. Jawel, een uilencafé bestaat. Wij zijn zelf in een mini-varkentjescafé geweest met zo allemaal van die mini-varkens waar je dan kan tussen gaan zitten en zo. Geweldig voor de kinderen. Eerlijk, geweldig voor de volwassenen ook. En nu komt er dus ook een konijntjescafé in Gent. Valazzi. Hey, straks muziek van de Britse groep die vanavond in Brussel optreedt. Oortjes open, want veel mensen weten niet dat die op dit moment in ons land zijn. Ik vertel het straks na 6 uur. Je kan tickets krijgen voor Stef Camille Carles. Volgende week donderdag in Gent. Muziek van Massive Attack. En de nieuwe single van U2. Kortom, druk, druk, druk. Na 6 uur. Eerst AC/DC, Dirty Deeds. Dan Dirt Cheap.

0: Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
1: DSM Keuken.
0: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
3: Voordelig tot €60.000 lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 6 uur.
6: Goedenavond. De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n €1.451. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan €2.000. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Intussen maakt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen zich zorgen over de energieprijzen en of het nog betaalbaar blijft. Veel gezinnen weten bijvoorbeeld niet of ze een vast of variabel contract hebben. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
7: Als we naar de cijfers kijken, dan zien we wel deel een ander verhaal. Zo zien we dat 57% van de gezinnen denkt een vast energiecontract te hebben. Terwijl als we naar de marktgegevens kijken, dat eigenlijk maar om 33% gaat. Dus dat is inderdaad wel een vrij groot verschil tussen die twee cijfers.
6: 2 op de 3 gezinnen hebben een variabel contract. Het departement Zorg wil extra maatregelen nemen tegen het West-Nijl-virus. Aanleiding zijn de 2 Vlamingen die aan het virus zijn overleden. Anneleen de Sadeleer.
8: We gaan zeker volgend seizoen verder bekijken hoe dat we nog meer bewustwording bij de mensen kunnen creëren. Omdat muggenbeten helaas niet meer zo onschuldig zijn als vroeger, maar dat het nu bijvoorbeeld met dat West-Nijl-virus toch wel een risico kan inhouden. Ik denk dat het bij iedereen relevant kan zijn om zich te beschermen tegen muggenbeten, maar vooral ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, vooral ernstig.
6: In Vlaanderen zijn in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Er is meer duidelijkheid over de begrotingsplannen van premier De Wever voor 2027. In totaal wil hij €4 miljard vinden. De Wever spreekt over een schuldenrem, een rem op de uitgaven van de overheid. Politiek journalist Karel Latré.
9: Wat staat er in dat plan voor 2027? Dat is vooral werken met het niet indexeren van lonen van ambtenaren, van uitkeringen voor mensen zonder job, mensen die met pensioen zijn, en ook het niet indexeren van de loonschalen. Dat is eigenlijk toch een besparing bij mensen die aan het werken zijn.
6: En dat ligt moeilijk voor CD&V en Vooruit. Morgen zitten De Wever en zijn ministers opnieuw samen. Oekraïne gaat opnieuw de energieinfrastructuur in Rusland aanvallen. Dat heeft Oekraïns president Zelensky gezegd na nieuwe Russische aanvallen vannacht. Dat is opvallend, want Amerikaans president Trump had nochtans aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur 3 dagen lang niet zouden aanvallen. Veel Oekraïners geven Trump ook de schuld van de aanvallen afgelopen nacht. En op de wereldbeker korte baan in Kazachstan heeft Roos van Otterdijk haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag opnieuw verbeterd. Van Otterdijk zwom naar een tijd van 24 seconden en 56 honderdste. Dat is 19 honderdste sneller dan haar vorig record dat ze vorige week behaalde. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
10: It's showtime.
11: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
12: Wim Oosterling.
13: De nieuwe single van U2 na Dirk en de Domino Steentjes.

0: Nieuwe muziek van U2, dat was Silencio. Zometeen muziek van de Britse groep die vanavond in Brussel speelt. En ik heb het gevoel dat veel mensen niet weten dat die in ons land zijn. Dus oortjes open zometeen.
1: De Billy Escape.
0: Eerst even tv-nieuws, tv-tip. Daan Stuyven zit vanavond in de slimste mens ter wereld. Hij doet mee en hij komt erin, als ik het goed heb, vanavond in de slimste mens ter wereld. Volgende week gaat hij met ons mee op Willy Escape in Italië. Daan Stuyven, we gaan daar naartoe samen met luisteraars die geboekt hebben en een hele hoop artiesten die live gaan optreden in de Italiaanse bergen, waaronder deze dus.
2: Hey, ik ben Daan en wees maar zeker Wim, ik ga mee.
0: Je zal het volgende week kunnen volgen vanaf 4:00 in de namiddag. Want Roos en ik gaan mee om verslag uit te brengen op de radio. En zondagavond doen we vanaf 6:00 een uitzending vanuit Italië om op te warmen. De Willy Escape is helaas uitverkocht.

Winehouse en Back to Black. Jeffrey uit Breden is onderweg naar Antwerpen voor Brian Adams. Brian is ons land. Hij speelt in het Sportpaleis de AFAS Dome. Niet helemaal uitverkocht, maar bijna. Dus bijna vol kot voor Brian Adams. Veel plezier daar, Jeffrey. Mee brullen met Brian Adams blijft fantastisch. Elke dag rond dit uur pik ik er één concert van vanavond uit. Niet Brian Adams, maar wel de Sleaford Mods. Die zijn in ons land vandaag. Britse groep die vol allerlei soorten muziek gemaakt hebben. Een spectaculaire breedte van muziek wat ze gedaan hebben. Vanavond spelen zij in het Théâtre National in Brussel. Dat we niet zo goed kennen voor concerten. En vandaar wellicht dat het nog niet uitverkocht is. Er zijn nog tickets voor. Als je snel bent, vanavond in Brussel. Sleaford Mods. En nu op Willy. Hier zijn ze met hun cover van de Pet Shop Boys. West End.

0: Lord Mads. Vanuit Groot-Brittannië helemaal naar Brussel. Om vanavond te spelen in het Théâtre National. Sla mij door. Ik denk dat dat aan Rogier ergens is. Maar nooit geweest. Nooit gezien. Ken niet. Sleeve Lord Mads met West End Girls. Dries heeft nog een belangrijke vraag. Hoe zou het nog gaan met Aapke Punch? Ja, maar dat is nu eigenlijk wel een goede vraag, Dries. Ik weet het niet. Ik heb daar al zo lang niks meer van gehoord dat ik dat eigenlijk zeer verdacht vind. Toch? Aapke Punch. Ja, allee ja. Dat er al zo lang geen nieuws meer van is. Ik vind dat heel veel. Misschien is Aapke Punch al... schielijk overleden, wie weet. Straks stuur ik je naar Stef Camille Carles in Gent. Eerst verwacht ik onze metalman in de studio. Hij presenteert straks Staalhard op Willy vanaf 7 uur. Hij komt eerst even dag zeggen in de studio zometeen.
1: Liefste Willys, Roos hier. Ik ben sinds kort een frisse vijftiger. Maar mijn kous is nog lang niet af. Daarom trakteer ik een hele week lang op Willy sokken.
2: Socks, drugs en rock'n'roll.
1: Luister deze week elke werkdag naar Roos van Akker en win een paar exclusieve Willy sokken. Music
3: matters. Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
4: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Kop
6: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
7: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
6: is wie er mag rijden. Yes, munt.
7: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
8: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
9: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre.
10: Maar hoe begin ik daaraan?
8: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
11: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
12: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorssel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
13: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
16: Oh, een eekhoorn.
15: Een safari in de jungle.
16: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
15: Of maak van je koffiezet...
16: Voilà, uw koffie.
15: Een professionele espresso-machine.
16: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
17: Make it extra.
15: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
18: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
19: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
18: Ja.
19: Wauw.
18: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
19: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
18: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
19: Om de 6 seconden?
18: Nee, 1 keer per maand.
19: Ah.
18: Meer info op luminus.be.
20: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Voor de tickets voor Stef Camille Carle, straks zou je een meerkeuzevraag over zijn carrière moeten beantwoorden. Dus de carrière van Stef Camille Carle. De tickets zijn voor volgende week donderdag in Gent. Maar ik wil dat even zeggen, omdat ik net die dacht van, ik weet geen vraag, maar nu heb ik net de vraag bedacht. Goed, dus dat is voor zo meteen. Je hoorde Lily, de zangeres van Florence Road 7563. Zo heette ze. Bij mij in de studio. Wat?
1: Dat is moeilijk als je dyscalculie hebt.
0: Ja, maar ik heb dat... Toch? Ik heb dat helemaal niet, dus dat is eigenlijk nog erger.
1: Ja, ik wel.
0: Ja, ze van die titels voorlezen, maar zo... 7, 5, 6, dat is heel lastig.
1: Barcodes.
0: Jasper de Petter presenteert straks Staalhard vanaf 7 uur op Willy. Ik heb jou hier rondlopen met twee mannen die ik niet ken. Wie zijn dat en wat komen die hier doen?
1: Ik heb de stoere knapen van Carnation mee. Dat is misschien wel, en ik denk eigenlijk wel gewoon, de beste death metal band van België.
0: Oké.
1: Dat is een heel coole band. Die hebben een fantastisch zot parcours gedaan. Die hebben in Azië gaan spelen, heel Europa rondgetoerd. En die brengen morgen een nieuwe plaat uit. Symphony in Flesh. Okay. En die komen daar heel veel over vertellen. Maar wij gaan ook gewoon een geschiedenisaflevering over de death metal doen.
0: Echt waar? Oh my god. Goed, oké. 7 tot 9 uur.
1: 7 tot 10. Ik draai een uurtje langer vandaag. We gaan,
0: tot 10?
1: Ja, we gaan extra staalhard. Ja, dus
0: maar,
1: genoeg...
0: Jasper, het is tot 9.
1: Nee, maar ik hou van overwerken.
0: Nee, heb je echt 3 uur doen?
1: Ja, 3 uur. Dus 3 uur extra hard ook. Hè. Het is vandaag... Echt een harde aflevering.
0: Misschien is het, maar anders is het ook al hard.
1: Ja, bijna geen clean vocals.
0: Ja, ik snap het. Ja. Snap u.
1: Sorry.
0: Allee, jong. Nee. Het is heel goed. Het is een cadeautje. 3 uur in plaats van 2 uur is al hard vandaag.
1: En gratis en voor niets, hè, jong.
0: Gratis voor niets.
1: Allee, ik zal mijn rekeningnummer in de app zetten.

0: heerlijk nummer toch. Ik word er zo goed van. Automatic in de avondspits van Willy, dat was Monster.
1: Free Willy.
0: Normaal 4:15, maar toen zat ik met die Lenny Kravitz Barbies vandaag. Nu een extra Free Willy met tickets voor Stef, Camille, Carles volgende week donderdag in Haag Concerts in Gent, Handelsbeurs in Gent. 22 oktober, kijk even of je kan gaan... Of je zeker kan gaan, volgende week donderdagavond. Niet meespelen als je het niet zeker weet, als je twijfelt. Oké, niet meespelen. Goed. Als je wel wil meedoen, kan je een duo-ticket winnen voor Stef, Camille, Carles in haar concert in Gent. Stuur het antwoord op de meerkeuzevraag via de Willy-app. Dit is de vraag. Wat is het bekendste woord, het bekendste Engelse woord dat Stef, Camille, Carles in zijn carrière tot nu toe al gezongen heeft? A. Demonstration. B. Entrepreneurship. C. Uncharacteristically. Of D. Specimen. E. Monday. F. Tuesday. G. Wednesday. H. Thursday. Of I. Friday. Of J. Cocksucker. Moet je ze herhalen? Enfin, dus voor tickets voor Stef, Camille, Carles volgende week donderdag in Handelsbeurs Gent. Je kan een duo-ticket winnen. Stuur het juiste antwoord via de Willy-app. Hoe heet... Wat is het bekendste woord, Engelse woord, dat Stef, Camille, Carles tot nu toe in zijn carrière gezongen heeft? A. Demonstration. B. Entrepreneurship. C. Uncharacteristically. D. Specimen. E. Monday. F. Tuesday, G. Wednesday, H. Thursday, I. Friday of J. Cocksucker. Stuur het juiste antwoord via de Willy-app. Succes!

0: Sita Soon en Our Daily Reminder Sita Soon met Stef Kabiel-Carles. Dus
1: Free Willy.
0: Die volgende week donderdag in Haag Concerts in Gent speelt. Dag Chrissy uit Gent. Goedemiddag of goedenavond.
2: Hey, hey. Goedenavond.
0: Tot avond, Chrissy. Weet je, dat zijn de Haag Concerts. Dat is een handelsbeurs.
2: Ja, dat is bijna achter de hoek.
0: Ja, hoe je in het centrum van Gent werkt of wat?
2: Ja, nee, Sint-Amandsberg.
0: Oh, oké, okay, maar het is allemaal niet ver. Het is waar. Chrissy, wat is het bekendste Engelse woord dat Stef Kabiel-Carles zijn carrière tot nu toe al gezongen heeft? Dat heb je gestuurd via de Willy-app. Wat is het volgens jou, Chrissy?
2: Ik heb antwoord ingestuurd en het is Friday.
0: Ja, natuurlijk wel. Helemaal goed. Maar goed gedaan, Ela.
2: Ja.
0: Wauw, geweldig. Chrissy Proficiat, jij wint een duo-ticket voor Stef Kabiel-Carles volgende week donderdag. En ook Jo uit Waregem en Koen uit Rans krijgen een duo-ticket voor dat concert. Ik wens je veel plezier, Chrissy. Fijne avond. Salut.
2: Dag.
3: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
4: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
5: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
6: Ja.
5: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
6: Oh, ja.
5: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
6: Ja.
5: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
6: Ja!
5: Mevrouw, welke kiest u?
6: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
7: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoopman.

Kids van MGMT. Het is 9 voor 7. We zijn 15 oktober 2026. Tickets voor Stef Kameel zijn de deur uit. Wat hebben we geleerd vandaag? 3 dingen. 1. Leonidas heeft vandaag een nieuwe fabriek geopend in Nijvel, in Waals-Brabant. Ze verwerken daar 6000 ton chocolade per jaar. De helft om te exporteren naar het buitenland. Ik kan niet voorstellen, wat een plezier eigenlijk. Al die pralinekes. Oh my god, wat een plezier. Ik vind het zo leuk nieuws. 2. De boeken van Sally Rooney, van Normal People onder meer, zullen niet meer verkocht worden in Groot-Brittannië, omdat ze met de opbrengst gezegd heeft dat ze een Palestina-actiegroep steunt. Een actiegroep die in Groot-Brittannië uitgeroepen is tot terroristische organisatie. Dus geen boeken meer van Sally Rooney in Engeland. Haar eigen beslissing. En 3. In Gent opent er overmorgen een konijntjescafé. Dat is een café waar konijntjes rondlopen. Je mag ze knuffelen als zij dat willen. En je kan er ook koffie drinken. En

0: The Romantics en What I Like About You. 3 voor 7 morgen zit Erwin Dekkers hier met Dekkers Draait Door op vrijdag. Fok, ik besef nu plots dat we de verjaardag vergeten vieren zijn van Ingeborg Sergeant. Die wordt 60 van... Misschien kan Jasper dat doen in Staalhart. In plaats van die twee gasten van die death metal, gewoon een special van Ingeborg. Ingeborg, zou dat niet goed zijn? Hey? Denk er eens over na.
1: Ja, ik ga erover na.
0: Denk erover na. Ja, dus. Denk er eens over na.

0: Alles kapot.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
2: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond. De politie heeft vorige week meer dan 2700 bestuurders betrapt op afleiding achter het stuur. Zowel automobilisten als fietsers en steppers werden daarop gecontroleerd. In meer dan 90% van de gevallen ging het om gsm'en achter het stuur. En er is meer, vertelt Anne Berger van de federale politie.
6: Er zijn bijvoorbeeld mensen die zich maquilleren, die zich schminken in de wagen, of mensen die hun nagels knippen in de wagen en daardoor eigenlijk naar hun handen kijken en niet voor zich kijken. Er zijn ook mensen die op de achterbank iets nemen, terwijl ze voor zich op de weg moeten kijken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat als er iets voor jou gebeurt, je reactievermogen natuurlijk en je reactiesnelheid veel langer is, waardoor je veel sneller een ongeval hebt.
5: In totaal werden er meer dan 3000 processen verbaal opgesteld. 941 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n €1.451. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan €2.000. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Er is meer duidelijkheid over de begrotingsplannen van premier De Wever voor 2027. In totaal wil hij €4 miljard vinden. De Wever spreekt over een schuldenrem, een rem op de uitgaven van de overheid. Politiek journalist Karel Latré.
7: Wat staat er in dat plan voor 2027? Dat is vooral werken met het niet indexeren van lonen van ambtenaren, van uitkeringen voor mensen zonder job, mensen die met pensioen zijn, en ook het niet indexeren van de loonschalen. Dat is eigenlijk toch een besparing bij mensen die aan het werken zijn.
5: En dat ligt moeilijk voor CD&V en Vooruit. Morgen zitten De Wever en zijn ministers opnieuw samen. Oekraïne gaat opnieuw de energieinfrastructuur in Rusland aanvallen. Dat heeft Oekraïns president Zelensky gezegd na nieuwe Russische aanvallen vannacht. Dat is opvallend, want Amerikaans president Trump had nogthans aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur 3 dagen lang niet zouden aanvallen. Veel Oekraïners geven Trump ook de schuld van de aanvallen afgelopen nacht. De schrikkelseconde wordt afgeschaft vanaf volgend jaar. Dat is beslist op de Algemene Conferentie voor Maten en Gewichten in Versailles. De schrikkelseconde bestaat sinds 1972. Dan wordt de tijd soms 1 seconde stilgezet omdat de aarde trager rond haar as draait. In totaal gebeurde dat al 27 keer. Voortaan mag het verschil oplopen tot 1 uur. Dat betekent dat we een aantal eeuwen de tijd niet meer moeten bijstellen. De zaak Propere Handen, dat is het grote onderzoek naar witwaspraktijk en omkoping in ons profvoetbal, wordt opnieuw uitgesteld. Dat komt omdat er 3 wrakingsverzoeken zijn ingediend tegen bijzitters. Ook in september werd de voorzitter van de Kamer van Inbeschuldigingstelling al gevraagd. Het Hof van Cassatie moet nu oordelen of de wrakingsverzoeken terecht zijn. Op 30 november wordt de zaak hervat. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
3: Willy.

0: Ja, wadde. Vandaag krijgen jullie 3 uur death metal voor de kiezen. En omdat een 3-gangen-menu op tafel toveren nu eenmaal al wat meer werk is, heb ik vandaag 2 hele straffe gastchefs mee. Welkom in de studio, Johnny en Vincent Verstrepen van The Mighty Carnation.
1: Yo,
2: hallo, goedenavond.
0: Hallo, hallo. Jongens, jullie cureerden vandaag de playlist. Jullie zijn een beetje de professors van de death metal in België, zou ik toch wel zeggen. Als je naar jullie palmares kijkt, kunnen jullie al een korte tip van de sluier oplichten?
1: Wat hebben jullie Zweden en Amerika, dat zijn al 2 goede tips.
0: Okay.
1: Het is niet enkel death metal, er zitten ook nog een paar andere klassiekers bij.
0: Okay. Dus ja. Death metal klassiekers, Zweden en Amerika. Als we death metal in Amerika zeggen, dan zeggen we eigenlijk Tampa, Florida. Mm-hmm. De volgende band die we gaan draaien is misschien wel de oervader van het genre. The Mighty Shook Schuldiner en Death Metal Pull the Plug.

0: Dead met Pull the Plug. En het regent de laatste jaren. Tributes naar Chuck Schuldiner. Amai. Ik tongtwister, sorry. Ik denk dan aan Dead to All, Left to Die, Undead. Johnny en Vincent, hebben jullie vorig jaar, net als ik, met een grote smile naar Dead to All op Graspop gekeken? Of zit dat gemist voor de Chuck er toch wel te fel in of zo?
1: Ik denk dat we daar vooral fantastisch van genoten hebben. Ja. Dat was echt een geweldige show. Dat was een van de beste bands dat we die dag toch gezien hadden. Samen met de Cavaleras.
0: Ik vond dat ook. Ja, voor mij was dat de top 2 van die dag, absoluut. Ik verschot er ook van hoe true naar de songs dat het was. Mm-hmm. Ik vond dat heel goed gedaan. Hebben jullie zelf iets met de muziek van Dead?
1: Ja, toch wel. Sowieso is Dead en de drummers van Dead een enorme inspiratie voor mij persoonlijk. En ik denk voor ons allebei, we zijn er wel echt in gegroeid of zo. En die muziek doet ons enorm veel. En we zijn ook bevriend geraakt met hun. Vooral dan met Gene Hoglan.
0: Dat is heel cool, ja.
1: Wat super cool is. En het leuke is ook van, als je dan zo je helden leert kennen. En je beseft en je merkt van, dat zijn eigenlijk ook gewoon enorme metal fans. En die zijn nog heel hard bezig met wat er nu afspeelt op de scene en dat is echt fantastisch.
0: Dat is heel cool. Ja. Ik heb mij horen vertellen dat je ooit Gene Hoglan uit de nood hebt moeten helpen voor iets.
1: Dat klopt. Dus we speelden allebei op Into the Grave.
0: Een heel cool festival in Nederland.
1: Ja. Inderdaad. En net voor de show, Gene kwam naar mij, want ik ga dan zo vaak wel eens langs de zijkant van het podium kijken, want het is super fascinerend om hem bezig te zien. Hij had een hele zware dag achter de rug. Hij was ook tourmanager toen. Okay. Dus hij moest alles regelen. Hij was super vermoeid. En hij vroeg toen aan mij van, Vincent, wilt je voor mij iets doen? Ik zeg, ik wil zeker een nummer spelen. Zeg ik direct.
0: Oh, shit.
1: Maar eigenlijk, hij zei wel, nee. Hij zei wel, ik voel me nogal vermoeid. Wilt je voor mij iets doen? En wilt je eigenlijk mij aanduiden als ik te snel of te traag zou spelen.
0: Ja. Dus je was eigenlijk de levende metronoom van Gene Hoglan.
1: Ja, en de show begon en ik denk dat hij er eigenlijk gewoon een statement maakte, want er is geen moment geweest dat nodig was.
0: Oké, het is wel een absolute pro voor de luisteraars thuis. Dat is de drummer van Dead, maar heeft ook Testament uit de nood geholpen. Ik denk dan aan Dark Angel, wat dat zijn band was.
2: Ja, dat was zijn eerste band. Ja,
0: fantastisch zieke platen. Time Does Not Heal gemaakt, wat dat way ahead of his time voor thrash metal was, denk ik.
1: Ja, ja.
0: Over onvervangbaar gesproken trouwens. Thomas Lindberg vervangen bij At The Gates. Dat lijkt mij niet meteen evident, maar we gaan toch naar At The Gates met Suicide Nation.

0: Sessie is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noonsy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Hoera, ze zijn er weer.
3: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
2: Met heerlijke abdijka's en ham voor maar €12. Lunch Garden.
4: Chocoladebruin
5: of karamelbruin.
4: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
4: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open. Ja!

0: The Final Sentence Unleashed. En eigenlijk begint het een beetje duidelijk te worden. Er zijn twee grote bakermatten van de death metal. Er is er eentje in Florida en eentje in Zweden. We hebben dan Morbid Angel, Cannibal Corpse, ik zeg maar wat. Obituary, die Florida onveilig maken. En in Zweden, daar nemen ze toch eigenlijk een beetje anders aan. Daar pakken ze het anders aan. Wat is het grote verschil met Zweden en Florida voor jou, Johnny?
1: Om te beginnen, ik denk dat de Amerikaanse death metal, dat die vooral agressiever klinkt, strakker klinkt.
0: Iets lomper misschien?
1: Ja, en dan de Zweedse, is, daar zit meer melodie in, daar zit een beetje punk-invloed in.
0: Ja.
1: En het is zo, dat is hetgeen dat wij proberen te combineren. Hè, zo dat strakke van Amerika met dat geluid van die Zweedse death metal, ook die een HM2-pedaal natuurlijk.
0: Voor de luisteraars thuis, nu ga even gitaar nodig. Maar de HM2 is een pedaal van Bos en die had dan een pedaaltje gemaakt, de Heavy Metal 2. En dat was eigenlijk... Vond iedereen op de markt vond dat verschrikkelijk slecht.
1: Dat was een super slechte heavy metal pedaal. Dat trok op niks. Tot als er één iemand was in Zweden die dat dacht van ik ga die knoppen eens gewoon allemaal open draaien. Ik ga die allemaal op 10 zetten en ik ga dat eens proberen. En daar kwam een kettingzaaggeluid uit. En daar is eigenlijk heel die Zweedse death metal op gebaseerd. Eigenlijk op dat klein pedaaltje.
0: En at the gates. En als je naar die sound gaat kijken, dan hoort je inderdaad wel dat klinkt systematisch anders als die Amerikaanse bands. Ik zou zeggen, we gaan verder, maar we gaan verder terug naar Amerika. Dus vergeet de HM2 even en probeer hem straks weer in je hoofd te halen als je Dismember hoort. Maar hier krijg je eerst oervaders van Florida Death Metal Obituary met Infected. En een gratuit sferische intro krijg je erbij.

0: Het waren de 90s, dus dan weet je dat de fade-outs redelijk hip en trending zijn. Heerlijke extreme koek met Malevolent Creation en Coronation of Our Domain. Death metal, dat is niet het meest evidente subgenre van de metal. Ik merk het hier ook in de app. Mensen zeggen van, amai, heerlijk, hard. Amai, dit is iets anders. Maar jongens, zonder death metal hadden we ook geen gateway bands zoals Slipknot of Bring Me the Horizon. En iedereen die een beetje screamt of grunt. Jongens, jullie weten het als geen ander. In contact komen met death metal, dat is niet super evident. Ging er ineens een lampje aan bij jullie van, yo, dit is het coolste muziekgenre ooit, of was dat toch wel even wennen? Voor mij was dat wennen.
1: Voor mij was dat ook wennen, want allee, ik denk voor mijn broer ook, wij komen alle twee uit de heavy metal en trash metal scene. En ik weet nog de eerste keer dat ik op Graspop Obituary zag.
0: Ja.
1: Maar ik kende die toen nog niet. Ik was 14 jaar, 15 jaar, denk ik, een van de eerste keren dat ik daar was op Graspop. En ik wandelde die tent binnen en ik dacht van, oei, wat is dat? Die zang, dat kan ik echt niet... ik snap niet dat mensen dat goed kunnen vinden. Zo, hè. En dan, ja, eigenlijk jaren later ontdekte dat terug en dan denkte van, fuck, waarom ben ik niet naar die show gaan zien? Ik zie hem lopen.
0: Dat heb ik vaak, als ik kijk naar de affiches van Graspop en dan denk ik, waarom ben ik niet naar die band gaan kijken? Dus, ik heb dat bij Testament ten tijde van Demonic. En dat is met Dave Lombardo. Waarom ben ik niet geweest, joh? Ik was daar op Graspop. Ik was naar Blind Guardian of Symphony X aan het kijken of zo. Allee, paf. Vincent, hoe heb jij dat met ervaren?
2: Ik heb het uiteraard dankzij mijn broer leren kennen.
0: Ja, grote broers.
2: En Alex, ja, yes. Maar dat is echt super zot. Allee, we hebben zo wel samen metal ontdekt. En heavy metal en hard rock.
0: As it should.
2: Omdat een onkel van ons, die verhuisde en had een platencollectie. En daar zat Iron Maiden bij, Judas Priest. Ja, ook Pink Floyd aan die toestanden. We zagen die platenhoezen. Wauw, wat is dat?
0: Ja, het zal
2: dus door die platenhoezen waren we echt super geïnteresseerd geraakt. Van, wat staat er eigenlijk op? En zo is dat de bal zo wel beginnen gaan te rollen.
0: Ja.
2: En elke keer gingen we altijd zo een stapje verder. En dan ging dat al naar trash metal. En mijn broer, onze Johnny, hij kwam altijd met iets nieuws af. Van,
0: deze al gehoord.
2: Winnie, heb je deze al gehoord? Deze is supergoed. Jij gaat deze supergoed vinden. En meestal in het begin was dat zo van, nou, ik weet het niet. Ja. Maar ja, twee keer luisteren, drie keer luisteren en plots zijn mega fan. Hetzelfde met death metal was dat ook een ander genre. Maar ja, dat is allemaal dankzij mijn grote broer. Hè, dat
0: leven de grote broers. Hè. Ja. Bij mij was dat ook wel. Zonder mijn grote broer was ik nooit into Biohazard of zo geweest. Of Earth Crisis. En dan, dat zijn bands dat anders over je hoofd gaan. Hè, maar echt heel zeker. Johnny, goed gedaan, jong. En merci aan de nonkel.
1: Ja, zeker. Maar wat dat voor mij eigenlijk de ultieme overgang was van die trash metal naar die death metal, dat was Sepultura. Ja. Dat was gewoon...
0: Ja, maar daar begint het ook al, denk ik. Zo'n platen zoals Rise en ik denk Beneath Remains. Ja. Dat zijn dat bijna bakermatte shizzle, hè?
1: Ja, zeker.
0: Om niet te vloeken op de radio. absoluut. Over bakermat gesproken. Dismember, dat is een band die eigenlijk minder op mijn radar was. Het zijn echt OG's van de Zweedse death metal scene. Kun je mij daar iets over vertellen?
1: Die hebben vooral heel veel tremolo riffs, van die melodische tremolo riffs en die HM2 pedaal ook weer. Hè.
0: We gaan luisteren naar de HM2 en naar Dismember met Override of the Overture.

0: go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: De superplusdeals van Delhaize. Dat is de

0: Opel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En wat er overblijft is voor morgen.
2: Er gaat juist niks overblijven.
0: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar... Kruidvat.

0: een extra boze Glenn Benton van D-Side met Suicide Sacrifice. Jongens, jullie zijn met de mannen op de baan geweest deze zomer.
1: Twee shows hebben we ermee gedaan nice. In Duitsland. Ja. Ja. En dat was echt... die waren zo strak.
0: Gezellige banden.
1: Dat waren ja, eigenlijk super vriendelijke gasten. Die waren heel welcoming naar ons. Dat was... want we dachten van, ja, pak wat merchandise mee, maar we houden het beperkt. We gaan een beetje zien, want ja, dat is het D-Side. Mm-hmm. Maar dat was direct van, ja, nee, doe wel een goesting maar, hangt dat hier maar. Achteraf ook, die manager van D-Side, dat naar ons kwam van, man, jullie waren echt keivet. Ja, dat doet wel iets met
0: ja,
1: ons.
0: Ja, zeker, zeker. Als je ja, complimenten krijgt van je helden, dat doet altijd veel. Straks gaan we naar jullie plaat. We gaan er heel diep in duiken. We draaien ongeveer een goed helft van de plaat. Met één klepper van een nummer. Misschien wel het langste death metal nummer ooit in België gemaakt. Dat is voor straks. Nu gaan we nog één track doen. Edge of Sanity, Darkway. Let's go, mannen. En tot volgend uur, want dan is het pas echt een pak slaag.

0: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelukkig geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond. De politie heeft vorige week meer dan 2700 bestuurders betrapt op afleiding achter het stuur. Zowel automobilisten als fietsers en steppers werden daarop gecontroleerd. In meer dan 90% van de gevallen ging het om gsm achter het stuur. En er is meer, vertelt Anne Berger van de federale politie.
6: Er zijn bijvoorbeeld mensen die zich maquilleren, die zich schminken in de wagen, of mensen die hun nagels knippen in de wagen en daardoor eigenlijk naar hun handen kijken en niet voor zich kijken. Er zijn ook mensen die op de achterbank iets nemen, terwijl ze voor zich op de weg moeten kijken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat als er iets voor jou gebeurt, je reactievermogen natuurlijk en je reactiesnelheid veel langer is, waardoor je veel sneller een ongeval hebt.
5: In totaal werden er meer dan 3000 processen verbaal opgesteld. 941 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. De schrikkelseconde wordt afgeschaft vanaf volgend jaar. Dat is beslist op de Algemene Conferentie voor Maten en Gewichten in Versailles. De schrikkelseconde bestaat sinds 1972. Dan wordt de tijd soms 1 seconde stilgezet omdat de aarde trager rond haar as draait. In totaal gebeurde dat al 27 keer. Voortaan mag het verschil oplopen tot een uur. Dat betekent dat we een aantal eeuwen de tijd niet meer moeten bijstellen. De zaak Propere Handen, dat is het grote onderzoek naar witwaspraktijk en omkoping in ons profvoetbal, wordt opnieuw uitgesteld. Dat komt omdat er 3 wrakingsverzoeken zijn ingediend tegen bijzitters. Ook in september werd de voorzitter van de Kamer van Inbeschuldigingstelling al gevraagd. Het Hof van Cassatie moet nu oordelen of de wrakingsverzoeken terecht zijn. Op 30 november wordt de zaak hervat. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. 'S Avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maximaal tot 15 graden. Music matters.

0: Carnation met het fantastische Black Mouth. We duiken in die nieuwe plaat van Carnation, Symphony in Flesh. Dat zijn blauwe plekken en losse tanden gegarandeerd. En Black Mouth, de opener van de plaat, dat is meteen een gigantisch statement. Dat is echt het gevoel van we're back. Zo'n albumopener, jongens, hebben jullie dat geschreven met bewust het gedachte van oké, de deur moet hier ingestampt worden? Of is dat iets dat later gekomen is?
1: Het is wanneer we alle nummers hadden en dat we een opener gingen kiezen, dan was dat van, wat is het, willen we eens gewoon een opener pakken dat er direct in vliegt? Fuck, een intro, dat doen we niet.
0: Ja, absoluut.
1: Gewoon echt gaan. En
0: echt geen tijd te verliezen, direct Vitesse op 6.
1: De mensen moeten gewoon weten van oké, Carnation is terug met een nieuwe plaat.
0: En absoluut. Ik had ook gelezen dat het een van jouw favoriete singles was dat je ooit hebt uitgebracht.
1: Ik was daar wel fan van, vooral van het refrein eigenlijk, die groovy riff.
0: Ja, het zal wel. Ik vind het is ook zo'n heel punk energy of zo. Het doet mij denken aan zoiets van dat Morbid Angel, Morbid Angel, wat zeg ik, help mij.
2: Zeg het.
0: Morbid Tales, help mij.
2: Celtic Frost.
0: Amai.
2: Yeah.
0: Wow, okay. Live, een flater op de radio. Kijk, Celtic Frost vergeten. Jullie hebben wat invloeden mee vandaag. Ik zie hier Dissection staan. Heel cool.
1: Ja, ja.
0: Ik was die band een beetje vergeten.
1: Dat is eigenlijk wel echt een heel coole band. Die een album ook. Dat is echt agressie.
0: Riff City, hè?
1: Ja,
0: dat,
1: ja.
0: Is chockvol met super riffs.
1: Ja, en dan, dat is eigenlijk death metal en black met een vleugje black metal daarin. Maar dat is echt zo goed gedaan, die album. Er is nooit een album geweest dat in dat soort genre iets beter heeft. Allee,
0: ja,
1: er is geen beter.
0: Super sicke albumcover ook. Ik denk dat iedereen dat Dissection kent, die albumcover hem voor de geest kan halen. Horen we die invloed ook in Symphony in Flesh, een plaat?
1: Ja, ik denk dat wel. De melodieën, hè.
0: Ja.
1: Dat is iets, ja.
0: Ja, het melodische komt er zeker in terug. Hè. We gaan eens een kijkje of een luister nemen naar Dissection. We vliegen erin. Let's go.

0: Carnation met Symphony in Flesh. We hebben de mannen hier nog altijd in de studio en de titeltrack van het album zegt het eigenlijk helemaal. Dit is puur onversneden death metal, oldschool met een heerlijke, zware, lompe productie. Alles verpakt in een geweldig vette mix. Johnny en Vincent, jullie bassist Jarne, die nam die plaat op en die mixte die ook nog eens en dan masterde die. Die ook nog eens. Dus kwestie van vertrouwen hebben in elkaar, zou ik zeggen. Zijn er dan stevige discussies of is het allemaal met de mantel der liefde?
1: Daar wordt wel over gepraat, inderdaad. Het is ook gaandeweg altijd zo'n zoektocht van ja, wat gaat die sound worden? En ja, hoe meer je ermee aan het werken bent, hoe duidelijker dat wordt. Maar we hebben natuurlijk ook rond tafel gezeten, gelijk elke keer. En ja, referenties of zo erbij gepakt. Zoals bijvoorbeeld Beneath the Remains van Sepultura. Dat was voor ons een heel goede referentie, aangezien dat album dat komt heel sterk over qua agressiviteit. En dat verliest niet in de waarde om te zeggen dat natuurlijk is.
0: Het klinkt
1: is oprecht,
0: ook allemaal heel echt. Hè?
1: Het is oprecht en het is echt. En dat wou ook echt wel op dit album overbrengen. Het moet echt zijn, maar het moet ook agressief klinken. En zo zijn er gesprekken geweest, constant, zo van over en weer. Van,
0: maar het werpt zijn vruchten wel af, want ik vind dat je heel fel een echte band in een room hoort bijna. Dus dat is heel sick, dat je hoort de verschillende elementen, maar het is toch niet lo-fi, of het is wat die oude death metal platen soms wel eens kunnen hebben ofzo.
1: Ja.
0: Het stampt echt in je gezicht, dus kudos aan Jarne.
1: Zeker.
0: Maar iedereen binnen jullie band heeft wel zo zijn superpower, hè, heb ik een beetje willen horen vallen.
2: We weten wat dat iedereen zijn kracht is en we verdelen dat dan ook wel schoon. Dat werkt keigoed.
0: Wat is uw superpower, Johnny?
2: Ja, ik schrijf wel heel graag muziek en...
0: Oké, de Riff Lord.
1: dat is wel waar, ja. Dat is echt een superpower. Maar het is echt zot hoe dat binnen onze band allemaal werkt en dat toch klopt. En iedereen zo wel weet van, ja, dit zijn mijn sterke kant. En ik weet dat ik dan die taak zo kan doen. En dat vult elkaar zo goed aan. En ja, dat is fantastisch dat bestaat.
0: Is dat voor u ook makkelijker om met uw broer muziek te maken? Want Johnny is je broer. En als jullie dan zo samen in een room zitten, is dat een andere energie dan bijvoorbeeld met iemand anders?
1: Ja, ongetwijfeld. Het ding is, we spelen al samen muziek sinds dat we kind zijn.
0: Ja.
1: En we hebben altijd samen aan het jammen geweest. En zo is bijvoorbeeld het nummer Sepulchre of Alteration ontstaan. Ook omdat we samen aan het jammen waren. Hij had de riffke en ik begon erop mee te spelen. En dat is dat nummer geworden. En ja, ik ga dat minder snel met andere mensen hebben. Ja, we hebben ook gewoon echt een band met elkaar.
0: Ja, je moet eigenlijk niet meer praten. Je kunt dat zien met elkaar zo. Ja.
1: We voelen dat van elkaar aan, inderdaad.
0: Misschien kunnen die riff al voelen zo, voordat dat geschreven is.
1: Ja, zoiets is dat inderdaad.
2: We waren vroeger gewoon naar een album aan het luisteren.
0: Ja.
2: En iets dat we ontdekten of zo. En dan was het van, kom, we gaan rap naar boven. Pak de drumstok, ik pak mijn gitaar en we gaan ook zoiets schrijven.
0: Ja, dat is magic, hè. Ook. En als dat kan thuis of zo. Dus ook nog eens merci aan jullie ouders. Hè, om dat toe te laten. Maar wel heel sick, hè. Want dat zijn ze van die naïeve dingen. Dat is onbetaalbaar. Hè? Dat je gewoon de luxe tussen aanhalingstekens hebt om met je broer muziek te maken en dat je gewoon aan elkaar kunt zeggen en let's go, we gaan naar boven of we gaan naar de kelder en we hashen uit. Dat is onbetaalbaar. Ik zie hier Candlemas staan, jullie hebben die meegebracht, dat had ik niet zien aankomen.
2: Nee, maar ik vind dat toch ook wel echt een klassieker en iets wat dat bij ons ook wel in sommige nummers terugkomt, in de tragere nummers vooral. En ik vind Candlemas, die hebben ook supercoole groovy riffs.
0: Ja, de doom is real, hè. We gaan erin duiken. Candlemas met Dark Reflections. En daarna, jongens, ga ik jullie trakteren op de langste death metal track ooit in België, denk ik. 12 minuten.
2: Ik denk echt wel
0: dat je solliciteert naar de functie. Ja,
1: ik het ook. Ja.
0: En daarna gaan we die helemaal ontleden. Hier is eerst Candlemas met Dark Reflections. En daarna Carnation met Legacy of the Forefathers. Let's go.

0: Ja, Pathé, zeg. Amai, daar moet ik toch even van bekomen. The Mighty Mighty Carnation met Legacy of the Forefathers. Een track van 12 minuten. Hè? Dat is op zich al iets dat je niet zoveel ziet binnen death metal. Laat staan eentje met een David Gilmour-achtige gitaarsolo. Johnny, wat ging er in je op? Wat dacht je van Let's Go Pink Floyd?
1: Invloeden komen van overal.
0: Ja, ja, zeker. Absoluut. En more power to you dat je dat erin kan steken. Maar het is geen evidentie, ja. Hè?
1: Nee, en het is ook niet dat dat... Allee, het is niet dat we dat gebruiken over heel een album. Er was wel echt een nummer en we willen altijd afsluiten met een lange track.
0: Ja.
1: Die een iets progressiever is. Ja, we zijn er ook wel fan van. Ja, ja. Episch, hè. Episch is eigenlijk het juiste woord. En dan proberen we daar van alles in te steken. Hè. Allee, alles wat past, wat dat binnen... Wat dat nummer... Hè. Wat het nummer Justice aandoet, dat is... Allee.
0: Mm-hmm. Ik vind dat hier iedereen van de band op het hoogste niveau speelt. Ik denk dat Simon enorm coole dingen met zijn stem doet. Ja. Op het einde hoorde Jarno met zijn bas fantastisch coole dingen doen. Die gitaarsolo, dat eigenlijk drie keer verschillend iets liedgitaargewijs doet, dat heel straf is. Ik vind dat echt een heel speciale track. In de reviews zien we dat ook wel echt terugkomen. Ik ben vandaag door alle reviews geweest. Echt, ik heb alleen maar zitten lezen en die zijn laaiend enthousiast over het evenwicht tussen de brutaliteit en het melodische aspect. Iets wat je daar juist al aanhaalde. Ja. Heb je de vorige plaat, Cursed Mortality, daarvoor nodig gehad om hier te geraken?
1: Dat heeft wel geholpen, ja. Op die vorige plaat, er waren ook oldschool nummers op. Mm-hmm. Het is niet dat dat een heel progressieve plaat was of zo, maar we zijn er wel progressiever gegaan dan ervoor.
0: Ja.
1: En dat is misschien wel een soort van springplank geweest of zo naar deze plaat.
0: Ja, ik vind dat daarop echt te horen valt wat dat jullie als band nog allemaal kunnen doen. En dat is iets dat mij wild excited maakt. Over iets dat mij ook wild excited maakt is Judas Priest. Die hadden jullie ook mee.
1: Ja.
0: Als je dan bezig bent over Legacy of the Forefathers, wat zijn voor jullie zo echt zo de metal bands dat je denkt, zonder die guys geen Carnation?
2: Hier gaan we weer.
1: Het is Obituary en Entombed, okay. Maar evengoed Judas Priest en Iron Maiden. Hè.
0: Alright.
1: Daar is het mee begonnen. Hè.
0: Mm-hmm. Ik heb ook gehoord en gezien, want je draagt er veel een t-shirt van, dat jij een grote Savatage-fan bent.
1: Ja, zeker.
0: En ik vind dat nu eigenlijk, nu dat ik het hoor, ik hoor er eigenlijk ook wel nog elementen van Savatage.
1: En ja, nu dat je het zegt, en je zegt het er juist, en inderdaad, toen hoor ik het zelf ook, en dat was niet zo bedoeld.
0: Ja, maar
1: en dan
0: het is
1: verschiet
0: wel cool.
1: Ik er wel van, oei, dat zit daar toch in.
0: Oké, okay, ik ga jullie niet langer in spanning houden, jongens. Wij gaan naar Judas Priest met Blood Red Sky. Het is fantastisch. Oude track ook. En trage keyboard intro krijgen jullie erbij. En het was toch wel eigenlijk een beetje triestig nieuws. Want Ian, de bassist van de band, die verlaten het schip na 58 jaar. En 58 jaar in een bandje spelen, dat kan tellen. Zal je dat zelf zien zitten?
1: Direct
2: tekenen. Ja, te tekenen voor. Ik ben nog geen 58, maar...
0: You heard it here first, 58 jaar Carnation, let's bring it on. It is Judas Priest met Blood Red Skies. Speciaal voor Ian. Let's go, grote baas. Long may you reign.

0: Ja, het nog steeds fantastische Carnation met Flesh Eating Frenzy. En ik moet jullie iets vragen, Johnny en Vincent. Ik ben een heel grote Sepultura-fan. En ik heb horen waaien dat Max Cavalera rondrijdt met een Carnation sticker op zijn achterruit. Vertel alstublieft.
1: Dat is geen grap.
0: Dat is geen leugen.
1: Dat is echt geen leugen. Het is echt absurd. Dat is zo'n grote inspiratie van ons alle drie hier. Dat hij fan is van Carnation.
0: Dat is maft.
1: We hebben ooit...
0: Ik krijg daar kiekenvel van.
1: Ja, wij ook. Nog steeds. En dat blijft ook zo. We hebben ooit via Instagram een bericht gekregen van iemand dat zich voordeed als de zoon van Max Cavalera. En die vroeg voor merchandise op te sturen. En we dachten, well, dat is fake of zo. Dat kan niet, dat kan niet. En dat was effectief... Ja, de zoon van
0: dat
1: Max Cavalera.
0: Dat bleek een van de zonen te zijn. Ja,
1: dat inderdaad vroeg voor ja, een shirt of weet ik veel wat. En we hebben dan natuurlijk een heel pakket opgestuurd. En later, ik denk... Later als, hadden we nog wel eens een keer wat merchandise naar hem opgestuurd. En via Google Street View...
0: Ja, je kunt dat zien. Ik ben dat gaan zoeken.
1: Ja, konden dus een foto zien van zijn woning. Met dan de auto die geparkeerd zijn. Met allemaal stickers van metal bands. Waaronder
0: echt...
1: ook Carnation. Dat is van, huh?
0: Eerst en vooral, merci Max om zo true te zijn. Ja. Om je auto vol te plakken met stickers. En real te zijn en toch die jonge bands te checken. En vooral, hoe vet is dat eigenlijk? Allee, zo, Max Cavalera is fan van Carnation. Veel cooler wordt het niet.
2: Nee, het zou nog cooler zijn als we hem op onze plaats zouden krijgen.
0: Oké, en ik probeer een hengel te werpen voor Igor ook. Oké, we gaan het uur uit met Sepultura. Maar straks hebben we nog een extra uurtje met zalig veel classics. En met heel veel vrienden van de mannen. All right. Sepultura, Mass Hypnosis.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Union pakt voorlopig 4 op 6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Het staat ook meteen aan de leiding. In de Europa League begint Anderlecht rond deze tijd dan weer aan zijn wedstrijd tegen het Kroatische Zagreb. En in de Conference League neemt Sint-Truiden het op tegen het Georgische Iberia. De problemen na de mogelijke cyberaanval bij Albert Heijn blijven aanhouden. Klanten zullen al zeker tot en met zondag geen boodschappen thuis kunnen laten bezorgen. In de winkels zijn de problemen intussen opgelost. Daar zullen de rekken opnieuw aangevuld worden. Sinds vorige week kampt Albert Heijn met ICT-problemen na mogelijke hacking. Daardoor lagen alle systemen plat. De Gezinsbond roept op om gezinnen met lage inkomens te ondersteunen bij de stijgende energieprijzen. Die staan op hun hoogste niveau in bijna 4 jaar. Zo betaal je door de oorlog in Iran al 1000 euro meer voor energie. Daarom pleiten ze voor specifieke maatregelen. Je hoort voorzitter Ivo Mechels.
3: Wij vragen geen algemene ondersteunende maatregelen, omdat bij algemene ondersteuning, dat geef je ontzettend veel geld uit, dat geld is er niet meer. Maar ook omdat gezinnen dan minder beginnen te letten op hun verbruik. We willen dat men zeker de laagste inkomens ondersteunt bij middel van het Sociaal Verwarmingsfonds en of een uitbreiding van het sociaal tarief.
2: De Gezinsbond roept de overheid ook op om renoveren makkelijker te maken, zodat gezinnen hun woning energiezuinig kunnen maken. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maximaal tot 15 graden.
1: Vivi, music matters.
0: Staalhart, Jasper de Petter.
4: Een extra uurtje staalhart en extra zware metalen mee. Let's go, bakkies.

0: nieuwe muziek van Powertrip. En de eerste met Seth Gable aan de microfoon. We hebben er lang op moeten wachten, maar ik vind het de perfecte comeback track. Ik loop er enorm warm van. Jongens, lopen jullie er warm van?
1: Ja, absoluut. Ik ben echt heel blij dat ze terug zijn.
0: Ik ook.
1: Mensen mogen zeggen wat ze willen.
0: Ja.
2: Het is gewoon goed.
1: Klinkt goed, man. Ja.
0: Dat was voor mij ook wel de missing link. Toen dat Nightmare Logic uitkwam, dan dacht ik van oké, dit is tussen death metal en trash en die doen alles juist. En dan wordt de wind even van onder onze zeilen gepakt met Riley zijn dood. Maar kijk, ze zijn terug. Powertrip, Pregnant Tree. Fantastisch coole track. Ik loop er warm van. En waar ik ook warm van loop, is de release show van Symphony in Flesh. Op 7 november breken jullie de Kafka Zappa af. Samen met Bark en Mordcall. Stevige affiche. Hebben jullie lang moeten denken over die mannen pakken mij mee?
1: Ja, we kennen die bands ook. We hebben ze ook al gezien. We weten dat dat goede bands zijn. Bark is ook een band van Antwerpen. Ja. Mm-hmm.
0: Live ook onverwoestbaar.
2: Ja. Het zijn supergoeie live bands ook.
0: Ja, in beide gevallen is dat absoluut waar. Mordcall doet iets speciaals met lichten. Bark is echt zo... Dat gaat echt vooruit. Hebben jullie iets speciaals mee dat we misschien nog niet mogen verklappen?
2: Ja, er gaat wel iets qua vernieuwing zijn, qua show. Er is een hele nieuwe setting. En het gaat natuurlijk in de Symphony in Flesh vibe zijn.
0: Ik verwacht
2: iets met veel bloed en ja.
0: Oké, 7 november in reservekledij naar de Kafka Zappa. En pakt wel een portefeuille mee. Want jullie hebben een heel coole vinyl uitgebracht, heb ik gezien. Ik denk dat 2 weken geleden Slayer zo een beetje viraal ging met het feit dat ze Rain in Blood opnieuw uitbrachten met bloed in de vinyl. Ja. Maar jullie waren sneller.
2: Ja, ik denk dat ze het in het verleden ook al wel eens gedaan hebben. Maar je ziet het niet zo vaak, maar we hebben inderdaad een versie van Symphony in Flesh uitgebracht, gelimiteerd tot 100 stuks. Wat we noemen als liquid blood.
0: Ja, super sick. Dus,
2: ja, het is een doorzichtig vinyl gevuld met bloed. En het is heel cool om... Ja, je ziet het lopen, hè.
0: Oké, dan moet je
2: ermee doen wat je wilt. Dus,
1: Maar de mensen moeten snel zijn, want we zitten echt wel... Ik denk aan de laatste 10 stuks nu.
0: Oké, ik snap het wel ook. Bart liet me daar juist in de app ook al weten dat hij als de Wiede weer een blood versie had besteld. Liquid blood versie van een plaat gekocht. Altijd al zo eentje willen hebben. We gaan jullie meenemen, lieve luisteraars, naar de release show. Denk na 7 november. Je staat daar in je reservekleding. En Bark, die zijn aan het barken. Nou ja, here is On No One's Word. Antwerp's finest. De honden van Bark.

0: De mighty, mighty Demolition Hammer. En ik krijg hier al emojis van hamertjes in de app. Merci daarvoor, Jan. Demolition Hammer met Epidemic of Violence. Al 34 jaar. Hyperrelevant, zowel textueel als sonisch. Jonathan, want dat is de maiden name, heb ik gelezen. Johnny, jij bent groot fan van de band.
1: Ja, dat is voor mij nog altijd, tot op de dag van vandaag, de brutste plaat dat ik ooit gehoord heb. Zelfs van alle moderne dingen dat er zijn aankomen, want bands gaan altijd harder en zwaarder en wilder. Ja, ik heb nog niks gevonden. Ja, dat doet bij mij. Allee.
0: Er is iets met die rauwheid van die opnamen of zo.
1: Die drums. Ja.
0: Ze kunnen dat ook niet meer zo doen. Ik zie dat je een t-shirt aan hebt van Voivod. Dat is mijn band dat ik zo heb. Waar dat van al mijn maten zeggen van dat is opgenomen met een patat. maar dat klinkt wel hoe dat het moet klinken. Er is iets heel speciaals met die 90s death trash. Dat is zo'n genre dat... Dat is voor de meerwaardezoeker, hè, denk ik. Toch? Ik denk dat in België bijvoorbeeld heb je Asphyxia gehad. Kennen jullie die mannen?
2: Ja.
0: Dat is met Christian Wolbers, dat later nog Fear Factory gaan doen is. En ik zie hier ook dat jullie Cyclone hebben meegenomen met nieuw werk. Dat vind ik heel cool. Vertel een keer.
1: Ik weet dat ik vroeger in het begin dat ik platen verzamelde, kwam ik ook een plaat van Cyclone tegen. Want in de Belgische verzamelingen zit dat al wel eens. En zo heb ik die band leren kennen. En ik heb dan achteraf in mijn tienerjaren, zal ik zeggen, ben ik veel bij Guido geweest in zijn café.
0: Ja, het zal Negasonic, shout-out.
1: Negasonic, En ja, ik vind dat ook een keikoole band. Allee.
0: Dus zot hoe dat de dingen geconnecteerd zijn. Want ik heb in de klas gezeten met Vince, de bassist. In het lagere school. Fantastische bassist. Treasures to the max. Hier is Cyclone met Eliminate.

0: Het is hier heel gezellig in de studio. Ik kan het jullie wel vertellen. Want als King Diamond gedraaid wordt, dan is het sowieso feest. Leven King Diamond. Ik zou zeggen, kunnen we ooit een soloplaat, conceptplaat van Carnation verwachten?
1: Ja, wel, die vraag hebben we echt de laatste dagen al veel gehad, hè, met mijn interviews en zo. En we hebben het daar zelf ook al over gehad. En misschien moeten we dat gewoon wel eens doen.
0: Geschminkte zanger uiteindelijk. Kenneth, de link
1: de
0: is er al.
1: Is er een beetje,
0: zeker. En je zei mij hier juist, en dat vond ik nog het strafst, want ik zei van King Diamond zonder Andy LaRocque, geloof je erin? Maar die heeft een solo op jullie vorige plaat gespeeld.
1: Ja, op het eerste nummer van onze vorige plaat hebben we het geluk gehad dat we Andy LaRocque een solo hebben kunnen laten inspelen. En ja, dat is een droom, want dat is een van mijn grote voorbeelden.
0: Ja, dat hoort je ook.
1: Zo'n unieke
0: cool,
1: solo's. Ja. Dus King Diamond zonder Andy LaRocque.
2: Dat
1: bestaat er een beetje.
0: Ik geloof er ook niet echt in. Maar kijk, weet je, King, bewijs het tegendeel. Maar even om terug te komen. Gene Hoglund is fan. Max Cavalera is fan. Andy LaRocque komt een solo spelen. Ik bedoel, dat is helemaal het Olympus van de metal, hè, jongens?
2: Ja, ik denk dat we heel vaak in ons armen aan het nijpen zijn, maar ja, is deze wel echt, hè?
0: Holy shit. Ja, dat is wel echt zot, hè? Straks belt James Hetfield nog en dan zegt hij van, geen politiek. Nee, echt heel zot. Heel zot. Ga je mij iets laten weten als Dave Mustaine iets in de inbox...
2: Dat kan aan wie wet.
0: Oké.
1: Okay. Ja, hij is ook goed bevriend met een Dirk. Dus.
2: Ja, Dirk Verbeuren, wat dus onze Belgische trots.
0: Zeker.
2: Qua drummers dan toch wel is, want hij speelt bij Megadeth.
0: Ik vind dat zot dat hij nog geen Mia heeft.
2: Ja,
0: als je even nadenkt, is dat echt zot dat hij nog geen Mia voor Belgische muzikant van het jaar heeft gehad. Dat is waanzin.
2: Ik denk dat dat hier wel even mag gehoord worden, inderdaad. Dat dat wel verdient.
0: Ja, maar die mens speelt arena's all over the world. Mm-hmm. Wordt gezien als top drummer in heel metal. Hè? Dus niet alleen trash metal. Hè? Dan heb ik het over melodic death, dan heb ik het over prog metal. Top van zijn genre. Allee, jongens, bij de VRT, Dirk Verbuuren, man van het jaar achter de drums.
2: Toch wel. Hè?
0: Even terug naar 7 november. Mordcall. Voor mij klinkt dat een beetje als het Belgische antwoord op Carcass. Die riffjes, dat zit very Carcass-gewijs in elkaar. Was het de bedoeling om zo verschillende facetten van extreme muziek te tonen?
2: Ik denk dat het niet direct de bedoeling was, maar...
0: Het is gewoon cool.
2: Het weest zichzelf allemaal wel uit. En het zijn twee supercoole bands dat we er mogen neerzetten. En dat vult een avond... Dat vult elkaar perfect aan, die avond.
0: Absoluut. We gaan stampen met de mannen van Mordcall. Net als op 7 november in de Kafka Zappa.

0: Destroy Humanity met Cats of Ultar. De Belgische Thrashers, die hebben een link met jullie.
1: Ja, de drummer is samen met ons zus.
0: Ah, cute.
1: En eigenlijk, ja, uiteindelijk is dat ook een band die al heel lang in onze scene samen hangt met al de rest.
0: Absoluut. Ik heb die ooit nog gezien in het voorprogramma Channel Zero.
2: Ah, ja, dat klopt, dat klopt. Ja.
0: Three Piece Warriors.
2: Ik weet, als we 15, 16 jaar waren en Destroy Humanity speelden ze wel altijd iets in de gebeuren of zo. Mm-hmm. En dan gingen we met onze hoop maten daar altijd naar zien. Dat was ook een van de weinige bands die daar, ja, trash speelden. En, en die, ik weet nog, die deden een cover van Exodus en we vonden dat super cool.
0: Ja, sowieso. Maar ik ben eens door de geschiedenis van jullie band gegaan en eigenlijk kunnen we van jullie band bijna naar elke Belgische, hoe moet ik dat zeggen, classic extreme heavy metal band gaan. Want er zitten wat, hoe moet ik dat zeggen, levensaders vertakt naar andere bands.
1: Ja, het is een mooie stamboom eigenlijk.
0: Ja,
1: ik het, zo moet
0: ja, het
1: zeggen.
0: Is een stamboom. Ja. Dat is het. Mm. Dus we beginnen bij Prematory. Prematory bijvoorbeeld, daar speelde Simon. Simon was de zanger.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Maar ook Yuri, dat later is gaan bassen bij Evil Invaders.
2: Ja, ja, klopt, klopt.
0: Die
2: klopt.
0: Zat daar verknocht. Dan heb ik het... Kijk ik naar u, Vince. Hè, Vinnie. Uh-huh. Jij hebt een verleden bij Schizophrenia.
1: Ja, dat klopt. Dat is ooit zo begonnen als een schoolgroepje. En dat noemde dan Hammerhead. En zo een paar line-up changes gehad. En op een bepaald moment dacht ik ook zo van, ja, eigenlijk dat naam Hammerhead, dat trekt op niks. En ik dacht van, Schizophrenia, dat klinkt wel cool.
0: Hammerhead, Demolition Hammer. Hè?
1: Ja, ja.
0: Broer was trots, hè.
1: Uiteindelijk kwam dat ook van een nummer van Flotsam en Jetsam. Ja. Maar de naam zelf, dat bekte niet. Of ja. Zo. Allee, dus ik had het veranderd naar Schizophrenia. En... Romeo en Ricky kwamen er toen ook bij. En in 2016 moest ik die band dan verlaten, want ik mocht bij Carnation gaan spelen.
0: Zalig.
1: Bij mijn broer.
0: Ja,
1: en ik dacht van ja, de kans kan ik niet laten liggen. Allee, dus ik wou dat heel mijn leven doen en ik was eindelijk oud genoeg om het zo te zeggen.
0: Absoluut.
1: En zo is Schizophrenia verder uitgebouwd naar wat ze nu zijn. Een supercoole
0: vet, eindgoed, al goed. We hebben twee coole bands in het death metal genre erbij. Absoluut. Maar er is meer. Want jij speelde vroeger bij Strike Master.
2: Striking Dead.
0: Striking Dead, godverdomme. Strike Master is uit Mexico, sorry. Striking Dead. En wie zat er daar nog in? Of kom jij gewoon... Dat was daar dat je al je death metal riffs... dat je niet kon gebruiken in de trash. Dat je dan van dacht, ik ga die in mijn schuif steken. En dan kom ik gewoon out of the blue. En...
2: De Indian band speelde ook, Mathieu, die dan nu bij een Amerikaanse band speelt.
0: Bij Wings of Steel.
2: Wings of Steel, ja, inderdaad.
0: Die zijn aan het toeren in het voorprogramma van Sabaton.
2: Ja,
0: Holy, nog iets. Hè. Maar dat is een serieuze stamboom dan toch, hè, jongens? Ik denk dat jullie mogen fier zijn over van hoe ver hijst op de berg geraakt is in de wereld. Hè. Of dat je nu aan het toeren bent in Tokio, je tweede show ooit, waar was dat?
1: Dat was in Tokio. Tweede show met Carnation. Ik moest van school eigenlijk verlof nemen. Hè. Dat was
0: cool, is dat toch?
1: Ja, ik moest dat later terug inhalen, maar dat is nooit niet gebeurd. Dus, dat was echt zo van, ja mannen, sorry. Maar
0: school of life.
1: Ik moet naar Japan.
0: Dat is hijst op den berg, the kids are alright. Daar, dat kan ik alleen maar zeggen. Hè.
2: Ja,
0: zonder hijst op den berg, dan is de metal in België toch maar wat flower. We gaan eens luisteren naar Prematory. En je moet vooral luisteren naar Simon, de

0: Dat was dan 3 uur geweld op een donderdagavond. Maar ik heb nog een leuke anekdote voor jullie, mannen van Carnation. Ik zou zeggen tegen de luisteraars, zeker 7 november vrijhouden om te gaan stampen in de Kafka Zappa. En ga morgen, want eigenlijk komt de plaat om 12 uur uit, echt de plaat van Carnation helemaal naar de smiezen luisteren. Topper. Absolute topband als het aankomt op vlak van death metal in België. En ik heb daar ook bewijs van. Want ik was hier aan het grasduinen in de archieven van Staalhart. En ik moet jullie iets vertellen. De allereerste band die in de archieven zit, die in ons muziekprogramma zit voor Staalhart, dat is tromgeroffel Carnation.
1: Oh ja.
0: Alsjeblieft, joh.
2: Zot,
0: ja. Met Sepulture of Alteration. Amai, sorry voor mijn Engels.
1: Sorry voor de moeilijke titels.
0: Ja, dat was ik niet. Dat het in het systeem heeft geplaatst. Ik werkte hier nog niet. Dat was op 18 augustus 2020. Shout-out naar Andries Bekkers voor de goede smaak. Mijn favoriete conculega. We gaan eruit met Sepulture of Alteration. Dan is de cirkel helemaal rond. Bakkies, het was reuze gezellig. Geniet er nog van en vergeet niet Carnation Symphony in Flesh, alsjeblieft.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Een zware ongeval aan de kanaaltunnel in Frankrijk. Dat is de verbinding tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij zijn 19 gewonden gevallen, 5 zwaar gewond. Een minibus kantelde en werd daarop aangereden door een goederentrein. Het treinverkeer in de tunnel is volledig onderbroken. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. In Beernum, West-Vlaanderen, is een fietser van 69 overleden toen hij aangereden werd door een bestelwagen. De man wilde de weg oversteken en werd daarna gegrepen. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De problemen na de mogelijke cyberaanval bij Albert Heijn blijven aanhouden. Klanten zullen al zeker tot en met zondag geen boodschappen thuis kunnen laten bezorgen. In de winkels zijn de problemen intussen opgelost. Daar zullen de rekken opnieuw aangevuld worden. Sinds vorige week kampt Albert Heijn met ICT-problemen na een mogelijke hacking. Daardoor lagen alle systemen plat. De Gezinsbond roept op om gezinnen met lage inkomens te ondersteunen bij de stijgende energieprijzen. Die staan op hun hoogste niveau in bijna 4 jaar. Zo betaal je door de oorlog in Iran al 1000 euro meer voor energie. Daarom pleiten ze voor specifieke maatregelen. Je hoort voorzitter Ivo Mechels.
3: Wij vragen geen algemene ondersteunende maatregelen, omdat bij algemene ondersteuning, dat geef je ontzettend veel geld uit, dat geld is er niet meer. Maar ook omdat gezinnen dan minder beginnen te letten op hun verbruik. We willen dat men zeker de laagste inkomens ondersteunt bij middel van het Sociaal Verwarmingsfonds en of een uitbreiding van het sociaal tarief.
2: De Gezinsbond roept de overheid ook op om renoveren makkelijk te maken, zodat gezinnen hun woning energiezuinig kunnen maken. Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Union pakt voorlopig 4-6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Je hoort Gent-speler Matthias Delorge.
4: Ik denk vooral op het begin een beetje afwegen tegen elkaar. Ik denk dat het slordig was. Ik zeg het een beetje zoeken, maar daarna eenmaal als we ons ritme gevonden hadden, ging het goed. En creëerden we kansen alleen. Ik denk dat we onszelf iets meer moeten belonen.
2: Gent staat ook meteen aan de leiding. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
0: Willy. Music.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Bij de ingang van de kanaaltunnel in Coquelles in Frankrijk is een zwaar verkeersongeval gebeurd. Daarbij vielen 19 gewonden, 5 zijn zwaar gewond. Een minibus botste er op een goederentrein, dat melden de autoriteiten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eurostar laat weten dat het ongeval geen impact heeft op treinen van en naar Londen. Oekraïns president Zelensky heeft ons land bedankt voor de steun in de oorlog met Rusland, dat schrijft hij op X. Zelensky sprak vanmiddag onder meer met koning Filip en zat vanavond ook samen met premier Bart De Wever. Dat gebeurde in de marge van de EU-top in Brussel. Zelensky benadrukte ook dat de Russische tegoeden bij Euroclear geblokkeerd moeten blijven zolang de oorlog duurt. Morgen spreekt Zelensky ook de Europese Raad toe. Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Je hoort coach David Hubert.
3: De manier waarop de wedstrijd wordt, wat er daarin gebeurt, hoe dat we terugkomen. Een jongster van de club die absolute verdiende 1-1 maakte, die laatste minuut waarin dat we iets recht zetten voor een medemaat. Dit is voor mij een prestatie die mij heel blij maakt, heel fier maakt. En het enige dat ik kan zeggen is dat we ons eigenlijk niet genoeg hebben kunnen belonen met de prestatie.
2: Union pakt voorlopig 4 op 6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Gent staat ook meteen aan de leiding. En op dit moment zijn er nog 2 wedstrijden bezig. Anderlecht speelt in de Europa League op dit moment tegen het Kroatische Dynamo Zagreb. Bij het begin van de tweede helft staat het 0-0. In de Conference League staat Sint-Truiden bij het begin van de tweede helft 1-0 voor tegen het Georgische Iberia. Vannacht droog en overwegend helder, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenavond. Bij de ingang van de kanaaltunnel in Coquelles in Frankrijk is een zwaar verkeersongeval gebeurd. Daarbij vielen 19 gewonden, 5 zijn zwaar gewond. Een minibus botste er op een goederentrein, dat melden de autoriteiten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eurostar laat weten dat het ongeval geen impact heeft op treinen van en naar Londen. Oekraïns president Zelensky heeft ons land bedankt voor de steun in de oorlog met Rusland, dat schrijft hij op X. Zelensky sprak vanmiddag onder meer met koning Filip en zat vanavond ook samen met premier Bart De Wever. Dat gebeurde in de marge van de EU-top in Brussel. Zelensky benadrukte ook dat de Russische tegoeden bij Euroclear geblokkeerd moeten blijven zolang de oorlog duurt. Morgen spreekt Zelensky ook de Europese Raad toe. Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Je hoort coach David Hubert.
3: De manier waarop de wedstrijd wordt, wat er daarin gebeurt, hoe dat we terugkomen. Een jongster van de club die absolute verdiende 1-1 maakte, die laatste minuut waarin dat we iets recht zetten voor een medemaat. Dit is voor mij een prestatie die mij heel blij maakt, heel fier maakt. En het enige dat ik kan zeggen is dat we ons eigenlijk niet genoeg hebben kunnen belonen met de prestatie.
2: Union pakt voorlopig 4 op 6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Gent staat ook meteen aan de leiding. En op dit moment zijn er nog 2 wedstrijden bezig. Anderlecht speelt in de Europa League op dit moment tegen het Kroatische Dynamo Zagreb. Bij het begin van de tweede helft staat het 0-0. In de Conference League staat Sint-Truiden bij het begin van de tweede helft 1-0 voor tegen het Georgische Iberia. Vannacht droog en overwegend helder, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.